0: De burgemeester van New York laat onderzoeken of de Israëlische premier Netanyahu gearresteerd kan worden wanneer die in september naar de algemene vergadering van de VN komt. Burgemeester Mamdani overlegt met juristen en stadsdiensten over hoe dat kan. Tegen Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel voor vermoedelijke oorlogsmisdaden in Gaza. Mamdani zegt dat hij alles zal doen wat de wet hem toelaat. De Israëlische ambassadeur bij de VN reageert furieus en zegt dat Netanyahu gewoon naar New York zal komen. Vannacht nog opklaringen, temperaturen tussen 9 en 16 graden. De dag start zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Studio Brussel. Studio Brussel. Dit is Studio Brussel.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Een goeie nacht, het is 3:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw Iran gebombardeerd. En dat is al voor de 8e nacht op een rij. De aanvallen zijn een reactie op een Iraanse aanval in Jordanië gisteren, waarbij 2 Amerikaanse militairen omkwamen en een 3de vermist raakte. De Iraanse leider Khamenei reageert scherp op de escalatie. Hij noemt de handtekening van president Trump waardeloos. Vorige maand sloten de twee landen nog een voorlopig vredesakkoord. Maar Khamenei dreigt nu met nieuwe vergeldingsaanvallen op Amerikaanse doelwitten in de regio. De conservatieve influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn gearresteerd in Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil de twee vervolgen voor in totaal 38 nieuwe aanklachten met 4 extra slachtoffers. Het gaat onder meer om verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. Andrew wordt ook verdacht van misdrijven met betrekking tot extreme pornografie en beelden van seksueel kindermisbruik. De feiten zouden hebben plaatsgevonden tussen 2010 en 2017. De Verenigde Staten krijgen nu een uitleveringsverzoek, zodat de broers in Groot-Brittannië kunnen terechtstaan. In Canada reageert de minister-president van de regio Ontario boos op de uitlatingen van de Amerikaanse president Trump over de bosbranden. Grote steden in de VS als New York of Chicago zitten onder de smog door de enorme bosbranden in Canada. Volgens Trump omdat Canada zijn bossen niet onderhoudt. De leider van Ontario stipt aan dat Canada al vaak is gaan helpen bij branden in de VS, want dat is wat buren doen.
2: That's what neighbors do. Right? You don't get on and start threatening and criticizing because guess what? One day it's going to be your turn. And we're going to be down there without hesitation to support our neighbors, which we should be.
1: De minister-president wijst er ook op dat president Trump de invoer van hout uit Canada afremt met hoge tarieven. Engeland verlaat het WK voetbal met de 3de plaats. Engeland won in een knotsgekke troostfinale met 6-4 van Frankrijk. Uitblinkers waren Saka met een hat-trick en Mbappé die er 2 maakte en voorlopig topschutter aller tijden is op wereldkampioenschappen. Hij maakte al 22 doelpunten op WK's en dat is 1 meer dan Lionel Messi. Maar die krijgt vanavond nog een kans in de finale tussen Argentinië en Spanje. Deze troostfinale was meteen ook de laatste wedstrijd van Didier Deschamps als Franse bondscoach. Hij stopt ermee na 14 jaar. Op de persconferentie achteraf kreeg hij lof toegezwaaid van de journalisten voor de fijne samenwerking. Dat is een kwestie van respect, zei Deschamps.
3: N'obligez jamais, c'est respect. Après, on peut ne pas être d'accord. Ça fait partie de la vie. Et le respect, ou on l'a ou on l'a pas. Voilà. Je vous souhaite le meilleur. Et comme le meilleur est toujours à venir, donc c'est devant vous. Merci encore.
4: Merci.
1: Vannacht nog wat opklaringen, temperaturen tussen 9 en 16 graden. De dag start zwaar bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

0: harvest left no food for you to eat. You cannibal, you meat eater, you see. But I have seen the same, I know the shame in your...
1: Zin in een muzikale uitstap deze zomer? Kom op zaterdag 1 augustus naar Intramuros op de prachtige landcommanderij Aldenbieze. En geniet van oude muziek zoals u ze nog nooit heeft gehoord. Met concerten van Anton van Durme, Il Giardino...

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: VRT Zomerhit.
3: Beleef de energie van Zomerhit samen met Eneco.
4: Studio Brussel live.

0: Brussel.
1: Goedemorgen, het is 4 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Rusland heeft vannacht tientallen ballistische raketten afgevuurd op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Op meerdere plekken brak brand uit, onder meer in twee flatgebouwen en bij een supermarkt. Het is nog niet duidelijk of er doden of gewonden zijn gevallen. Ook in Odessa sloeg gisteren namiddag een Russische raket in op een attractiepark. En daar kwamen zeker 2 mensen om het leven, 4 anderen raakten gewond. In Hongarije heeft president Sulyok de grondwetswijziging bekrachtigd die zijn eigen ontslag regelt. De regering van de nieuwe premier Magyar had de wijziging in het begin van de week laten stemmen in het parlement. Al van bij zijn aantreden had Magyar het ontslag van de president geëist, omdat hij een aanhanger is van de vorige premier Viktor Orbán. Volgens de premier dient president Sulyok enkel Orbáns belangen en staat hij hervormingen in de weg. Door het bekrachtigen van de grondwetswijziging is de president vanaf vandaag geen president meer. Mensenrechtenorganisaties zijn tegen de grondwetswijziging. Ze vinden dat de rechtsstaat op deze manier nog meer bedreigd wordt. Bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn 11 mensen gedood. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. Onder de slachtoffers is een gezin van 5 dat omkwam toen een huis in Gazastad werd geraakt. Het Israëlische leger zegt dat het Hamas-terroristen viseerde. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn al meer dan 1100 mensen omgekomen. Beide partijen beschuldigen elkaar er voortdurend van het bestand te schenden. In de Italiaanse stad Milaan is een concert van Bad Bunny stopgezet door een zware storm. Na amper 5 liedjes werden de meer dan 75.000 aanwezigen geëvacueerd van het terrein. Door de grote hagelbollen en hevige wind raakten meerdere bezoekers gewond. Ook delen van de metro in Milaan lagen stil door het noodweer. Op het WK voetbal heeft Engeland de troostfinale gewonnen van Frankrijk. Het werd 6-4. Het verslag is van Jonathan met de Penningen.
2: Je ziet het toch heel vaak op zo'n WK dat de troostfinale ook een wedstrijd is met een bedroevelijk niveau. Dat was hier defensief gezien niet anders, maar in de aanval werden we wel getrakteerd op een doelpuntenfestival. Engeland ging volop voor de Franse vernedering en stond nog voor de rust 0-4 voor, onder meer door 2 goals van Saka. Frankrijk kwam dan wel de kleedkamer uit met nieuwe moed, dichtte de kloof tot 3-4. Kylian Mbappé maakte er daarvan 2 en wordt zo de voorlopige topschutter op het WK met 10 doelpunten. Maar een gelijkmaker kwam er nooit. Integendeel, het zou dus nog 6-4 worden voor de Engelsen. De wedstrijd met de meeste doelpunten op het WK en het wordt dus brons voor Engeland. En bij Frankrijk zwaait bondscoach Didier Deschamps nu officieel af na 14 jaar, maar wel zonder afscheidsmedaille.
1: De echte finale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië wordt vanavond om 9 uur onze tijd afgetrapt. De dag start bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer zon en temperaturen tot 22 graden. Maandag net omgekeerd, eerst zonnig, daarna bewolkt en opnieuw tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: in Bermo.
1: Op zoek naar een hybride SUV die alles heeft? Ontdek de Honda HR-V Full Hybrid met elegant design en premium comfort. Nu vanaf €249 per maand. Info en voorwaarden bij uw Honda-dealer of op honda.be.
2: Honda, the power of dreams.
3: Studio Brussel, live.

als misantroop. Was niet voor de liefde van mijn mensen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben het eriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord.

0: Dordt. Dit is Studio Brussel. Life is music. Studio Brussel. Het is 5:00. Goedemorgen. VRT Nieuws met Jo Valvekes. De Vlaamse overheid betaalt jaarlijks gemiddeld 470.000 euro uit aan mensen die schade hebben opgelopen aan hun voertuig door de slechte staat van onze wegen. Elk jaar zijn er een 600-tal schadeclaims en in 1 op de 3 gevallen krijgt de klager een vergoeding van het agentschap Wegen en Verkeer. De belangrijkste oorzaak van schade aan voertuigen zijn putten en verzakkingen in het wegdek. De burgemeester van New York laat onderzoeken of de Israëlische premier Netanyahu gearresteerd kan worden wanneer die in september naar de algemene vergadering van de Verenigde Naties komt. Burgemeester Mamdani overlegt met juristen en stadsdiensten over hoe dat zou kunnen. Tegen Netanyahu loopt een internationaal aanhoudingsbevel voor vermoedelijke oorlogsmisdaden in Gaza. Mamdani zegt dat hij alles zal doen wat de wet hem toelaat. De Israëlische ambassadeur bij de VN reageert furieus en zegt dat Netanyahu gewoon naar New York zal komen. De conservatieve influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn gearresteerd in Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil de twee vervolgen voor in totaal 38 nieuwe aanklachten met 4 slachtoffers. Het gaat onder meer om verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. Andrew Tate wordt ook verdacht van misdrijven met betrekking tot extreme pornografie en beelden van seksueel kindermisbruik. De feiten zouden hebben plaatsgevonden tussen 2010 en 2017. De VS krijgt nu een uitleveringsverzoek, zodat de broers in het Verenigd Koninkrijk kunnen terechtstaan. Sport. Engeland verlaat het WK voetbal met de 3e plaats. Engeland won in een knotsgekke troostfinale met 6-4 van Frankrijk. Uitblinkers waren Saka met een hat-trick en Mbappé die er 2 maakte en voorlopig topschutter aller tijden is op wereldkampioenschappen. Hij maakte al 22 doelpunten op WK's. Dat is 1 meer dan Lionel Messi, maar die krijgt vanavond nog een kans in de finale tussen Argentinië en Spanje. De troostfinale was meteen ook de laatste wedstrijd van Didier Deschamps als Franse bondscoach. Hij stopt ermee na 14 jaar. Op de persconferentie achteraf kreeg hij lof toegezwaaid van de journalisten voor de fijne samenwerking. Dat is toch een kwestie van respect, zei Deschamps.
1: N'obligez jamais, c'est respect. Après, on peut ne pas être d'accord. Ça fait partie de la vie. Et le respect, on l'a ou on l'a pas. Voilà. Je vous souhaite le meilleur et comme le meilleur est toujours à venir, donc c'est devant vous. Merci encore.
2: Merci.
0: Het weer, de dag start bewolkt met lokaal kans op wat lichte regen. Na de middag meer zon en temperaturen tot 22 graden. Morgen net omgekeerd, eerst zonnig, daarna bewolkt en opnieuw tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: Radio Brussel.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Vlaamse overheid betaalt elk jaar gemiddeld bijna €500.000 aan mensen die schade hebben aan hun voertuig door de slechte staat van onze wegen. Elk jaar zijn er een 600-tal schadeclaims. In 1 geval op de 3 krijgt de klager een vergoeding van het agentschap Wegen en Verkeer. De belangrijkste oorzaken van schade aan voertuigen zijn putten en verzakkingen in het wegdek. In Alken in Limburg hebben meer dan 500 mensen deelgenomen aan een stille waken voor de Limburgse slachtoffers van de brand in de Oxytoren in Brussel dinsdag. Bij die brand lieten in totaal 6 mensen het leven. 4 van hen werkten bij hetzelfde bouwbedrijf in Alken. Veel inwoners zijn nog altijd in shock en in rouw, zegt de burgemeester.
2: Ze klampen nu aan, ze spreken nu aan. Ja, ze vinden het allemaal heel erg. Ja, vooral omdat er ook nog jonge mensen zijn. Eén is zo jong, hè? Die kon zijn dromen nog waarmaken. Ze vinden het eigenlijk allemaal bijzonder erg.
1: Bij het gebouw van het bedrijf waar de 4 slachtoffers werkten zijn bloemen neergelegd. Het Amerikaanse leger heeft vannacht opnieuw Iran gebombardeerd als reactie op een Iraanse aanval op Jordanië gisteren, waarbij 2 Amerikaanse militairen zijn omgekomen en een 3de vermist is geraakt. De Iraanse leider Khamenei reageert scherp op de escalatie. Hij noemt de handtekening van president Trump waardeloos. Vorige maand sloten de 2 landen nog een voorlopig vredesakkoord. Khamenei dreigt nu met nieuwe vergeldingsaanvallen. En bij Israëlische luchtaanvallen op Gaza zijn 11 mensen gedood. Dat meldde de Palestijnse overheid. Onder de slachtoffers is een gezin van 5 dat omkwam toen een huis in Gazastad geraakt werd. Het Israëlische leger zegt dat het Hamas-terroristen viseerde. Sinds het staakt het vuren van oktober vorig jaar zijn in Gaza al meer dan 1100 mensen gedood. Beide partijen beschuldigen elkaar er voortdurend van dat ze het bestand schenden. In Miami in de VS zijn de Britse broers Tate opgepakt. Het Britse gerecht wil de conservatieve influencers vervolgen voor in totaal 38 nieuwe aanklachten. Onder meer verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. De VS krijgt nu een uitleveringsverzoek zodat de broers in het Verenigd Koninkrijk kunnen terechtstaan. Sport op het WK voetbal heeft Engeland de strijd om de 3de plaats gewonnen na een heuse doelpuntenkermis. Engeland versloeg Frankrijk met 4-6. Bij de rust stond het al 0-4 voor Engeland. Na de rust leek Frankrijk nog even terug te komen, maar Engeland bleef overeind met als uitblinker Saka, die 3 keer scoorde. Kylian Mbappé maakte er 2 voor Frankrijk en is zo voorlopig topschutter aller tijden op wereldkampioenschappen. Hij maakte al 22 doelpunten op WK's. Dat is 1 meer dan Lionel Messi. Hij krijgt vanavond nog een kans in de finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat gedruppel. Na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen. Daarna veel bewolking met mogelijk wat lichte neerslag. Dinsdag wordt het weer wat warmer tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Brussel.
1: 7 uur, een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. De Vlaamse overheid betaalt elk jaar gemiddeld bijna €500.000 aan mensen die schade hebben aan hun voertuig door de slechte staat van onze wegen. Elk jaar zijn er een 600-tal schadeclaims. In 1 op de 3 gevallen krijgt de klager een vergoeding. De belangrijkste oorzaak van schade aan voertuigen zijn putten en verzakkingen in het wegdek. Vanaf 2028 maakt de Vlaamse regering elk jaar geld vrij om de lokale dienstencentra in heel Vlaanderen uit te bouwen tot huizen van de buurt. Die moeten ouderen en kwetsbare buurtbewoners en verschillende vormen van zorg dichter bij elkaar brengen. Het is de bedoeling om mensen langer thuis te laten wonen, zegt minister van Welzijn Gené.
2: Daar wordt samengewerkt met een huisarts, met de thuiszorg, met vrijwilligers, met lokale besturen. En de bedoeling is dat mensen langer kunnen thuis blijven wonen en dat de huizen van de buurt preventief werken, zorgnoden sneller detecteren en ook gewoon een plek bieden aan mensen die soms ouder worden, alleenstaand zijn, maar toch heel graag in hun buurt willen blijven wonen.
1: Het is vandaag de laatste dag om je personenbelasting via Tax on Web in te dienen. Nog tot middernacht heb je de tijd. De deadline is met 4 dagen verschoven, van 15 juli naar vandaag, na technische problemen. Zelfstandigen en mensen met buitenlandse inkomsten hebben nog tot 16 oktober de tijd om hun aangifte in te dienen. Op papier moesten ze al op 30 juni binnen zijn. De Hongaarse president heeft een wijziging aan de grondwet ondertekend die zijn eigen ontslag regelt. Het Hongaarse parlement had die wijziging eerder al goedgekeurd en vanaf morgen wordt de president tijdelijk vervangen door de voorzitter van het parlement. Die is van de partij van de nieuwe premier Péter Madjar. Madjar eiste al vanaf zijn aantreden dat de president moest opstappen omdat hij alleen de belangen van de vorige premier Orbán zou dienen. Eerst weigerde de premier de president dat, maar hij zal nu dus toch vertrekken. De omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn gearresteerd in Miami. Het Britse gerecht wil de twee, die berucht zijn door hun vrouwonvriendelijke uitspraken, vervolgen voor in totaal 38 nieuwe aanklachten, onder meer verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. De VS krijgt voor hen nu een uitleveringsverzoek. En op het WK voetbal heeft Engeland de strijd om de 3e plaats gewonnen na een doelpuntenfestijn. Engeland versloeg Frankrijk met 4-6. Bij de rust was het al 0-4 voor Engeland. In de tweede helft leek Frankrijk nog terug te komen, maar Engeland scoorde nog 2 keer. Kylian Mbappé maakte 2 goals en is voorlopig WK-topschutter aller tijden. In totaal scoorde hij 1 keer meer dan Lionel Messi, maar die speelt vanavond nog de finale tussen Argentinië en Spanje. Het weer wisselend tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat gedruppel. Na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna veel bewolking. Dinsdag weer wat warmer tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: RT Max en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Studio Brussel.
1: De tijdloze.
0: Andries Beggers.
2: Welkom op deze hoogdag voor de sportliefhebber. Maar gelukkig is het hier ook elke dag een hoogdag voor de muziekliefhebber. Iggy Pop en The Passenger. Goedemorgen.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Iggy Pop en The Passenger. En niks mooier dan een fiere vader die de geboorte van zijn dochter viert. En in het geval van Stevie Wonder is dat in de vorm van deze prachtsong. Hij heeft trouwens 9 kinderen bij 5 mama's. Maar dit helemaal terzijde. Want deze Isn't She Lovely van Stevie Wonder, die is voor dochter Aisha.

0: Stevie Wonder met Isn't She Lovely. Speciaal geschreven voor zijn dochter Aisha.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: En gisteren was het exact 38 jaar geleden dat de Duitse zangeres Nico overleed. Ze was toen gaan fietsen in de hitte op Ibiza, gevallen. En uiteindelijk bleek dat ze een hersenbloeding kreeg. Ze werd liever 49. En de meeste mensen kennen haar uiteraard van het legendarische album The Velvet Underground en Nico. Maar het was meer dan dat. Het was een model, het was een actrice. En ook nadien, zelfs na haar passage bij The Velvet Underground, ging ze solo en maakte ze een aantal donkere, eigenzinnige platen die hun tijd best ver vooruit waren. Een unieke stem had ze en ze werd vooral een grote inspiratie voor heel wat gothic en post-punk bands. Op die Velvet Underground plaat, dat debuut, zong ze eigenlijk maar 3 songs mee. En dus niet op deze Sunday Morning. Dat was Lou Reed zelf. Maar ik denk dat Nico zelf ook wel zou begrijpen dat deze song beter bij de moment past. The Velvet Underground en Sunday Morning.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas, online.

Zo'n goede band. De Clash groeven bijna altijd, maar op deze Magnificent Seven misschien nog dat tikkeltje meer. En dit was de laatste grote hit van Fleetwood Mac. Maar zeker niet de minste. Dit zijn ze met Little Lies.

Onze favoriete admiraal Freebie met Oh Darkness. Hij speelt deze week ook op Rock Olme. En Glasgow's Finest Simple Minds. Die zijn, als je een concertlijst erbij neemt, ook nog steeds alive en kicking. Goedemorgen.

Fatboy Slim en de Rockefeller Skank. En zometeen een artiest die nooit een aflevering van Friends had gezien, terwijl dat misschien Peter wel had gedaan. Even bollen, iedereen.

0: Deals. De korting geld voor de meest getoonde prijs.
1: Wat was dat?
2: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je My De Leize-app of op delize.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
1: Flashy.
2: Voorwaarden op delize.be/superplus. De Leize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste De Leize-winkels gewoon.

0: Counting Crows en Mr. Jones. En Adam Duritz, de zanger van Counting Crows, had in de jaren 90 een relatie met zowel Courtney Cox als Jennifer Aniston uit Friends. Je weet al, Monica en Rachel. En het grappige is, hij gaf later toe dat hij de reeks zelf eigenlijk nooit had bekeken. En vanavond is het zover. 103 wedstrijden zijn er afgewerkt op dit WK. Maar er moet er nog eentje gespeeld worden. En wat voor een. De finale. Dus de twee beste ploegen van het toernooi. Of in ieder geval zij die er het hardste voor geknokt hebben. Straks voor dat wereldberoemde goudkleurige beeld. Spanje tegen Argentinië. Het is ook een beetje, ja. Lamine Yamal tegen Lionel Messi. Jong tegen oud. Noem het de wissel van de wacht. Noem het wat je wil. We gaan hopelijk gewoon heel hard genieten. Straks om 9 uur vanavond. In het MetLife Stadion in New Jersey. Inclusief ook die veelbesproken halftime show. En voor Engeland-speler Jude Bellingham was die halve finale enkele dagen geleden wat minder leuk. Al was het winnen van de troostfinale gisteravond later nog. Gisteravond later wel echt zot. Hè? 10 doelpunten. Hij heeft er zelf ook eentje mogen maken. Dus het zal toch een klein beetje, ja, de pil of de bittere pil verzacht hebben. Maar de man, Jude Bellingham, kan sowieso wel zeggen dat 4 gasten uit Liverpool jaren geleden in de toekomst konden kijken en dus alvast een song voor hem schreven. The Beatles en Hey Jude.
1: Volg het WK. Elke dag op VRT Max of in de app van

0: De betere punkrock met de Buzzcocks en Ever Fallen in Love.
1: Tijdloze.
0: En het is een periode voor heel wat mensen vertrekken op vakantie en zijn vanochtend dus ook al vroeg vertrokken. De familie Geens, lees ik hier, is op weg naar de Provence en ze genieten van de muziek op de radio. En Ella is dan weer op weg naar Slovenië. Heel veel mensen vinden trouwens hun weg tegenwoordig naar dat prachtige land. Als je van natuur houdt, sprookjesachtige landschappen, zo dat mooie groen en die meren. Veel plezier daar in dat land. En Nele stuurt dan weer, ik heb na 3 weken een fijne en een verre vakantie vannacht terug in mijn eigen bed geslapen en oh my god, er gaat toch niks boven het eigen bed en kopkussen. Begrijp ik helemaal, Nele, geniet nog van dat bed. En zij die op de baan zijn, wees voorzichtig. En deze dame is volgende week donderdag ook alweer 15 jaar van ons heen gegaan. Een stem uit de 1000, maar helaas ook een leven geleid dat snel opgebrand geraakte. Amy Winehouse en Rehab.
1: Studio Brussel. De tijdloze.

0: En dit was nog Amy Winehouse en het geweldige Rehab.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met Fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor...
4: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
3: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
3: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Studio Brussel.
0: Goedemorgen, het is 8 uur.
7: VRT Nieuws.
0: Met Lotte Annika.
8: Slechte wegen kosten de overheid bijna €500.000 per jaar. De Vlaamse overheid betaalt jaarlijks gemiddeld €470.000 uit aan mensen die schade hebben aan hun voertuig door de slechte staat van onze wegen. Elk jaar zijn er een 600-tal schadeclaims en in 1 op de 3 gevallen krijgt de klager een vergoeding van het agentschap Wegen en Verkeer. De belangrijkste oorzaak van schade aan voertuigen zijn putten en verzakkingen in het wegdek. Vanaf 2028 maakt de Vlaamse regering elk jaar geld vrij om de lokale dienstencentra in heel Vlaanderen uit te bouwen tot huizen van de buurt. Die moeten oudere en kwetsbare buurtbewoners en verschillende vormen van zorg dichter bij elkaar brengen, zodat mensen langer kunnen thuiswonen, zegt minister Gené.
9: We willen echt dat in heel Vlaanderen die huizen van de buurt een plek krijgen en dat ze het geïntegreerde knooppunt worden van nabije zorg met die aandacht voor die preventie, die vroegdetectie van zorgnoden, het actief opzoeken van mensen als mensen een dagje ouder worden. En het maakt dan niet uit waar je woont, je moet terecht kunnen in zo'n huis van de buurt.
8: De omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn gearresteerd in Miami. Het Britse Openbaar Ministerie wil de 2 conservatieve en vrouwenvriendelijke broers vervolgen voor in totaal 38 nieuwe aanklachten met 4 slachtoffers. Het gaat onder meer om verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. De Verenigde Staten krijgen nu een uitleveringsverzoek, zodat de broers in het Verenigd Koninkrijk kunnen terechtstaan. Op het WK voetbal heeft Engeland de troostfinale gewonnen van Frankrijk. Het werd 6-4. Het verslag is van Jonathan met de penningen.
10: Engeland ging volop voor de Franse vernedering en stond nog voor de rust 0-4 voor. Onder meer door 2 goals van Saka. Frankrijk kwam dan wel de kleedkamer uit met nieuwe moed. Dichtte de kloof tot 3-4. Kylian Mbappé maakte er daarvan 2. En wordt zo de voorlopige topschutter op het WK met 10 doelpunten. Maar een gelijkmaker kwam er nooit. Integendeel, het zou dus nog 6-4 worden voor de Engelsen. De wedstrijd met de meeste doelpunten op het WK en het wordt dus brons voor Engeland.
8: Het was de laatste wedstrijd van de Franse bondscoach Didier Deschamps. Hij stopt na 14 jaar. De echte finale tussen Spanje en Argentinië start vanavond om 9 uur. Wisselend tot zwaar bewolkt, hier en daar wat gedruppel en na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden vandaag. Morgen eerst enkele opklaringen en daarna veel bewolking met mogelijk wat lichte neerslag.
11: Het is bijna zover.
12: Alright, Tomorrowland.
13: Tomorrowland, if you're ready to party, let me see those hands up.
14: Tomorrowland.
13: Tomorrowland, are you guys ready to go crazy?
11: Mis niets van Tomorrowland.
13: Make some noise.
14: Straks vanaf 12 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
11: De festivalzender.
14: Studio Brussel.
11: De tijdloze.
14: Andries Beggers.
0: Niks beters dan rustig wakker worden op deze zondagochtend. Koffie of theetje erbij en genieten van tijdloze klassiekers zoals Machiavel en Fly.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
14: Life is music.

0: Dankjewel, Nina Simone. En feeling good op deze zondagmorgen.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: En ook iets om stil bij te staan. Afgelopen woensdag zou Ian Curtis, de zanger van Joy Division, 70 geworden zijn. Hij werd zelf maar 23. Maar wat die man in die korte tijd heeft nagelaten, ja, dat blijft tot vandaag nazinderen. En het is ongelooflijk dat hij nog altijd zo'n impact heeft vandaag. Want ze maakten eigenlijk maar 2 studioalbums, Joy Division. Maar die hebben dus een enorme invloed gehad op zoveel bands. En niet alleen in postpunk of new wave, maar ook in hardcore punk zie je zoveel groepen die beïnvloed zijn door Joy Division. Het is natuurlijk, het is niet alleen de muziek, het is ook die sfeer. Het is ook heel sober op een bepaalde manier. Strakke baslijnen, sober gitaren en natuurlijk die ijzige, maar zo intense stem van Ian Curtis. Maar 40 jaar later klinkt Joy Division nog altijd even bijzonder. Het is koud en donker, kwetsbaar, meeslepend en vooral een band die bewees dat je geen lange carrière nodig hebt om een onuitwisbare stempel op de muziekgeschiedenis te drukken. Joy Division en Love, Tears Apart.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

0: Hij annuleerde deze zomer nog zijn Europese tour, waarbij helaas ook zijn optreden op Rock Zottegem niet kon doorgaan. Neil Young en Keep on Rocking in the Free World.
1: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim.
2: Studio Brussel.

0: Geweldige videoclip ook voor deze song. Nirvana en In Bloom was één grote parodie op de tv-shows uit de jaren 60. Heel de band zat eerst zo in een mooi kostuum en dan, ja, nog een minuut later is het volledige chaos. Het was Kurt Cobain die wilde laten zien dat Nirvana ook humor had. Lotte, op het WK voetbal heeft Engeland de kleine finale gewonnen van Frankrijk.
1: Ja, dat klopt. Vannacht werd de finale om de derde plaats gespeeld. Engeland versloeg Frankrijk dus met 6-4. Vanavond speelt Spanje tegen Argentinië om de eerste plaats. En de omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn gearresteerd in Miami. Engeland wil de twee conservatieve broers vervolgen voor onder andere verkrachting, mensenhandel en geweld.
0: En wat met het weer?
1: Wel, de dag start bewolkt met de lichte kans op regen. Na de middag krijgen we meer zon, tot 22 graden. Morgen eerst nog enkele opklaringen en daarna bewolkt met kans op lichte neerslag.
0: Dankjewel Lotte. En wij gaan nu even terug naar de zomer van 1985.
2: Studio Brussel.
3: De tijdloze.
0: En dat was een jaar waarin dat er ontzettend veel gebeurd is. In de Sovjet-Unie kwam Michail Gorbachev aan de macht en daarmee begon ook het einde van de Koude Oorlog. Het was ook de zomer van Live Aid. Je weet wel, Queen, die toen een optreden gaven, dat nog altijd wordt gezien als een van de beste live optredens ooit. Maar het was natuurlijk ook het jaar van het heizeldrama. En in de bioscoop ging iedereen kijken naar Back to the Future, The Goonies, Rocky 4. En ja, dit is ook een hele goeie. Op televisie, de allereerste aflevering van Neighbours, wie weet dat nog. En muzikaal, misschien wel een van de strafste jaren in de jaren 80. Dire Straits, Brothers in Arms, die hier staan. Aha, Whitney Houston, The Cure, Simple Minds, Kate Bush, allemaal heel veel hits. En dan was er ook nog eens We Are The World. Alle grote sterren toen voor het goede doel. Sport, het is toch ook de Tour Bernard Hinault toen. Vijfde keer Tour de France. Dus dat allemaal dat jaar 1985. En welke song wil ik nu een klein beetje aandacht geven? Wel een song van Tears for Fears. En Tears for Fears waren twee gasten, Roland Orzabal en Kurt Smith. Twee vrienden uit Engeland die helemaal doorbraken met hun tweede album Songs from the Big Chair. Een geweldige plaat die miljoenen keren over de toonbank ging. En vandaag nog altijd wordt gezien als een van de absolute klassiekers van de jaren 80. Zet het zeker nog eens op. Het klinkt ook geweldig, die producties. Fantastisch goed. En Everybody Wants to Rule the World, dat is de song dat ik uiteraard zo dadelijk ga draaien, werd pas op het allerlaatste moment geschreven. Heel de band, de twee leden dus, ze hebben zelfs heel lang getwijfeld of het nummer wel goed genoeg was om op de plaat te zetten. En uiteindelijk werd het net hun grootste wereldhit. Geweldige song op deze zondagochtend. Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World.
2: Studio Brussel.
3: De tijdloze.

Haar debuut is net 20 jaar oud geworden, maar de follow-up 3 jaar later was ook niet verkeerd. Altijd lastig voor ouders met jonge kinderen, want dit zingen ze natuurlijk heel graag mee. Lily Allen en Fuck You. En dit is nog eens Michael Jackson en Smooth Criminal.

0: Wakker. Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
1: Komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
2: Studio Brussel.

0: Een paar weken geleden nog een van de headliners op Rockwerchter, The Cure en Boys Don't Cry. Je kon toen heel veel shows live meemaken hier op Studio Brussel, maar ook via VRT Max. En straks dus hetzelfde voor Tomorrowland. Vanaf 12 uur gaan we live naar Tomorrowland. En ook vanaf 2 uur op VRT Max alles van de mainstage.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: En vandaag trekken de renners echt de Alpen in de Tour de France. Ze krijgen een zware rit van 184 kilometer voorgeschoteld. Van Champagnon naar Plateau de Solaison. Er zit ook een heel steile Col de la Crotesse in. En op het einde nog een loodzware slotklim naar de finish. Als je de Tour aan het volgen bent, laat het gerust weten via de Studio Brussel app. Het is natuurlijk in het klassement alleen nog, ja, het is Tadej Pogačar. Maar ja, dat is natuurlijk geen nieuws. Maar sowieso veel succes aan alle renners. Dit is Marvin Gaye featuring Tammy Terrell en Ain't No Mountain High Enough.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

Lucas zegt net dat ze hard aan het gaan is in de auto op weg naar Frankrijk met deze housewife van Daan. Een van onze uniekste artiesten en tegelijk ook een zeer aimabele man. En er kan ook nooit genoeg punk zijn op de radio. En zeker niet in het jaar dat punk zijn 50ste jaardag viert. Dit zijn The Kids en

0: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Goedemorgen, het is 9 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Met Lotte Annika.
7: Putten en verzakkingen in de weg kosten de overheid al 2,5 miljoen. De voorbije 5 jaren hebben meer dan 3000 mensen een schadevergoeding aangevraagd omdat hun auto beschadigd raakte, omdat de weg in slechte staat was. 1 op de 3 krijgt een schadevergoeding en dat heeft Vlaanderen al bijna €2,5 miljoen gekost. Het komt vooral door putten en verzakkingen in de weg, al zijn er nog veel meer mogelijke oorzaken, zegt Katrien Kiekens van het agentschap Wegen en Verkeer.
8: Dan kunnen zij een dossier opmaken en het beste is om dat via de verzekeringsagent bij ons te laten indienen. En ze moeten echt wel kunnen bewijzen dat er een oorzaak is tussen de schade aan uw voertuig of aan uw fiets en de toestand van de weg. Dat kan zijn, ja, inderdaad een put, maar een omgevallen verlichtingspaal bijvoorbeeld door stormweer. Een andere reden kan zijn gladheid, dat mensen vinden van kijk, hier had gestrooid moeten worden, hier is niet gestrooid.
7: Bij een schietpartij aan de Antwerpse nachtclub Icon is vanmorgen een 20er levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat bevestigde de Antwerpse politie. Het schietincident gebeurde iets na 6 uur vanmorgen. De dader sloeg op de vlucht. Rusland heeft vannacht de grootste raketaanval op Oekraïne gedaan sinds het begin van de oorlog. Dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne. Rusland voerde meer dan 40 raketten af, vooral op de hoofdstad Kiev. Iets minder dan de helft kon onderschept worden. Voorlopig is er 1 dodelijk slachtoffer gemeld. De omstreden influencer Andrew Tate en zijn broer Tristan zijn gearresteerd in Miami. Het Verenigd Koninkrijk heeft om de uitlevering gevraagd. Het Britse ministerie wil de 2 conservatieve en vrouwonvriendelijke broers vervolgen voor onder andere verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. De 2 moeten zich in Engeland verantwoorden voor in totaal 59 strafbare feiten met 7 slachtoffers. In de Italiaanse stad Milaan is een concert van Bad Bunny stopgezet door een zware storm. Na amper 5 liedjes werden de meer dan 75.000 aanwezigen geëvacueerd van het terrein. Door de grote hagelbollen en de hevige wind raakten meerdere bezoekers gewond. Ook delen van de metro in Milaan lagen stil door het noodweer. Bad Bunny speelde 2 avonden in Milaan, maar of dit tweede concert later wordt ingehaald is nog niet bekend. Engeland verlaat het WK-voetbal met de 3e plaats. Engeland won in de kleine finale met 6-4 van Frankrijk. Mbappé maakte 2 doelpunten en dat maakt hem voorlopig de topschutter aller tijden op de wereldkampioenschappen. Hij maakte al 22 doelpunten op WK's. Dat is 1 meer dan Lionel Messi, maar die krijgt vanavond nog een kans in de finale tussen Argentinië en Spanje. De troostfinale was meteen ook de laatste wedstrijd van Didier Deschamps als Franse bondscoach. Hij stopt ermee na 14 jaar. Wisselend tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat gedruppel en na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst nog enkele opklaringen, daarna veel bewolking met mogelijk wat lichte neerslag.
1: Tegels,
6: natuursteen,
1: parket, Impermo.
9: Het is bijna zover.
10: All right, tomorrowland.

0: IMAX en bij Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Studio Brussel.
1: De tijdloze.
0: Andries Beckers.
2: Er waait toch een fijn briesje hier in de studio. En ik heb hier ook een hoop mooie songs klaarstaan. Zoals deze van Deus en Sut en Soda.
1: Je luistert naar Studio Brussel.
0: Life is music.

Deus en Suds en Soda. 1994, wat een geweldig muziekjaar. Want dat is natuurlijk niet alleen Deus met hun debuutalbum Worst Case Scenario. Die liet horen dat België ook een band dat die internationaal kon meespelen. Je had dan ook nog eens Blur met Parklife. Een soort soundtrack van het Britse leven. Twee totaal verschillende platen, maar alle twee classic. Blur en Parklife.

Blur en Parklife. Studio Brussel. De tijdloze. En het is vandaag ook de verjaardag van Brian May, de legendarische gitarist van Queen. Hij wordt 79. En naast een unieke muzikant is hij ook een astrofysicus. Ik denk niet dat iedereen dat weet. Hij heeft gewoon tussen de toeren door een doctoraat in de sterrenkunde behaald. Je hebt mensen die echt heel veel kunnen. En het is natuurlijk ook niet alleen zijn look, maar het is natuurlijk ook die beroemde Red Special gitaar. Bouwde ze ooit zelf als tiener samen met zijn vader, omdat er gewoon niet genoeg geld was. En meer dan 60 jaar later speelt hij nog altijd op diezelfde gitaar die zo herkenbaar is. En dan heb je natuurlijk ook nog die gitaarklank. Hij speelt dus niet meer een plectrum. En je weet wel, dat stukje plastic dat gitaristen gebruiken om de snaren aan te raken. Maar al heel zijn carrière lang speelt hij met een oud sixpence muntje. En ik heb ooit een gitaar gekocht bij een gitaarverzamelaar. En die had ook een gigantische plectrum collectie. En hij had dus een van die Brian May sixpence muntjes. En ik heb er zo eentje vast gehad. En het is wel grappig, want het is dan zo een heel klein zilver-koper-kleurig muntje. En helemaal afgesleten. Dus een hebbeding. Het maakt hem uniek. Dus bij deze gelukkige verjaardag, Brian May. En daarom ook deze Queen en I Want to Break Free. De tijdloze. Studio Brussel.

0: Als je denkt, ja, je hebt misschien wel die sixpence plectrum van Brian May gezien bij verzamelaar, maar in principe, hoe kan je dat nu controleren? Het is toch maar een echt stukje geld. Maar als je die hele collectie gezien had, dan had je dat zeker nooit in twijfel getrokken.
1: De festivalroulette.
0: En wie de zomer zegt, die denkt ook vaak aan festivals en alle shows die je deze dagen in ons land kan bezoeken. Dit weekend alleen al, ik had even opzommen, door Tomorrowland, Boomtown.
2: Wat was dat?
3: Je nieuwe Flash e-deal. Activeer hem in je MyDeLijze-app of op deLijze.be en krijg van 16 tot en met 19 juli 5 euro korting bij aankoop vanaf 50 euro.
2: Flashy!
3: Voorwaarden op deLijze.be/superplus. DeLijze.

0: ons wakker. Sleep World is nu zondag al open vanaf 10 uur.
1: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
3: Studio Brussel, live.
4: In de app van Studio Brussel.
5: De festivalzender.

0: Arctic Monkeys en Marty Bum. Zometeen de festivalroulette, maar daarvoor een song over een zekere Dennis.
1: Hier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
2: Deze week kom je bij Spar voor...
3: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
2: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Studio Brussel.

Ze sprak nauwelijks Frans, Blondie, maar ze vond het gewoon mooi klinken. Blondie met Denis. En deze is ook alweer 30 jaar geleden dat deze uitkwam. Thom Yorke vindt het zelf een van de donkerste songs die hij ooit schreef. Geweldig nummer. Radiohead en Street Spirit Fade Out.

0: Radiohead en Street Spirit.
1: De festivalroulette.
0: Ook dit weekend is er met onder andere Doe Rockherk en Tomorrowland weer veel te beleven voor de festivalganger. Het blijft gewoon iets heel fijn. Op een festival zitten met vrienden en genieten van al die artiesten. En om dat gevoel ook hier op de radio te creëren, is het tijd voor onze festivalroulette, waarbij iemand een live nummer cadeau mag kiezen. En Stijn is zo iemand die gaat draaien. Goedemorgen, Stijn. Stijn, goedemorgen. Ai, ai. Ik heb geen Stijn. Stijn is weggevallen. Ja, dan probeer ik zo dadelijk nog eens. En ja, dan draai ik gewoon nu een goede plaat. Janis Joplin en Peace of My Heart.

0: Janis Joplin en Peace of My Heart. En we gaan eens proberen of Stijn nu wel aan de lijn kan geraken. Studio Brussel.
1: De festivalroulette.
0: Stijn, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ah, dat is al een pak beter. Stijn, welkom bij de festivalroulette. Eerste vraag, ben jij een festivalganger?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Weet je nog wat je, weet je nog wat je allereerste festival was?
2: Ja, dat moet Grasstop geweest zijn. Ik denk 16 jaar was het zo.
0: En hoe lang is het ongeveer geleden?
2: Een jaar of 22.
0: Ah. En weet je nog wie er toen speelde of welke optredens toen grote indruk op jou maakten?
2: Alice Cooper, Motorhead, Slipknot en de Namera en de Klaarten. Helemaal gek. Dat was een goede herinnering dan.
0: Heb je nog festivalplannen deze zomer?
2: Ja, we gaan nog naar Alcatraz.
0: Oké.
2: Okay. En dat zien we wel.
0: Ja, ook een geweldig leuk festival, hè, Alcatraz.
2: Een fantastisch festival. Ja. Het beste festival.
0: Ja,
2: in West-Vlaanderen.
0: Ja, Kortrijk, geweldig mooi aangekleed. Altijd ook een zeer fijne affiche. En inderdaad, gewoon een heel leuke plek om gewoon te zijn. We gaan beginnen aan onze festivalroulette. Ik ga nog even snel de regels uitleggen. Ze zijn simpel. Je mag 1, 2 of maximum 3 keer draaien. En dan bepaal jij welke keuze je wil horen. Dus Stijn, ben je klaar? Dan gaan we aan beginnen. Hè?
2: Ja, draai je maar.
0: Alsjeblieft.

0: Mogen we deze doen?
1: Voor het risico niet, pa.
0: Sta je zo in het leven, geen risico's nemen?
1: Ja, ja, het is zonder hand, hè.
0: Ik snap het helemaal.
1: Als we een gitaar horen, we moeten dat meenemen.
0: Ben je fan van Foo Fighters?
1: Doe maar. Een beetje. Ja. Laten we het zo zeggen. Een beetje.
0: Wel, een beetje.
1: Ik ga ermee door.
0: Oké. Okay. Voor een metalhead is een beetje goed genoeg. Dus Stijn, ik wens je sowieso nog een fijne zondag vandaag. En
1: ja, voor u.
0: Veel plezier deze zomer. Foo Fighters. Live okay, met Avalon. Ja. Bye. Studio Kristal. De festivalzender.

0: genomineerden, die zijn er al.
1: Nu nog de zomerhit.
0: Wie wint VRT Zomerhit?
1: Dat bepaal jij.
0: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
1: Het is pas echt zomer met...

0: Els stuurt net in de app. Oh, mijn crush al jaren. Ik ga 8 augustus naar de Lokerse Feesten. Kijken, ja, daar speelt hij. Maar door een vervroegde zware rugoperatie zit ik voorlopig in een rolstoel. Hopelijk kan ik hem dan toch van dichtbij zien. Els, ik wens je niet alleen veel beterschap. Ik wens je een uitstekende plek op zaterdag 8 augustus op de Lokerse Feesten voor Lenny Kravitz en Are You Gonna Go My Way?
1: Studio
2: De Tijdloze.
1: Andries Bekkers.
0: En de Gentse feesten zijn begonnen. 10 dagen lang staat Gent helemaal in het teken van feest. Maar zijn natuurlijk veel meer dan eten, drinken en dansen. Want overal in de stad is er iets te doen. Theater, straatanimatie en natuurlijk ook veel live muziek. Zo viert Boomtown dit jaar zijn 25e editie. En het is wederom een zeer goede geworden. Wat staat er allemaal op de affiche? Amen Ra. Dinsdag denk ik dat die spelen. Sophie Straat, Dressed Like Boys, Luke Slater, Hof van Commerce. Allemaal op Boomtown, Boomtown liever. En allemaal op die Gentse feesten. En wie Gent zegt, zegt ook Luc de Vos. En dus ook Gorky. Dit is Mia. Goedemorgen.
1: Studio Brussel.
2: De Tijdloze.

OMD en Electricity. En veel plezier straks met collega Rick de Bruyckers, die een gloednieuw programma heeft deze zomer. Voyage, Voyage, elke zondag tussen 10 en 12, waarin hij op een muzikale reis gaat door Heneland. En vandaag is dat Nederland met special guest Eefje de Visser. Dit is nog Hooverphonic, I'm Mad About You.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetwrappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... VRT Zomerrit.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Goedemorgen.
3: VRT Nieuws.
2: Met Lotte Aneka.
4: Bij een schietpartij in Antwerpen is een 20er gestorven. Rond 6 uur vanmorgen is een man van 23 neergeschoten aan een nachtclub Icon aan het Straatsburgdok in Antwerpen. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. De politie kon ondertussen verschillende verdachten oppakken, zegt Wouter Bruins van de politie.
5: Na de feiten is de vermoedelijke schutter weggereden van de plaats van het incident. Onze lokale recherche voert natuurlijk een onderzoek en dat onderzoek leidde naar een adres in Lint. Een aantal personen is daar gearresteerd. De betrokkenheid van hen die wordt nu verder onderzocht natuurlijk. Hè.
4: In en rond voetbalstadions zullen in de toekomst meer camerabeelden gebruikt worden om supporters die wangedrag vertonen sneller en nauwkeuriger te identificeren. Het is een van de maatregelen van de verstrengde voetbalwet die de federale regering heeft goedgekeurd. Dat het gebruik van camerabeelden wordt uitgebreid is een goede zaak, zegt CEO van de Pro League, Lorin Parijs.
6: Wij konden aan de hand van camerabeelden na de wedstrijd niet iemand identificeren en die een sanctie opleggen omdat wij daarvoor niet bevoegd waren. En dat soort dingen, dat wordt nu ook wel uit de wet gehaald en dat zal ertoe leiden dat er meer mensen die wangedrag tentoonspreiden in een tribune ook sneller worden geïdentificeerd en sneller eruit worden gehaald.
4: Mensen met een stadionverbod kunnen in de toekomst ook verplicht worden om zich tijdens een match te komen melden op een politiebureau. De Hongaarse president heeft een wijziging aan de grondwet ondertekend die zijn eigen ontslag regelt. De huidige premier, Péter Magyar, zette alles in het werk om de president af te zetten omdat hij enkel de belangen van de vorige premier Orbán zou dienen. De president weigerde dat eerst, maar zal dus nu toch vertrekken. Vanaf morgen wordt de president tijdelijk vervangen door de voorzitter van het parlement. Hij is van dezelfde partij als premier Magyar. Rusland heeft vannacht een van de grootste raketaanvallen op Oekraïne gedaan sinds het begin van de oorlog, dat zegt de minister van Buitenlandse Zaken van Oekraïne. Rusland voerde meer dan 40 raketten af, vooral op de hoofdstad Kiev. Iets minder dan de helft kon onderschept worden. Voorlopig is er 1 dode gemeld. En in de Italiaanse stad Milaan is een concert van Bad Bunny stopgezet door een zware storm. Na amper 5 liedjes moesten de 75.000 aanwezigen het terrein verlaten. Meerdere bezoekers raakten gewond door de grote hagelbollen en de hevige wind. Of dit concert later wordt ingehaald is nog niet bekend. We wisselen tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat gedruppel en na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna veel bewolking met mogelijk wat lichte neerslag.
7: Het is bijna zover.
8: All right, tomorrowland.
9: Tomorrowland, if you're ready to party, let me see those hands up.
10: Tomorrowland.
9: Tomorrowland, you can swim to go crazy.
7: Mis niets van Tomorrowland.
9: Make some noise.
11: Straks vanaf 12 uur op VRT Max en bij Studio Brussel.
7: De festivalzender.
11: Studio Brussel. Brussel.
12: Responsabiliteit.
13: We are the amplifier.
14: Prova, prova.
15: 5 de la mañana.
16: Voti con de
17: radio de la comunidad.
18: Voyage, voyage.
11: Rick de Bruiker.
2: Ja, wat op het WK niet kan, dat kunnen we hier wel vanmorgen namelijk 2 uur lang druk zetten met enkel Nederlandse muziek op je radio. Goedemorgen.
19: Je luistert naar Studio Brussel.
11: Life is music.
6: Ik

0: juist dubbelspel, denk ik, dat iedereen naar huis speelt. Vrouwtje en Stien, ik haat hem voor jou. Twee grootheden uit Nederland. Wat zeg ik? Grootheden uit Nederland. Het is met de harde G vandaag. Nog tot vanmiddag de harde G op Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: Voyage, voyage.
0: Ja, het is maar een kleine sprong uiteindelijk. De grens over rond. We gaan naar Nederland. En je hoort het meteen al was het aan het stille fluisterasfalt als je die grens oversteekt. En aan de playlist natuurlijk tot vanmiddag, want we gaan op bezoek bij de Noorderburen. Tot 12 uur enkel muziek uit Nederland, dat is het concept zo'n beetje. En ook jouw favorieten zijn trouwens meer dan welkom. Dat kan echt alles zijn. Als jij fan bent van het levenslied uit de Jordaan, dan mag je dat zeker laten weten. Of verkeer jij liever mee met deze? Heb je graag Anouk in de playlist? Mag je laten weten. Of heb je bij Nederland zoiets van hey, hakken en stoten? Nee, en je hoort het zelf al. Ik ben niet alleen in de studio. Er is hier iemand aan meezingen. Ik denk dat dat nog vaak gaat gebeuren. Want het zijn niet enkel jouw favorieten vandaag bij Voyage Voyage op de radio. Het zijn ook de favorieten van deze dame. Want Eefje de Wester is erbij. Goedemorgen, dag Eefje.
3: Goedemorgen.
0: Je bent al aan het meezingen en we zijn nog maar 2 minuten verder.
3: Ja, dat is in Nederlands, hè? Heel recht voor de raap of zo.
0: We gaan jouw favorieten ook op de radio spelen. En ik zeg het, als je aan het luisteren bent, wat is jouw Nederlandse favoriet? En ik zal misschien de eerste stap zetten. Moet ik beginnen met mijn Nederlandse favoriet?
3: Ja, doe maar.
0: Er zit ook wel een klein stukje Belgisch in. Zo ben ik dan ook wel weer. Maar het is Herman Brood. Oh. Samen met Henny Vrienten.
3: Okay.
0: En op de accordeon horen we een Belgje genaamd Jean Blote.
3: Alright.
0: Ik dacht, die moet erin. Al is het maar om die tekst heel uit mee te brillen. Hier krijg je Herman Brood en je vrienden. En dan dus ons Jeanke met Als je wint. Wat is jouw favoriet uit Nederland? Laat het mij gerust weten.
2: Voyage, voyage.
1: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: recent 25 jaar dood, die Herman Brood. Als je wint, hier met Hennie Vrienden, en jawel, zeker en vast. Jean Blouten, Michael die stuurt, godverdikke, die wou ik net insturen. Nooit geweten dat Jean Blouten hierin meedeed, hij heeft iets geproduceerd zelfs. En een hele goede morgen, het is zondagochtend, je luistert naar Studio Brussel en we gaan op reis vandaag. We trekken de grens over richting Nederland, enkel maar Nederlandse muziek. Tot 12 uur doe ik trouwens niet alleen, ik heb iemand bij mij in de studio.
1: Studio Brussel. Voyage.
0: Goedemorgen, dag Evie de Visser.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zeg, een eeuwige discussie op muziekwissen. Is Evie de Visser Nederlands of Belgisch?
2: Ja, toch heel Nederlands, denk ik.
0: Ja, toch wel, hè?
2: Ik woon hier 10 jaar, maar ik heb de Nederlandse nationaliteit nog. En ik heb mijn accent veranderd niet. En ja, nog wel
0: meer. Kan je niet wegsteken.
2: Nederlander in België.
0: Die harde G.
2: Ik kan het niet goed zo, die Belgen nadoen.
0: Nee, we gaan het ook niet proberen. Zeg, als ik zeg Nederlandse muziek, ik weet dat dat is natuurlijk een groot begrip, een groot containerbegrip, maar waar denk je meteen aan als je denkt Nederland?
2: Och jeetje, alles vliegt door mijn hoofd. Maar ik denk heel erg toch aan Anouk, moet ik zeggen.
0: Oké. Okay.
2: Ik denk dat er weinig artiesten zijn geweest. Ja, Kresip ook wel, moet ik zeggen.
0: Mm-hmm.
2: Misschien is het ook wel mijn jeugd, hè, de 90s.
0: Ja, wel. De cd'tjes die je eerst kocht.
2: Doe maar, en natuurlijk al die hele grote acts. Maar Anouk, ja, jeetje. Er was op een gegeven moment gewoon niks groters. Met Kresip denk ik ook. Die namen moet ik dan aan denken. Omdat dat ook mijn jeugd is, hè.
0: Ja, dat snap ik. We hebben 2 uur de tijd. Is dat genoeg, denk jij, om heel Nederland in de kijker te zetten?
2: Nee, maar je kan toch veel een beetje een kijkje geven in wat er al in alle decennia gebeurd is. En het is wel heel leuk om een keer naar te kijken, vind ik.
0: Ja, want van waar in Nederland kom jij precies?
2: Ik kom uit een klein dorpje Moordrecht, vlakbij dus Gouda van de Kaas.
0: Oké. Okay.
2: Maar mijn ouders komen allebei uit Den Haag.
0: Aha,
2: en zelf ben ik heel vaak verhuisd eigenlijk.
0: Hebben ze het Haagse accent? Zijn het Haagenezen?
2: Eigenlijk wel. Oh. Ja, mijn moeder, nu ik in België woon, langer hoor ik pas hoe Haag zij eigenlijk klinkt. Ja.
0: En zijn zij de Haagenezen met een nektapijt of de andere
2: helemaal
0: kant?
2: Niet, helemaal niet. De Hagenaren zijn dat dan, hè?
0: Ja,
2: Haagenezen zijn de volks...
0: En de Hagenaren zijn de chique types.
2: Nee, maar mijn moeder komt echt uit een volkswijkje, mm-hmm. Voorwijk. En, een beetje eerder artistiekerig. Achtig, maar ook heel gewoon. Dus ook niet elitair of zo.
0: Okay.
2: Een beetje een rare combinatie van volks en artistiek.
0: We gaan 2 uur lang Nederlandse muziek op de radio knallen. Gaan we vandaag, denk jij, merken dat Nederland anders is dan België? Of dat we toch heel erg hard op elkaar lijken?
2: Ik vind het wel eerder anders, denk ik.
0: Oh.
2: Ja, ik vind België en Nederland echt anders. En er zijn gelijkenissen uiteraard.
0: Hmm.
2: Maar nee, anders.
0: Goed, ik heb het gevoel dat we nog heel veel hebben om over te praten. En vooral heel veel muziek hebben om te spelen vandaag. Gaan we doen ook. Ik ga beginnen met Evie de Visser. Maar die Anouk, waar je het net over hebt, die komt er straks ook wel aan.
1: Studio Brussel. Voyage, voyage.

0: Evi de Wester en Zwarte Zon. En hij zit hier bij mij in de studio, heeft daar een Nederlands paspoort mee. Dat is nodig vandaag. Want enkel Nederlanders hier die de playlist binnenkomen tot 12 uur vanmiddag. En als jij zoiets hebt van, oh amai, Nederland, dan denk ik meteen aan dit, aan dat. Ik krijg er van alles binnen. De Golden Earring wordt hier aangevraagd. Doe maar. Candy Dulfer, die met Prince heeft samengewerkt, komt hier zelfs binnen. Laat maar weten, wat is jouw favoriet? En de rest er mij enkel en alleen een plaats te maken in de playlist. En jou te bedanken, misschien zelfs met bloemen uit Nederland.
1: Bedankt voor de bloemen uit Nederland.
2: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je tuin. Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.

0: Er wordt meegezongen in de studio, waarschijnlijk bij jou thuis ook. Aan het ontbijt in de wagen. Achter de strijkplank, maakt me niet uit. Deze laat niemand, denk ik, onberoerd. Anouk en Nobody's Wife, wat doet dit met jou, Evja?
1: Ja, ik vind het wel heel vet. Ja, dus, om weer terug te horen. Ik waardeer het weer opnieuw. Ja, het is een tijd lang dat je daar niet meer aan denkt. Dat je gewoon met de muziek van nu bezig bent. Maar opnieuw wel.
0: Je had die op cd'tje?
1: Ik had die cd, ja, Mood Indigo, denk ik, was het.
0: Ja,
1: ik heb wel heel veel gedraaid.

0: Dat was het begin dat ik mijn eigen muzieksmaak een beetje... Weet je wat, de Spice Girls verliet en in de Alanis Morissette Anouk Tori Amos fase kwam.
1: Ja, ongelofelijke meezinger. Ja, Evie de Visser, je hebt het er net al even meegegeven, maar je komt eigenlijk uit een muzikaal nest, hè?
0: Heel muzikaal, ja, zeker.
1: Muzikaal Nederlands nest in Den Haag. Mm-hmm. Wat voor muziek klonk daar?
0: Veel 60s, 70s, Crosby, Stills en Nash-achtige dingen. Met Neil Young, ook wel Talking Heads.
1: Maar okay.
0: Mijn vader houdt heel erg van popmuziek, wat het ook is. Toto, papa-muziek gewoon. Eigenlijk mijn haar van papa-muziek. Mijn moeder houdt van Carole King, classics, denk ik.
1: Ja.
0: Maar mijn moeder houdt ook veel van Zita Swoon, bijvoorbeeld. Dat is ook wel weer vet.
1: En ik heb me laten vertellen dat jouw vader een recordhouder is en dat dat ook met muziek te maken heeft. Als in een wereldrecordhouder zelfs.
0: Wereldrecord, ja. Ja, hij heeft het grootste popcorn ter wereld in, ik denk in 2000. Jij weet het misschien beter dan ik trouwens. Maar nee, ik weet even niet welk jaartal. Maar het grootste popcorn ter wereld opgezet ooit.
1: En hoeveel man is dat dan?
0: 2000. Of was het 3000? Oh mijn god, ik weet het niet meer zeker.
1: 3000 stemmen
0: die
1: dames.
0: 3000, ja.
1: Dat wil wel zeggen dat jouw vader natuurlijk in de muziek is. Maar hij zat al lang in de muziek. Ik heb iets teruggevonden, Eefje.
0: Okay.
1: Dat klinkt zo. Die gitaartjes. Ja. Komen die jou bekend voor?
0: En mijn vader is de bassist en hij deed veel zang, koorzang, koortjes. Het was een Indo-rockband, hè? Twee Indonesiërs, twee Nederlanders. Ja, in Den Haag en heel veel samenzang en een beetje deze stijl, ja.
1: De groovies. Daar
0: was succes mee, ja. Ze hadden echt een hitje en ze toerden door het land.
1: Dus ja, en als je zegt Den Haag in de jaren 60, 70, er gebeurde wel wat.
0: Ja, mijn vader kan ook heel leuk vertellen. Hij zegt ook de keren dat wij bijvoorbeeld de Beatles op de radio hoorden. Dat, hij zei, je had gewoon nog nooit zoiets gehoord. En zij waren denk ik ook de generatie na de oorlog die dan bijvoorbeeld het kon betalen om een instrument te kopen. En die konden beginnen aan een bandje. Mm-hmm. Maar dat was daarvoor denk ik misschien moeilijker of anders.
1: Mm-hmm.
0: Het bestond volgens mij nog niet eens echt popmuziek. En dat is toen nog begonnen.
1: Nee, daar zeg je iets, want de eerste Nederlandse band die een popalbum heeft uitgebracht, die kwam ook uit Den Haag. En dat is deze band, hè? Ja, de Golden Earring, een legendarische Nederlandse band die een wereldhit gescoord heeft. Maar die zaten dus ook op dat moment in Den Haag, misschien met jouw vader op café.
0: Ja, op café. Ik denk, dus mijn vader vertelt wel altijd dat ze elkaar veel tegenkwamen altijd in die tijd. En ook in de tijd dat de Golden Earring nog niet was doorgebroken. Dat zij dan de bandjes waren uit Den Haag in die scene. En dat ze elkaar allemaal wel een beetje kenden. Hoewel ik niet zeker weet of Barry Hay nou mijn vader kent. Dat denk ik niet. Maar mijn vader heeft hem wel onthouden natuurlijk. En ja, muziekscene. En mijn moeder ook overigens in de muziekscene van Den Haag.
1: Wauw.
0: Ja, zangeres. En ook songwriter. En mijn vader dus ook songwriter en bassist.
1: En maar hebben ze elkaar leren songwriter kennen dankzij de muziek?
0: Ja. Ja, die samen in een bandje gezeten, Tin Can. Ja, in de beetje Talking Heads era was dat, ja.
1: Dus jij bent het resultaat van een muzikale liefde?
0: Nou, zeker. Absoluut.
1: Wauw.
0: Ja.
1: We gaan Golden Earring erdoor jagen met Radar Love.
2: Voyage, voyage. Studio Brussel. Life is music.

Hey, het is Richard Lodde. Ik was afgelopen weekend op een festival en ik heb daar een keer het nummer ontdekt. Goed te doen van Meat System, hoor, dat het daar plots spelen. En ik dacht, ja, dat moet ik zijn, maar dat wil ik weten wat het precies is. Dus dat is misschien nog wel een leuke.

0: Ricky uit Rotterdam. Meetsysteem heet hij en goed te doen. Wat als je Shazam niet kan doen?
1: Studio Puzzel. Voyage, voyage.
0: Goedemorgen, dag Egon.
2: Goedemorgen, Rick.
0: Goedemorgen, Egon. Waar ben je aan het luisteren?
2: Ik ben aan het luisteren vanuit Antwerpen.
0: Vanuit Antwerpen? Oh, daar zijn ook veel Nederlanders, toch?
2: Het is al een beetje een kleine kolonie te noemen, denk ik.
0: Er struikelt soms over de Nederlandse nummerplaten. Maar hoe ga jij ermee om met de Nederlanders in Antwerpen?
2: Tolereren, ik zal het zo zeggen.
0: Zeg, ik vroeg daarnet welk Nederlandse nummer mag er op de radio. En jij had zoiets van, hey, hallo Nederland. Voor mij is Nederland het land van de Nederlandstalige hiphop.
2: Ja, klopt. Ik denk voor de Nederop en wat we zeggen, Nederlandstalige hiphop in de brede zin van het woord, dat die toch wel een beetje voorstaan op ons. En een van de namen ervan die ik wel graag wil aanhalen is Sef.
0: Oké, Sef, dat is een man die al heel veel gedaantes heeft gehad. Wat is hij tegenwoordig aan het doen?
2: Tegenwoordig is hij echt zo heel hard bezig. Maar ik denk misschien een tip voor iedereen die nog naar festivals gaat. En ik denk voor de Pukkelpop en Luxe Feesten is wel IJsland. Dat is een nogal chaotisch project. Samen met Abel van Gijlswijk van de band Hangover. Okay. Ook een Nederlandse punk aanrader. En er is ook een Belgisch sausje weer in verwikkeld. Namelijk Faisal doet daar de beat voor.
0: Dat is waar. Faisal die zit op de beat. En live doet hij ook van alles. Ik heb beelden gezien dat hij er met een synthesizer staat. Met een hoop knoppen. En vooral een hele tent aan het afbreken. Zijn deze zomer. IJsland. Ga je gaan kijken deze zomer ergens?
2: Ik plan normaal gezien om ze te gaan zien in de Luxe Feesten. Aha. En dan ook een show in Trix in november, denk ik.
0: Oké, okay, je hebt de t-shirt gekocht. Jij bent fan.
2: Ik heb nog geen t-shirt, maar de volgende keer ik bij de merch sta sowieso wel.
0: Perfect. Egon, dankjewel voor de tip. We gaan die IJsland draaien met Tijdsgeest, met Sef. Want de Nederlanders en hiphop en dat kunnen ze gewoon. Hè.
2: Ja, absoluut.
0: Groetjes in Antwerpen was het. Ook aan die Nederlanders daar. Egon, ciao. Zo,
2: echt leuk. Tot de volgende.
1: Studio Brussel. Voyage, voyage.

0: achteruit, we gaan achteruit. Een soort van snolle bolletjes, links naar rechts, maar dan heel erg op hun eigen manier. IJsland, Sef Abel en onze Belgische Faisal. Heel goede tip van Egon, als jij favorietjes hebt uit Nederland, laat ze maar komen. Ik hoor ze heel erg graag binnenkomen. Trouwens, het is, als je het nog niet door had, zondagvoormiddag. Misschien heb je al een croissant binnen of een, hoe zeggen ze het in Nederland? Een pain au chocolat, zeggen ze dan op de camping. Een pain au chocolat en een jus d'orange.
1: Een jus d'orange.
0: Ik zit hier met Evie de Visser. En croissant, inderdaad. Croissant. Ik zit hier met Evie de Visser, want we hebben het over niets anders dan Nederland. Jouw favorietjes, die mogen zeker binnenkomen in de app. En zo dadelijk duiken we in een legende. Zet al een doos zakdoeken klaar. Het gaat nodig zijn.
2: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

0: klanken van de staat. En Numbers Up, die moest erin, hè, Evie, de staat.
1: De staat, ja, absoluut. Dat is wel, die hebben zoveel mooie dingen gedaan. En mensen hebben soms een te eenzijdig beeld. Ze hebben, hebben hele mooie nummers ook. Niet alleen maar bangers.
0: Niet enkel bangers, ook
1: nee,
0: mooie
1: mensen. Ook zo Radiohead-achtige, prachtige songs.
0: En ook altijd heel straffe clips en live shows. En iets waar jij ook vaak mee bezig bent.
1: Zeker. Ja.
0: Goed, we zitten in Nederland, hè. Je hebt het al door, toch? Ja, hallo, hey, als je nog niet mee bent, goedemorgen, we zitten in Nederland vandaag. En als je denkt aan Nederland...

0: Je bent al aan het meezingen, Eefje.
1: Ja, ik geniet ervan, hoor.
0: Wat heb jij met André Hazes?
1: Ik ken gewoon een paar nummers die ik heel mooi vind. En ja, dat is gewoon cult bijna, denk ik, voor mij.
0: Het is groter dan eender wie, denk ik, in Nederland. Goedemorgen, dag Dario Golbach.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Dario, je bent schrijver, jij bent columnist en je bent eigenlijk ook stiekem een beetje fan van André Hazes, klopt hè?
2: Ja, kijk, uiteindelijk is iedereen in Nederland een fan van André Hazes, of ze dat nou willen of niet.
0: Ja, wat heb jij met Hazes?
2: Ja, kijk, er is een moment in de nacht, als je in de kroeg bent, zo een beetje richting het einde, dat er dan opeens, wanneer niemand het verwacht, keihard een André Hazes wordt opgezet. En dan maakt niet uit wie je bent, waar je vandaan komt, hoe oud je bent. Iedereen zingt op dat moment mee. En dat is toch een kracht die Hazes bezit, die weinig andere artiesten bezitten.
0: En hoe komt dat, denk je? Want waarom is die Hazes zo bigger than big in Nederland? Wat doet dat, die muziek, met de Nederlander?
2: Ja, ik denk dat het een soort gekke mismatch is tussen het soort fan die hij was, weet je, een man van het volk met dat hoedje, met het zuipen de hele tijd, maar dan die ongelooflijke tranen. Ja,
1: veel huilen.
2: En precies dan die tranentrekkers die dan.
1: Mannen die huilen, produceert. Dat is gewoon mooi.
2: Ja, mannen die huilen. En hij huilde echt al vroeg, hè?
1: Ja, en veel. Tussen ze praten door, dan ineens beginnen huilen en dan ja. Mooi.
2: Ja, ik denk dat het is. Ja, hij durfde echt emotie te tonen.
1: Helemaal.
0: Ja, jij bent een schrijver ook, Dario. Kunnen we André Hazes als een grote Nederlandse schrijver zien ook in zijn teksten?
2: Ik vind van wel. Zijn teksten die zijn ergens heel simpel, maar ze raken daarmee echt een soort kern. En hij heeft niet zo veel woorden nodig om eigenlijk tot ja, hele diepe gedachten en emoties te komen. Dus ik denk dat wel, ja, dat is in ieder geval heel erg speciaal.
1: Ik noem het ook niet voor niets het levenslied. Het gaat echt over het leven en hij kan het leven zo goed inderdaad simpel vangen. Je kinderen, je moeder, je vrouw of je man. Dat is waar het leven toch over gaat.
2: Precies, ja. Hazes kon dat echt op een manier zoals geen ander dat kon. Ja, absoluut. Ja.
0: Dario, ik was aan het twijfelen tussen zij gelooft in mij of het laatste rondje. Ik denk dat ik voor die laatste ga gaan. Dat is een nummer dat wel eens passeert als laatste track. Ik denk in heel veel Nederlandse cafés, hè?
2: Ja. Zeker. En als die komt, dan staan we op de stoelen en de banken. Dat kan niet anders.
0: Dario Golbach, dankjewel dat je even kon bellen. En we gaan hem luidzetten. André Hazes en zijn laatste rondje. Tot de volgende.
2: Super, zet hem op. Thanks.
0: Doei. Doei. Hoi. Voyage, voyage.

0: nog niet eens 11 uur op Studio Brussel. Hugo die stuurt bijna 11 uur tijd voor de apro. Met Hazes op Studio Brussel. En Fernando stuurt de prijzen meestal bij het sluit. Inderdaad, dit is de laatste in heel veel cafés in Nederland. Nog steeds legende André Hazes. De man die de tranen kon laten stromen. Niet enkel bij zichzelf, maar ook bij het publiek, denk ik. Eef, je hebt ook meegezongen, hè?
1: Ik heb meegezongen.
0: Ja, ongelooflijk. André Hazes. Een man die Nederland weet te vatten in zijn muziek. Zeg, we zijn in de Nederlandse muziek aan het kijken. Ik vind dat we al heel veel mooie dingen hebben gehoord, toch?
1: Ja, zeker. Ik vind soms ten onrechte dat men negatief doet over Nederlandse muziek.
0: Ja. Nee, er is heel veel te vinden in Nederland. En we hebben het daarnet al gehad over die hip-hop in Nederland. Mm-hmm. Ik denk dat als we het hebben over Nederlandstalige hip-hop, dat er één groep is die we niet kunnen passeren.
1: Ja.
0: De jeugd van tegenwoordig.
1: Absoluut.
0: Wat heb jij met de jeugd van tegenwoordig?
1: Ik heb daar wel een grappige band mee, denk ik. Ik ben niet iemand die alle platen kent, maar ik heb het altijd natuurlijk gevolgd. Ze zijn zo, hoe zeg je dat, anders dan... Het is niet eens gewone hip-hop. Het is gewoon zo anders dan alles wat bestaat. En heel eigen, maar ook heel iconisch en gedurfd in hun video's en in artwork.
0: Ja, effectief. En
1: ik denk dat dat maakt dat zij zich heel anders hebben kunnen neerzetten dan andere hip-hop acts.
0: Voilà. Als we dan toch goede Nederlandtalige muziek
1: draaien. Het is bijna avant-garde. Ja,
0: bijna. Voilà, kijk. Ik ben blij dat je het zegt, want het is effectief.
1: Het is zo, hè.
0: Ja, qua tekst, qua beats. Ja. Het is altijd zo net een stap verder.
1: Ja, en qua video's ook. En artwork. En heel anders.
0: Cool. Als we dan toch pretenderen goede Nederlandse muziek te draaien, dan moet je er toch sowieso tussen. Al sinds volgens onze Willy Bart halen.
2: Voyage, voyage. Studio Brussel.
3: Ligu. Dikke is je boy Wimba. Zet even iets van de jeugd dan. Zogenaamd zet je alleen maar goede muziek. I don't hear it. I don't hear it. Rick, doe je best. Dit is Studio Brussel. Kom op.
4: Props voor de highest rocker. En de Watskabar. Watskab is een busy rock. Mensen praten

0: Nederlanders en dansmuziek blijven succesrecept, denk ik. Deze twee boys zijn ondertussen de wereld aan het rondreizen. Twee Amsterdammers. Een ouder hier met de Talk to You. Goedemorgen trouwens, hallo. Het is zondag en we zitten aan het ontbijt in Nederland.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
8: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
11: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
12: Deze week kom je bij Spar voor...
13: Amai, 2+1 gratis op bessen en frambozen.
12: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
13: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
12: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
14: Dit is Studio Brussel. Studio
0: Brussel. 11 uur, heel erg goedemorgen.
14: VRT Nieuws.
0: Met Lotte Aneka.
15: Aan een Antwerpse nachtclub is een 20er neergeschoten. Rond 6 uur vanmorgen is een man van 23 neergeschoten aan de nachtclub Icon aan het Straatsburgerdok in Antwerpen. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis. De politie kon ondertussen verschillende verdachten oppakken, zegt Wouter Bruins van de politie.
16: Na de feiten is de vermoedelijke schutter weggereden van de plaats van het incident. Onze lokale recherche voert natuurlijk een onderzoek en dat onderzoek leidde naar een adres in Lint. Een aantal personen is daar gearresteerd. De betrokkenheid van hen... Die wordt nu verder onderzocht natuurlijk. Hè.
15: Mensen met een stadionverbod kunnen in de toekomst verplicht worden om zich tijdens de match te komen melden op een politiebureau. Dat is een van de maatregelen van de nieuwe voetbalwet. Die is hervormd om de veiligheid in en rond de stadions te verhogen. CEO Lauren Parijs van de Pro League.
17: Wij waren vragende partij om het mogelijk te maken dat iemand die een stadionverbod heeft, dat hij zich moet melden bij een politiekantoor tijdens de wedstrijd, zodanig dat er kan geverifieerd worden dat hij niet in een stadion zit. Al zijn daar wel een aantal modaliteiten bij, dus een rechter moet dat uit. Spreken. En dat is enkel bij recidive, dat wat ons betreft nog strenger gemogen.
15: Een natuurbrand in de Spaanse regio Guadalajara heeft al meer dan 12.000 hectare natuur in de as gelegd van het natuurpark Sierra Norte. De brand brak donderdag uit zo'n 100 kilometer ten noorden van de hoofdstad Madrid en is nog altijd niet onder controle. 200 brandweermannen proberen het vuur te bestrijden. 13 dorpen in de regio zijn ontruimd. Enkele honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Het is wisselend tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat gedrukt. Druppel en na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden vandaag. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna veel bewolking met mogelijk wat lichte neerslag. Dinsdag wordt het weer wat warmer tot 26 graden.

0: Brussel, de festivalzender. Studio Brussel.
1: Responsabiliteit.
2: Rick de Bruiker.
3: Het is brunch met krentenbollen deze voormiddag, want samen met Evie de Visser zitten we nog tot 12 uur vanmiddag in het land van tulpen en kroket. Goedemorgen.
0: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: wereldhit uit Nederland. Cijfers even gaan checken. 5 miljoen stuks van verkocht over heel de wereld. Van Zuid-Afrika tot Zwitserland tot Singapore. En komt dus gewoon uit Holland. Shocking Blue en Venus. Jij was hier heel erg luid aan het meezingen trouwens, Evert Visser.
1: Ja, ik heb het laatst moeten mee koortjes zingen op een bruiloft. Dus ik ben helemaal in deze truc gedoken. En ja, vet hè. Ja, toch gewoon een classic.
0: Wat maakt het zo goed nummer volgens jou dan?
1: Geen idee. Gewoon een van de goede classics. En ik vind het dan bijzonder dat het uit Nederland komt. Voor mij hoort het thuis in een rijtje grote wereldwijde andere tracks. Fleetwood Mac, whatever.
0: Ja, effectief. Ja, het past daar perfect in thuis.
1: Nederland,
0: trouwens, kunnen de Nederlanders internationaal doorbreken? Er zijn een paar voorbeelden. Eentje daarvan. Ja, zijn het Nederlanders? Zijn het geen Nederlanders? Ze zijn al sinds geboren in Amsterdam. Van Halen. De broertjes Van Halen. Ze spreken zelfs een beetje Nederlands, denk ik. Maar niet zo heel veel.
1: Okay.
0: Niet zo heel veel. Maar waarom vertel ik dit? We zitten dus in Nederland. We zijn vooral muziek uit Nederland aan het delen met jou. En we hebben het over internationale grootheden. En er zijn misschien ook Nederlanders die doorbreken in het buitenland zonder dat je het weet.

0: Naomi Sharon.
1: Studio Brussel.
2: Voyage, voyage.
0: Ja, Eefje de Visser, ik vroeg je op voorhand, zeg, welke Nederlanders moeten zeker in de playlist als in, moeten we in de gaten houden. En jij, ja. Naomi Sharon.
3: Ja. Ja, het is eigenlijk een verborgen parel, gek genoeg, in Nederland. Ik hoor niet veel mensen over haar, niet veel pers. Maar zij is getekend als enige vrouw. Als ik me niet vergis, bij het label van Drake in Amerika. Okay. Ze heeft dus echt haar carrière in Amerika. Maar ze is hartstikke Nederlands. In de zin van, volgens mij, uit Rotterdam. Ik weet niet zeker of ik het juist zeg. Maar ik vind erg onder de indruk van haar.
0: Hoe heb je haar ontdekt?
3: Ik werkte samen met een regisseur waar ik al veel mee gewerkt heb. Keanu. Hij zette dit steeds op en hij had een videoclip voor haar gemaakt. Het is ook een hele mooie vrouw, donkere vrouw met een enorme mooi lichaam. Ja, echt zo'n hele mooie verschijning. En die videoclip zag er ook fantastisch uit die hij gemaakt had. En ik kon gewoon niet geloven dat hij... Nee, ik heb het zo 3 keer gevraagd. En dit is Nederlands. En dit is Nederlands. En het was zo goed. En dit nummer met name zette hij telkens op. En ik ben er gewoon verliefd op geworden. Ik vind het echt een beetje zo Sade-achtige invloed.
0: Okay.
3: Voor mij tenminste. Dat is wat ik erin hoor.
0: Ja.
3: Maar eigenlijk ook gewoon iets heel op zichzelf staand. Mooi eigen invloeden van R&B. Van mooie songwriting. En getekend bij Drake. En dus eigenlijk vooral in Amerika aan toeren.
0: Nou, Naomi Sharon, neem iets om het op te schrijven. Dus dan is Naomi Sharon. En dit is Can We Do This Over.
1: Studio Brussel.
2: Voyage, voyage.

0: koortjes worden hier zelfs meegedaan in de studio. Frank Boeien, Kronenburg Park. Als ik erbij nadenk, eigenlijk weet je de Nederlandse Roxanne.
1: Ja, misschien wel, ja.
0: Het gaat over een prostituee die in een park staat.
1: Ja.
0: En heeft er dan een ongelofelijke tekst opgegooid en vooral een meezinger van gemaakt. Dit is wel ook karaoke materiaal, toch?
1: Ja, misschien wel, ja, inderdaad. Het is een classic. Maar ik vind het een van de betere songs van de 80's, zal het zijn.
0: Oké. Okay. Ja, in de 85, denk ik.
1: Die song is zo mooi. Die coupletten zijn zo mooi. Maar ook dan nog een keer dat dramatische koor. Maar ook als je dat koor weglaat, vind ik dat die melodie staat als een huis.
0: Hij kan het.
1: Kan het. Maar het is prachtig, ja.
0: Ja, we hebben al heel veel Nederlandse muziek gehoord en jullie zijn heel hard aan het meegenieten. Dirk stuurt van een topprogramma, allemaal top Nederlandse bangers. Ja, dat is waar we voor gaan, niet minder dan dat. Nederlandse bangers krijg je op de radio. Eefje, jij bent opgegroeid in de...
1: 90's.
0: Ja. Hmm. Dat zou wel eens kunnen dan, dat dit de sound was van jouw jeugd. Ben jij een kleine gabber?
1: Ik vind dit echt waanzinnig vet. Maar eigenlijk als er een goede melodielijn is die ik goed mee kan zingen, dan kan je me alles geven. Dan vind ik alles vet.
0: Maar je hebt nooit met een afgeschoren kop en een...
1: Net niet.
0: Ik had... En een kangoe-pak.
1: Nee, maar ik had wel een vriendin die was zo techno. En die, ik heb haar nog kaal geschoren aan de onderkant. Dus, maar ik zat er net niet in.
0: Je hebt haar wel geholpen.
1: Ik heb haar geholpen.
0: Je hebt haar erin geduwd.
1: Ja.
0: Goed, we gaan straks richting die sounds. Die trouwens helemaal terug zijn. Dat hoor je niet enkel bij de man die hier zo meteen klaar staat, Joost. Maar ook op de Nederlandse festivals. Ik ga het straks duidelijk maken. The gates are open.
2: Ik ben Joost en je luistert naar...

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...
2: De grootste hits van de zomer, die proef je bij Delhaize. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
3: Studio Brussel, live.
4: Pael, ja, no, ik weet niet eens wat dat is. Zet de radio aan. Ik hoor Stromae met papa Oet. Hij zal niet stoppen tot ze zeggen ja, ja, dat doet hij goed, hé. Welkom in.

kruistocht in mijn spijkerbroek, lopend door de velden. Mijn papa en mijn mama zijn voor altijd mijn helden. Aan het einde van de dag zijn we allemaal mensen. Mijn vader zei me ooit, het is een wereld zonder grenzen. Regen op het raam en ik stond huilend bij het venster. Veel te vroeg duister, het is winter in de lente. Ik mis je elke dag, is wat ik stiekempjes fluister. Zie je nou wel, pa? Ik heb naar je geluisterd.

0: na stampen een traan. Dat zou ik eens wat de Nederlanders kunnen. We hadden het er net nog over bij André Hazes. Die traan die zit er ook in bij jou staan.
1: Dat is mooi.
0: Maar dit, dat natuurlijk ook.
2: Welkom in Europa, jongen!
0: En die sound... Ja... Dat is toch ook wel heel erg Nederland, nee? En dan heb je niet enkel bij de Joost, maar dan kunnen we helemaal terug naar de 90's. En vorig weekend op mijn Instagram zag ik een video passeren van een ongelooflijk uitzinnige bende. Dat klonk zo. Het was op het festival Wildeburg in Nederland. En als je denkt, dat zijn allemaal van die retro-stampers, gasten die de 90's nooit verlaten hebben, vergeet het. Het waren allemaal jonkies van 18, 19, 20 die stonden te springen.
3: Studio Brussel. Voyage,
0: voyage. Goedemorgen, dag Joren.
4: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Joren, dat is jouw schuld, hè? Want dat was het fragmentje dat we net hoorden, dat is jouw DJ-set geweest op Wildeburg in Nederland. Je hebt daar een DJ-set gedaan, dat is wat jij al 20 jaar doet, maar... Deze keer toch net iets anders dan anders. Vertel.
4: Ja, sinds een paar jaar ben ik samen met Lieke TR, mijn partner in crime, eigenlijk begonnen met oude hardcore weer te draaien. Dus de gabber uit de jaren 90 voornamelijk.
0: Waarom?
4: En dat... Ja, waarom? Omdat we er eigenlijk allebei mee opgegroeid zijn, maar dan net niet. Dus dat is zoiets wat je dan als kind wel meekrijgt en helemaal fantastisch vindt. Maar dat je eigenlijk net te jong was. Dus tegen de tijd dat wij oud genoeg waren om uit te gaan, toen was het net over.
0: Want het is dus dan echt is het iets toch uit een de soort... 90's inderdaad. Hè? De gabber in Nederland, dat was echt... Kan je eens beschrijven hoe dat was voor jou? Je was heel jong natuurlijk, maar dat leek Nederland echt over te nemen, toch?
4: Ja, je had volgens mij in elke plaatselijke kinderdisco, bij ons in Arnhem in ieder geval ook, had je gewoon van 6 tot 8 of 7 tot 9 op vrijdagavond had je dan een DJ. En dat was gewoon alleen maar happy hardcore of andere hardcore. En iedereen had zijn Aussie aan als dat mocht. Ik mocht dat natuurlijk niet van mijn ouders. En ik mocht mijn haar ook niet opscheren, maar ik wilde niks lievers. Het was het stoerste wat er was.
1: En Smurfenhuis, hè?

0: Is, of is ja, dat zeker. Alweer iets anders? Ja, nou ja.
1: Nee, dat was ja, die knabbel- en babbelstemmetjes. Gewoon van die popplaten die dan versneld werden afgespeeld eigenlijk. Met een gabber, met een 909 of 808 kick eronder. Wow. Dat was al eigenlijk alles.
2: En daar gingen jullie natuurlijk gewoon keihard op. Ja, heel Nederland ging er goed op. Maar ondertussen, ja, we zijn 2026. We zijn, sorry om het te zeggen, want 30 jaar later. Hoe komt dat dan plots terug lijkt te zijn?
1: Ja, er zijn natuurlijk een paar theorieën over. Ik denk dat het heel erg helpt dat die hele harde techno op dit moment heel groot is geworden. Ah, ja, dus ik denk dat dat een soort van gateway drug is geweest naar ja, mensen gaan verder kijken en komen dan hierbij. En ik denk dat het ook wel helpt dat we gewoon ook qua mode en dat soort dingen best wel in een eind jaren 90, begin jaren 2000 rage zitten.
2: Tuurlijk.
1: En er is een hele nieuwe generatie, waar je net ook al eventjes aan refereerde. Ja. Die het gewoon van papa, mama, tante, ooms en dat soort dingen hebben meegekregen van vroeger. En die zijn nu 18 en 19. En ja, die vinden dat ook allemaal vet als ze in de fotoboeken kijken, et cetera.
0: Nostalgie.
2: Zeg, ja, nostalgie, effectief. Hoe reageerde het publiek daar op Wildeburg?
1: Ja, dat ging nog veel beter dan verwacht eigenlijk. Het podium werd na 20 minuten volgens mij afgesloten. En het was er één eruit, één erin, omdat het te druk was. Dus dat ging fantastisch. En wij dachten, we gaan het een beetje, ja, laten we zeggen, een beetje op de meezingers houden. Dingen die mensen misschien kennen. Maar er werd juist heel erg goed gereageerd op de keiharde dingen die mensen niet echt kenden. Dus dat was, ja, dat was fantastisch.
2: Alright, cool. Ik ga erin bijhalen. Flaman en Abraxas met Good To Go. Is dat iets dat jij in de set steekt?
1: Zeker. Ik neurie hem nu al mee.
2: Goed. Joran, veel plezier. Je gaat verder, denk ik, hè, met die sounds.
1: Ik hoop het wel, als het aan mij ligt zeker.
2: Perfect, cool. Tot de volgende, man. Doei.
1: Oké, dankjewel. Hoi.

0: Pilum naar de Little Green Bag. George Baker. Misschien ken je wel van in Reservoir Dogs. De man heeft 25 miljoen platen verkocht. Wereldhit uit Nederland, dat is duidelijk. Studio Brussel. En er zijn een aantal wereldhits al gepasseerd natuurlijk. Veel Engelstalige nummers. Ja, als je een wereldhit wilt scoren, dan doe je het meestal in het Engels. Eefje, Eefje de Visser, je bent hier al de hele tijd bij mij. Jij zingt in je moerstaal in het Nederlands natuurlijk. Maar iemand met zoveel talent als jou moet toch ook ooit gedacht hebben, nee, ik ga de wereld voorover, ik doe het wel in het Engels. Of hoe is dat bij jou gegaan?
1: Ik begon altijd in het Engels, maar in die tijd, eigenlijk ook de tijd, ja, was er gewoon niet veel Nederlandstalige muziek waar ik mij aan spiegelde, denk ik. Ik luisterde toen naar Feist en wat had je in die tijd? Ja, ik weet niet, Moloko of zo. Die act, gewoon alternatieve internationale act. Daar luisterde ik naar. Dus ik maak het ook Engelstalige muziek. Maar ik vond mezelf gewoon niet zo'n goede tekstschrijver. Dat wist ik ook wel.
0: Melodieën, in het Engels, ja.
1: In het Engels, ja. Melodieën en componeren, dat was mijn ding. En dan ineens heb ik voor een theatervoorstelling van een vriendin ooit zo 3 Nederlandstalige liedjes moeten maken. En toen voelde ik wel dat ik die taal toch op een manier kon inzetten dat het wel werkte voor mij. Ja. Dan is het eigenlijk begonnen en ben ik begonnen als Nederlands. En toen werd ik ook een goede tekstschrijver, denk ik. Daarvoor was
0: omdat
1: ik
0: de taal gewoon dichter bij jezelf zit, waarschijnlijk.
1: Ja, maar ook omdat ik beter kan inschatten hoe je de taal op een goede manier abstract kan gebruiken.
0: Okay.
1: In het Engels vind ik dat, hoewel, ik moet eerlijk zeggen, mijn demo's zijn altijd Engels. Hè, en
0: ja, dat is juist, ja. Dat ook eens gehoord. Dus als jij een nummer schrijft, dan schrijf je dat in jouw hoofd wel in het Engels?
1: Eerst is het zo gibberish, maar ik heb nu heel veel nieuwe demo's en dat is dan echt ineens helemaal van begin tot einde een kloppende Engelstalige tekst. En dat is voor mij ook wel verwarrend, van wat moet ik daarmee?
0: En dan zet je het om in het Nederlands?
1: En dan zet ik het om in het Nederlands.
0: Wauw.
1: Nou ja, dat is, weet ik dus nu nog niet zeker wat ik ga doen, maar
0: het is misschien komt er eens een Engelstalige plaat aan, ja, dat je tussen de lijntjes even zegt.
1: Ik weet het niet, maar het Nederlands, het is een hele puzzel om daar Nederlandstalige tekst in te maken in ieder geval.
0: Ja, Nederlands is wel een taal waar je natuurlijk een grote markt, je hebt België en Nederland meteen mee, je woont nu in België. Had jij dezelfde muziek gemaakt als jij in Nederland was blijven wonen, bijvoorbeeld?
1: Ik denk dat het anders zou zijn geweest. Maar uiteindelijk denk ik voor Belgisch ik ook wel. Zonder dat ik het zelf besef, denk ik. Ik heb soms ook het idee dat mijn laatste plaat hier nu iets beter werkt dan in Nederland, bijvoorbeeld. Misschien verander ik zonder dat ik het zelf besef.
0: Je bent een Belg aan het worden.
1: Een beetje, maar toch. Ik denk altijd toch Nederland, België. Ik neem een beetje het beste van beide werelden, denk ik.
0: Ja, dat snap ik. Ja, als we het hebben over Nederland, dan zijn er een paar namen die in het Nederlands zingen die ondertussen echt een soort van heldenstatus hebben.
1: Ja.
0: Eentje daarvan is een man met de naam Spinvis, die echt op handen wordt gedragen door zijn fans, maar zeker ook door een nieuwe generatie. Ja. Jij bent ook fan.
1: Ja.
0: Voor iemand die Spinvis niet kent, die nog niet de klik heeft gemaakt of die het niet snapt, wat maakt hem zo speciaal?
1: Ik snap wel ergens dat mensen het niet zouden snappen, maar dat komt denk ik vooral door zijn manier van zingen. Hij is geen echte zanger en dat hoor je wel. Hij heeft een soort bijna hele versimpelde, bijna spreekzangachtige manier van zingen. Soms schrikt het mensen af, denk ik, maar ik heb al ergens gezeten ooit en er kwam een nummer van Spinvis en ik hoorde alleen het intro en ik dacht, wat is dit ook alweer? Is dit nou? En ik dacht echt dat het Radiohead was.
0: Oh, wow.
1: Iets heel groot, internationaal of Air, weet je. Want als het gaat over songwriting en over productie en sound, vind ik dat hij dus een vrij internationaal stijltje heeft eigenlijk. En hij was ook de eerste die iets echt alternatiefs deed, denk ik. Artistieks deed met een Nederlandstalige pop. Dat was wel, hij was een pionier, denk ik.
0: Bij deze, voor de mensen die het nog niet kennen, die erin moeten geraken. Dit is misschien wel de juiste. Astronaut van Spinvis.
2: Voyage, voyage.
3: Studio Brussel.
2: Life is music.

0: pinvis en zijn astronaut. Ja, toch, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik denk als je nog niet mee was met Swindis, deze, ja, die opent wel deuren plots.
1: Prachtig, ja.
0: Het is zondagvoormiddag, jij zit aan jouw radio gekluisterd. Of jij staat achter de strijkplank of je bent aan het eten of weet ik veel wat. Maakt eigenlijk niet uit wat je aan het doen bent, zolang je maar een hart hebt voor de Nederlandse muziek. Want nog tot 12 uur vanmiddag enkel maar muziek uit Nederland van bij de Noorderburen op jouw radio. En ik ben heel benieuwd, wat is jouw favoriete Nederlandse nummer? Welk nummer kan niet ontbreken? We hebben nog kleine 20 minuten, dus het is aan jou. Laat maar weten welk nummer er niet mag ontbreken. Ik krijg hier al een berichtje binnen. Richard die stuurt van de jeugd van tegenwoordig, die we net hebben gedraaid, is maar een kleine stap naar Bastien. Oftewel Fatima Yamaha, dat is de beatmaker daar en die heeft ook een gigantisch nummer.
2: Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.

0: Dit nummer. Ah, jongens, toch. Het is uitgekomen midden 2000, begin 2004, 5 zoiets. En iedereen dacht, wauw, dat is ongelooflijk. Wie is dit? Ja, het was Fatima Yamaha, dat was de naam. Niemand wist wie dat was. Maar het blijkt dus Bas Bron te zijn, de man die de beats maakt voor de jeugd van tegenwoordig.
1: Ja, Bas Bron, ja. Het is echt, ik dacht dat het iets internationaal was toen je het opzette.
0: Ja, ja, ja. Het is ondertussen ook een pak geremixed. En het blijft echt een ongelooflijke classic. Ja, er is echt keuze te over. We zouden nog hoeveel uur kunnen vullen, denk ik?
1: Oh, uren hoor.
0: Uren, dagen. En Evi is hier echt helemaal aan het opleven met die Nederlandse muziek die passeert. We zitten in Nederland bij de Noordburen. En daar is echt een pak muziek gemaakt. Goedemorgen, dag Marian.
2: Goedemorgen, dag Rick.
0: Marian, als ik jou vraag, Nederlandse muziek, welke band kan er dan voor jou niet ontbreken?
2: Dat sowieso Doe Maar.
0: Ik ben zo blij dat je dat stuurt. Hoe is Doe Maar bij jou in je leven terechtgekomen?
2: Ik ben echt opgegroeid met Doe Maar. Ik ben van 69, dus de jaren 80 is echt mijn muziek. En ik was helemaal verliefd op Doe Maar.
0: Was jij een van die tieners die daar in het zweet van voor stond aan het podium?
2: Ja, toch wel.
0: Echt?
2: Ja. Ja, ja, zeker wel.
0: Heb je ze live aan het werk gezien dan?
2: Ja.
0: Kan je mij eens beschrijven hoe dat was? Want ik heb daar beelden van gezien. Ik heb daar beelden van gezien en dat is echt ongelooflijk. Dat was een soort van... Met wat is dat zelfs te vergelijken? Dat is echt een tienerrage, toch?
2: Ja, ja, absoluut. Ja.
0: En hoe was dat voor jou?
2: Dat was te gek gewoon. Ja, dat was mijn leven. Hè. Ook alle teksten die dat schreven, dat was echt de max gewoon.
0: En die teksten die moest je dan zelf overschrijven, toch? Want er waren nog geen websites met teksten op te vinden.
2: Ja, ja. Nee. Dat was ofwel van de radio en dan noteren. Ofwel, als je geluk had, vanuit een joepie die je kreeg bij de buren of zo, waar de teksten in stonden.
0: hoe keek jouw ouders naar Doe Maar? Want ik heb hier het nummer Nederwiet klaarstaan. Ik denk niet dat dat iets is dat je dan heel luid in de living opzette.
2: Toch wel. Mijn ouders waren heel open-minded. Dat waren flower power mensen.
0: Dus wat er verteld werd in Nederwiet, dat wist je eigenlijk allemaal al.
2: Jawel, dat was heel normaal bij ons.
0: Oud nieuws, Nederwiet. Ik ga hem draaien. Dankjewel om hem door te sturen. Het is een perfecte, maar vooral ook een heel erg Nederlandse handleiding eigenlijk. Het nummer Nederwiet. Marian, veel plezier nog. En tot de volgende.
2: Dankjewel.
0: Tada.
2: Ja, dankjewel. Bye. Studio Brussel. Voyage.

0: Sonnelly stuurt Nederwiet zalig een handleiding voor eigen kweek. Dat is het zeker. En Ruud die stuurt. Het was mijn eerste concert samen met mijn nichtje. Zij was er 13, ik was er 14. Ons mama heeft ons toen afgezet. En vooral gezegd ook dat we van niemand sigaretten mochten aannemen. Op het concert van Doebert. Als je die tekst hoort, dan snap ik het ook wel. Het is echt een handleiding nog voor het internet bestond. Nederwiet van Doemar. Ik denk dat er weinig nummers meer Nederland schreven als dit. Ja, dat mocht daar, hè. Nederland mag er, mag er het wat meer altijd.
1: Nederland was zo vooruitstrevend. Ja.
0: Ja, je zit voor de radio bij Voyage. Voyage, ik heb Eefje de Visser bij mij, want we duiken 2 uur lang in de muziek van onze ouderburen in Nederland. Ja, we hebben het al heel de tijd over die Nederlandse muziek, maar tussen de platen door, Eefje, ben ik ook soms zo van ja, dat is typisch Nederland, dit is typisch Nederlands. Kan jij je soms nog verbazen over de verschillen tussen de Belgen en de Nederlanders?
1: Oh, ja, ik kan er echt te veel over praten, maar je gaat altijd generaliseren natuurlijk, maar ja... Als je als Nederlander voor het eerst in België komt, is het wel een kleine cultuurschok. En ik denk andersom eigenlijk ook echt wel.
0: Ja, ik kan me dat voorstellen. Ja. Het is een heel andere wereld. Nederlanders zijn, dat is weer een voordeel, maar directer?
1: Ja, directer, duidelijker. Ons wordt meer aangeleerd om een mening te vormen en uit te spreken. Mm-hmm. En vanuit het poldermodel ook het idee, iedereen heeft een mening. Of je nou een hoogpief bent of een arme stakker. Iedereen heeft zijn mening. Iedereen is gelijk en iedereen's mening doet ertoe.
0: Okay.
1: Je moet hem ook uitspreken, want dan kan je tot goede compromissen komen. Dat is eigenlijk het idee erachter.
0: Lijkt me niet altijd makkelijk om dan bij de brave Vlamingen terecht te komen.
1: Ja, maar het mooie vind ik dan ook wel weer... Ik heb hier een boek over gelezen trouwens, vandaar dat ik hier zo ook... Dat was heel inzichtelijk voor mij en het klopt ook, denk ik. Dat de Belgen meer geleerd is om eigenlijk goed na te denken... en minder snel uit te spreken. Maar soms denken ze iets verder naar en zijn ze voorzichtiger met hun mening... wat ook soms beter is.
0: Okay,
1: dus... Soms hebben Nederlanders maar gewoon... Wah, wah, wah, wah. Die horen zichzelf soms iets te graag praten, toch?
0: Ik heb het gevoel dat je er iets van hebt geleerd van jouw tijd in België.
1: Heel erg, ja. Ik ben rustiger geworden. Ik heb minder het gevoel dat je moet overcompenseren... als je een beetje een verlegen mens bent. Kan je beter in België wonen, denk ik, dan in Nederland.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk vind ik beide landen ontzettend mooie eigenschappen hebben... En je leert er altijd van als je verhuist uit je eigen land, denk ik.
0: Ja, en ook, we hebben het nu over die verschillen als mens, maar er is ook natuurlijk veel muziek om nog over te hebben. Je hebt een nummer meegenomen van Bea 1991 of Bea 1991, maar moet ik dan zeggen waarschijnlijk. Wie is zij en hoe ben je erop terechtgekomen?
1: Zij is een zangeres songwriter, producer ook tegenwoordig denk ik, uit Amsterdam. Mm-hmm. En is 7-8 jaar geleden bracht zij haar eerste tracks uit. Ik vond dat meteen heel, heel goed. Opvallend. Destijds werkte ze met Benny Sings als producer.
0: Okay.
1: En hele goede nummers, heel artistiek wel, maar leuk is ook wel dat zij een vriendin is, denk ik, van Def Hind, van Blood Orange. Dat ze ook...
0: Zij is een vriendin van Blood Orange?
1: Ja, volgens mij wel.
0: Wat zo een van de grootste namen is in die alternatieve scene daar, hè?
1: Ik weet het. Ja, bizar. Ik weet er het fijne niet van. Ik ken Bea wel een beetje. Ik zou het er een keer moeten vragen. Maar ze is vooral, vind ik, heel goed en een kleine naam in Nederland. Het is denk ik een beetje te alternatief voor Nederland.
0: Hmm.
1: Maar melodie heel sterk, stem heel sterk, eigen stijl.
0: En, alright.
1: Ja, I love it.
0: Goed, we gaan hem draaien. Saltworks van Bea 1991 van Bea 1991. Eefje, heel erg bedankt voor al die tips vandaag.
1: Heel graag gedaan.
0: Je hebt je geamuseerd, ik zag het.
1: Ik vond het echt heel leuk. Ja, ik hou gewoon van muziek natuurlijk. En van Nederlands muziek.
0: En van Nederland ook, zo blijkt.
1: Ja, ook wel.
0: Diep van binnen komt er toch weer allemaal naar boven, die liefde voor Nederland. Ja. Dankjewel om erbij te zijn.
1: Heel graag gedaan. Jij ook bedankt.
0: Veel plezier.

0: via 1991 uit Nederland. Hele goede tip van Evie de Visser. Volgende week zondag om 10 uur. Misschien ook wel je radio opzetten, want dan krijg je dit soort klanken. Hoi, mijn gente, we trekken richting Puerto Rico met niemand minder dan Gabriel Rios bij Voyage Voyage. Ik wens jou voor de rest van de week een fantastische week. En als jij tips hebt over Puerto Rico, laat het mij trouwens met veel plezier weten. Via mijn Instagram stuur me gewoon een berichtje, Rick de Bruiker. Dat is heel erg makkelijk. Heel erg bedankt om te luisteren. Ik wens jou nog een fantastische dag. Wij trekken richting Tomorrowland hier op Studio Brussel. En ik denk dat daar misschien ook wel een paar gabberbeats gaan passeren, net als in Nederland. Heel fijn dat je geluisterd hebt. En weet je wat? Tot volgende week zondag.
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Dit is Studio Brussel.
0: Studio Brussel. 12 uur, heel goedemiddag.
4: VRT Nieuws.
0: Met Lotte Annika.
5: Facebook en Instagram kampen met een technische storing. Sinds 9:30 deze ochtend melden wereldwijd duizenden gebruikers dat er problemen zijn. Vooral de desktopversie van Facebook is getroffen. Gebruikers krijgen de melding dat hun account tijdelijk niet beschikbaar is door een probleem met de website. Ook Instagram ondervindt hinder, zowel in de browser als de appversie. Rusland heeft vannacht een van de grootste raketaanvallen op Oekraïne uitgevoerd sinds het begin van de oorlog. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Rusland vuurde meer dan 40 raketten af, vooral op de hoofdstad Kiev. Er is 1 dode gemeld en 20 gewonden. De Oekraïense luchtafweer kon meer dan de helft van de raketten niet tegenhouden, zegt Arno de Dekker vanuit Oekraïne.
6: Dat komt natuurlijk omdat die ballistische raketten heel moeilijk te onderscheppen zijn. Enkel de Patriot-raketten kunnen die onderscheppen, maar daar is een groot tekort van in Oekraïne. En dus Zelensky heeft zijn bondgenoten zo net ook opgeroepen om die leveringen terug op te schalen, omdat dat letterlijk levens kan redden in Kiev en in heel Oekraïne.
5: Oekraïne heeft intussen ook weer met drones 3 oliedepots in het zuiden van Rusland aangevallen en ook 2 Russische olietankers in de Zwarte Zee. Een natuurbrand in de Spaanse regio Guadalajara heeft al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. De brand brak donderdag uit zo'n 100 kilometer ten noorden van de hoofdstad Madrid en is nog altijd niet onder controle. 13 dorpen in de regio zijn ontruimd. Elke enkele honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. En New York wordt op dit moment getroffen door zware onweersbuien. Straten staan er onder water en er zijn ook bomen ontworteld door de felle windstoten. De voorbije dagen hadden New York en andere Amerikaanse steden te kampen met dikke gele smog. Die werd veroorzaakt door de grote bosbranden in Canada. Vanavond wordt in New York de finale gespeeld tussen Spanje en Argentinië. Die wedstrijd zou zonder problemen kunnen plaatsvinden. Wisselend tot soms zwaar bewolkt, hier en daar wat gedruppel en na de middag stilaan meer zon. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen eerst enkele opklaringen, daarna veel bewolking met mogelijk wat lichte neerslag. Dinsdag wordt het weer wat warmer tot 26 graden.
0: Dag 3 van dit heerlijke festival. Je gaat weer de hele dag veel sets horen van op Tomorrowland van vandaag. En ook de mooie dingen van de voorbije dagen. Goedemiddag. Je luistert.

imposante mainstage La Danza. Ik neem jou terug mee naar de Madness vandaag. We gaan nog rustig beginnen deze namiddag. Misschien al wat dingen van gisteren herbeleven. Om op te warmen voor alle Madness die vanavond nog komt. The Days in the Notion remix.

0: met de flow. Goedemiddag.
1: Festivalzender. Live op Tomorrowland.
0: Het is zondag 19 juli, dag 3 van weekend 1 van de Madness in Boom. Jij bent al 2 dagen alles mee aan het beleven waar je ook bent, want je bent er met Studio Brussel gewoon live bij de hele dag. We beginnen nu lekker om 12 uur 's middags en we gaan door tot 12 uur vannacht. Je kan ook gewoon als je wilt de hele dag naar de mainstage kijken van Tomorrowland. Die imposante mainstage. Je kan die gewoon de hele dag lang streamen op VRT Max. Gisteren waren er weer heel veel mooie sets en shows op Tomorrowland. En ook mooi bezoek in onze studio. De grote afsluiter David Guetta kwam langs. Die heel filosofisch begon te vertellen over hoe mooi de festivals zijn. En hoe we die verbinding nodig hebben. Het begon echt plots als een soort van shaman te klinken. Maar het was op zich heel mooi wel. En charmant wat hij vertelde. Die grote afsluiter die dan hit na hit heeft geknald op die mainstage. Ook Reindier Zonneveld kwam langs. De Nederlandse vrolijke man die altijd lekker gaat karren. Ook Steve Aoki was hier bij ons. Absolute legend. Die dit jaar 30 jaar Dimmak Records viert, zijn label. En natuurlijk moesten we dat vieren. Dus wat doe je dan als je iets wil vieren met Steve Aoki? Klopt, je voorziet een taart. Want Steve Aoki en taart, dat is 2 handen op 1 buik, doet hij al jarenlang in zijn sets, dat hij taarten in het gezicht van mensen in het publiek gooit. Dus ja, we moesten hem wel in de studio een taart geven. En ook wel in slachtoffer natuurlijk om die taart te ontvangen.
2: We have a small cake for you for the 30th anniversary. Woo. Dimmak.
3: Oh, wow.
2: My colleague Nona has a cake for you here. Probably
3: awesome.
2: One of the many cakes in your lifetime.
3: Yeah, usually I throw them, but...
2: If you want, you can throw the cake.
3: Oh, this one?
2: Our colleague Nona, yes.
3: Ja, sure, okay. Ja,
0: Nona stond klaar om die taart in haar gezicht te ontvangen. Het was een kleine taart en moeten wel zeggen, Steve Aoki heeft het met zoveel liefde en zachtheid eigenlijk in haar gezicht gewreven in plaats van gegooid. Dus hij was echt heel lief en schattig. Je kan het checken op de socials van Studio Brussel om dat te zien en te beleven. Het is wel een heel grappig en heel mooi moment. Netsky was hier gisteren ook bij Studio Brussel en die had echt heel groot nieuws dat hij hier plots vertelde op de radio.
4: Het is grappig, want ik ben er eigenlijk de Media Village van Tomorrowland binnengewandeld 10 minuten geleden met de gedachte, ik ga tegen niemand zeggen wat er hier aan de hand is. Maar ik ben ongelooflijk blij, want ik verwacht een zoontje.
0: Oh!
4: We verwachten een zoontje in september.
0: Proficiat aan Netsky, die verwacht in september een zoontje en gaat papa worden. Ja, en met die positieve vibe stond hier op podium, heeft hij ook echt gek geknald. Je gaat deze namiddag sowieso een stukje horen van die set van Netsky hier gisteren op Tomorrowland. Ook gisteren was 2 keer Symphony of Unity. En dat is dat waanzinnige symfonisch orkest dat dit jaar wel vernieuwd was. Vernieuwde set met heel veel nieuwe nummers in die set. En dat blijft zo indrukwekkend. Elke keer opnieuw. Ik wil jou er zo graag van laten meegenieten op deze zondagnamiddag. Dit is Symphony of Unity. Gisteren live op Tomorrowland met hun versie van Go van Moby.
1: Festivalzender.
5: Live op Tomorrowland.

0: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2
1: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
0: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg

0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

0: fenomenaal gisteren hier op Tomorrowland. Symphony of Unity live met Go. Straks een beetje vooruitblikken op dag 3 na Faithless.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Studio Brussel.
4: The subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves without you. You represent what's true.

0: dat is ook wat er 3 dagen lang gebeurt hier op Tomorrowland. Fateless en We Come One. Allemaal samenkomen en genieten van de muziek.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
1: Bert van Steenbergen.
0: En jij kan ook mee samenkomen en genieten door gewoon de hele dag naar je radio te luisteren of mee te kijken via VRT Max, kan je ook doen. En als je je afvraagt, wat gaat er nu vandaag op dag 3 van Tomorrowland nog allemaal gebeuren? Wie komt er spelen? Wat gaat er de moeite zijn? Wel, ik wil het jou met plezier laten horen.

zijn de zotte namen vandaag. Ook Jason Statham, Amelie Lens gaat hier zijn, Oscar the Wolf en the one and only Calvin Harris. Voor de allereerste keer ooit in, ja, hoeveel jaar Tomorrowland? Ik ben eerlijk gezegd de tel intussen een beetje kwijt. In hoeveel jaar carrière van Calvin Harris, dat ook vooral. De allereerste keer dat hij op Tomorrowland hier in Boom gaat spelen. Vanavond grote afsluiter op de mainstage, Calvin Harris. En ik kan en mag jou al verklappen dat je dat op je radio gaat horen vanavond. Dus als je denkt, oh, Calvin Harris, crazy dat ik dat niet kan meemaken. Je kan het wel meemaken. Met dank aan Studio Brussel. Je kan het vanavond horen op Studio Brussel en checken op VRT Max. Dus dit wordt echt een prachtige dag 3 van Tomorrowland.

uit Zemst is lief op deze zondag. Stuurt in de app van Studio Brussel de one and only festivalzender met klasse. Dankjewel voor die heel erg lieve woorden. Ik geef jou in ruil heel erg mooie muziek. En als de festivalzender wil ik je graag ook vertellen dat het niet alleen Tomorrowland is dit weekend. Er is ook Rock Herk, er is Doer en er is het prachtige Boomtown in Gent, waar deze straffe artiest speelt. Dressed Like Boys.

Mulgrab en Milky, Just the Way You Are. Zometeen ga ik jou een stuk van de set van Fisher geven. Die stond hier gisteren op de mainstage. En dat was zo plezant. En daarom moet jij dat absoluut horen. Zometeen na Kyo en That's Me. Goedemiddag.

0: and That's Me. Brussel.
1: De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
1: Dag van Steenbergen.
0: Dag 3 van dit heerlijke festival. We zijn er net aan begonnen aan dag 3. Dus we gaan goed opwarmen samen. Zodat we helemaal klaar zijn voor de Madness die nog komt. En om vanavond af te sluiten met de grote Calvin Harris. Op de mainstage gaat hij spelen. Gisteren stond daar Fisher. Dat is een vrolijke Australier. Die vroeger surfer was. Nu is hij wereldreiziger. Gewoon als DJ. Deelt ook altijd grappige dingen op zijn socials. Ook gisteren deelde hij net een korte video net voor hij begon op de mainstage aan het lachen. En want dat doet hij ook altijd. Staat altijd op het podium met de grootste smile die er bestaat. Heeft ook altijd leuke hoedjes op. Zo van die bucketheads, vissershoedjes, soms in de meest gekke kleuren ook en stoffen. Bijvoorbeeld, wat dacht je van zo'n roze plusje stof? Geen probleem. Fisher die doet het en staat daarmee gewoon op een podium. Die man is geweldig om te zien en ook om te horen, want die heeft intussen ook zoveel meer hits dan je eigenlijk beseft of dan je denkt. En je gaat dat nu horen. Dit is een stuk van de set van Fisher gisteren op de mainstage op Tomorrowland.
1: De festival.

Ja, de sfeer zat er zeer goed in bij Fisher gisteravond op de mainstage. Niet alleen door al zijn eigen hits, maar er ook nog eens een classic van Daft Punk. Want dat kan erbij in die set. We gaan nog tot het 14 is van 1 uur lekker meegenieten van die set van Fisher. Hij speelde hier gisteravond op die prachtige, imposante mainstage. Fisher live op Tomorrowland.

0: Shake it off.
1: Lekker stukje van de set van Fisher gisteravond op de mainstage van Tomorrowland. Impressed. En de live muziek die gaat niet stoppen. Straks na 1 uur, dan ga ik je ook nog eens laten meegenieten van hoe Lost Frequencies gisteravond klonk. Heeft er ook een heel erg leuke set gespeeld. En we gaan straks ook naar Landgenoot Live. Je gaat na 1 uur DJ-licious ook horen. Live vanop Tomorrowland.
2: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
3: Hoe lang nog?
4: Papa, ik heb honger.
3: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Ketnet.
5: Dit wordt echt geweldig.
6: Als in Veros.
7: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
8: Natuurlijk.
7: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
4: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
11: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
12: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
13: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
12: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
14: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
15: Dit is Studio Brussel.
1: Studio Brussel. Het is 1 uur. Goedemiddag.
16: VRT Nieuws.
1: Lotte Anneke.
17: Een man van 23 overleden na een schietpartij. Aan het Straatsburgdok in Antwerpen is een schietpartij gebeurd deze ochtend. Dat bevestigt de Antwerpse politie. Het schietincident gebeurde rond iets over 6 uur vanmorgen. De politie kon ondertussen verschillende verdachten oppakken en voert nu verder onderzoek.
18: Wat er exact gebeurd is, dat proberen we nu natuurlijk te achterhalen met het onderzoek dat loopt. We proberen dat onderzoek ook wel sereen te voeren. We kijken of er camerabeelden zijn die ons bij dat onderzoek kunnen helpen. We kijken of er getuigen zijn. Onze lokale recherche is met dat onderzoek bezig. Details kan ik niet geven. We weten wel dat de context en de omstandigheden op dit moment nog niet helemaal duidelijk zijn.
17: De show tijdens de rust in de WK-finale zal integraal te zien zijn op Sporza en VRT1. Vanavond nemen Spanje en Argentinië het tegen elkaar op. Tijdens de rust zijn er optredens van Shakira, Madonna en ook Justin Bieber. De zogenaamde halftime show zal zo'n 11 minuten duren. Ervoor en erna zal er een korte bespreking te zien zijn, zegt Jurgen Switsers, eindredacteur van Sporza.
19: Tijdens die opbouw van dat podium gaan wij doen wat we gebruikelijk doen. De eerste helft bespreken. En als het podium nadien opnieuw wordt ontmanteld, dan gaan we daarmee verder. Maar dus midden in de rust zal de kijker inderdaad de optredens zien die in het stadion doorgaan.
17: De rust zal in totaal zo'n 25 minuten duren in plaats van de gebruikelijke 15 minuten. En zometeen start de 15e rit in de Ronde van Frankrijk met een aankomst op een helling buiten categorie. Tadej Pogacar rijdt in de gele trui. Remco Evenepoel start derde in het klassement. Gisteren had hij het bergop lastig. En dat mag vandaag eigenlijk niet gebeuren, zegt hij.
3: Parcourskennis kan ook altijd wel wat helpen. Want uiteindelijk was gisteren nog 6 kilometer vals plat. Plateautje tot aan de finish. En daar heb ik toch nog veel tijd kunnen goedmaken. Dus vandaag is een ander verhaal. Hè. Vandaag is vol een bak tot boven. En proberen geen tot zo weinig mogelijk tijd te verliezen. Of tijd pakken als het kan. Maar het is een heel andere klim vandaag. Dus het zal niet op spaarmodus zijn of op pacing.
17: Afwisselend wolken en opklaringen en hier en daar een bui. Tegen vanavond worden de opklaringen breder. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen wisselen tot zwaar bewolkt, maar meestal droog. Dinsdag meer zon en tot 25 graden.
1: En niet de warmste dag vandaag van de zomer, maar dat gaat echt de pret niet kunnen drukken op dag 3 van Tomorrowland. En jij bent er helemaal live bij.

wereldhit van Rudimental en John Newman. Die John Newman stond hier gisteren op de mainstage. Want dat doet hij tegenwoordig, John Newman, die DJ't en zingt dan ook nog eens live op die set. Deed hier gisteren dus op die mainstage op Tomorrowland. Zometeen gaan we terug naar gisteren, dag 2 van Tomorrowland, naar de set van Lost Frequencies. Doen we na Violet Grohl en Bug in the Cake.

0: Violet Girl, goedemiddag.
1: Studio.
0: Studio
1: Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: Je bent er ook vandaag weer bij, midden in de meides van het festival in Boom. We zijn een uurtje bezig weer vandaag aan de laatste dag van weekend 1 van Tomorrowland 2026. En het wordt denk ik echt een prachtige zondag met heel veel straffe artiesten die komen spelen. Te veel om op te noemen. Natuurlijk, ja, the one and only Calvin Harris moet ik elke keer benoemen, want dat is waanzin dat hij hier eindelijk gaat spelen voor de allereerste keer op Tomorrowland. Dat gaat vanavond zijn en dat gaat heel zot zijn. Want je gaat het ook allemaal op je radio kunnen horen en op VRT Max kunnen bekijken, die volledige show van Calvin Harris. Dus zet het misschien al in je agenda voor vanavond, want die man gaat hit spelen. Onwaarschijnlijk. Terug even naar gisteravond. Toen stond Lost Frequencies hier hier op de Great Library. Ook gigantisch prachtig podium met een soort van groot grasveld dat een klein beetje zo is als de mainstage, maar net iets kleiner. Ook een klein beetje een heuvel waar heel veel mensen kunnen staan. Prachtig uitzicht voor de DJ, maar ook voor de mensen. Lost Frequency speelde daar zeker niet voor de eerste keer in zijn carrière, maar hij vertelde hier op Studio Brussel dat hij wel veel had voorbereid om nieuwe dingen te doen.
3: Ik zat in Joshua Tree tijdens 10 dagen en ik had geen bereik, dus ik heb gewoon volume back mijn set zitten updaten, want ik wou echt iets nieuws, een beetje refreshing ook voor mezelf, hey. om iets anders te spelen. Veel nieuwe muziek, maar eigenlijk vocals dat mensen kennen, maar wel onder een ander jasje.
0: Wel, je gaat het horen nu, hoe hij dat allemaal heeft gedaan. Dit is Lost Frequencies, live op Tomorrowland.
2: Festivalzender.
1: Live op Tomorrowland.
0: Als je denkt, wat gebeurt er nu? Is dit Lost Frequencies? Ja, wees maar zeker. Heb je misschien al ideeën welke dit is? Misschien zit je al dagenlang tickets te zoeken voor een bepaalde show woensdag in Brussel. Als jij een van de 30.000 mensen bent die nog altijd een ticket zoekt voor Bad Bunny, dan wens ik je heel veel succes. Ik hoop dat je gaat lukken. En als het niet lukt, dan heb je nu toch al een beetje Bad Bunny in die set van Lost Frequencies.

0: zit met je oren midden in de set van Lost Frequencies op Tomorrowland. Is niet op dit moment bezig, dat is iets te vroeg voor Lost Frequencies. Het is wel de set die hij hier gisteravond speelde. Heel erg goede set waar ik jou graag van laat meegenieten. Lost Frequencies.
1: Studio Brussel.
2: Live op Tomorrowland.

Evita uit Boom stuurt in de app van Studio Brussel. What? Magnetic Man in de set van Lost Frequencies? Absoluut. I Need Air van Magnetic Man en KTB in heel erg coole remixed versies in de set van Lost Frequencies hier gisteravond op Tomorrowland. En Evita, ja, uit Boom. Maar je zit dan toch thuis. Je bent er niet bij geraakt op Tomorrowland. Maar geen probleem. Je kan alles gewoon volgen via je radio de hele dag op Studio Brussel. Of je kan als je wil ook de hele dag naar de mainstage staren op VRT Max. Daar gaan ook sowieso heel veel mooie dingen gebeuren. Gisteren was hier ook erg mooi, sowieso. En vooral op dat core podium. Ik ben er ook even gaan staan gisteren. Dat blijft een van de mooiste podia op dit festival. Terwijl het ook een van de kleinste is of meest gezellige. Want het is zo in een klein stukje bos aan de zijkant. Beetje afgesloten. Prachtpodium met een hoofd dat in twee gesplitst is. Waar een gigantisch scherm tussen zit. En dat is altijd daar echt geweldig om daar te staan bij de core stage. Gisteren speelde Pettical daar. En vandaag zijn die al terug door naar een andere plek in België. Want die staan op Tour. Dit is Track of Time.

0: Het is nu al uitkijken naar vanavond. Naar 10 voor 11, dan begint Calvin Harris op de mainstage hier. En dat gaat bijzonder worden.
1: Festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: Het is een absolute grootheid uit de dance, uit de elektronische muziek, Calvin Harris. En het is de allereerste keer dat hij hier in Boom op het podium zal staan. Mocht je nu toch denken, Calvin Harris, wat doet die man nu weer? Of hoe klinkt die man nu weer? Je kan hem kennen van deze. Wereldhit samen met Rihanna. Wacht, misschien ken je hem ook nog van dit. Toen zong hij nog zelf op zijn tracks in het begin. Acceptable in de 80s. Deze? Iets recenter. Blessings. Ja, de laatste jaren werkt hij samen met veel supersterren ook.

ook Calvin Harris. Of dit is Calvin. Ook weer eens met die eigen stem. Moet die nog eens opnieuw doen, vind ik. Klinkt goed met die eigen stem. Of wacht, dit is Calvin Harris. Ja, dat was nog eens Rihanna. Ellie Goulding heeft u ook al een track mee gemaakt. Het blijft maar duren. En nog eens Ellie Goulding met Calvin Harris. Jawel, en ook dit is Calvin Harris. Van Sam Smith. Wacht, nog eentje die ik kan kennen van Calvin Harris. I feel so close to you right now. Oh, als je dit zou horen vanavond op die mainstage, heel die heuvel. Maar word zot, jongens. Ja, en dan komt dit er bovenop en word je nog zotter of misschien wordt het rustig. Ja, het is ook Calvin Harris. Samen met Frank Ocean of wie weet gaat hij echt diggen en echt oude tracks weer bovenhalen.

0: Calvin Harris met John Newman. Die stond hier gisteren. Nu, stel je voor, ik zou toch cool zijn als John Newman nu gewoon gisteren na zijn show is blijven slapen in België. En wie weet... komt hij dit vanavond zingen bij Calvin Harris. Ik zou het heel cool vinden als dat gebeurt. En nog één. Ja, ook Calvin Harris. Ook met Sam Smith. Het stopt niet. Ik zeg het je, het stopt niet. Al die nummers van Calvin Harris. Eens met Dragon Bowman. Ja, of nog zo'n dikke hit. Handen in de lucht. Het zijn allemaal tracks, dikke, dikke hits van Calvin Harris. Hij heeft er te veel om vanavond allemaal te kunnen spelen op die mainstage van Tomorrowland. Je hebt er nu, ik denk, 19 gehoord. Maar zal ik anders jou er nog een 20ste laten horen voor de 20ste editie van Tomorrowland. En dat is een mooie nieuwe.
1: De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
2: Daarom is dit deze week onze hotshot. That's what we do.
1: Don't my thing like you want me to. Calvin Harris en Jazzy.

0: Wet Lake en Wet Dream.
1: Studio Brussel. Festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: Ik moet jou nog even iets vertellen over vandaag. Dag 3 van dit festival. Ik heb je al gezegd, vanavond Calvin Harris, grote afsluiter op de mainstage. Om 10:50 begint hij. En die gaat dat ook volledig op Studio Brussel kunnen meemaken trouwens. En op VRT Max. Nu, voor Calvin Harris speelt Alesso. Daarvoor John Summit. En dan daarvoor, om 8:20, stond er Second Secret op de line-up. Surprise, we hadden geen idee wie er zou spelen. Maar ja, een Secret op de mainstage, dat moet dan toch een grote naam zijn. Die komt spelen. Dus het was even afwachten, zien wie zou dat dan gaan worden. En we weten nu, straks om 8:20 staat hier op de mainstage Charlotte de Witte. Nationale heldin, techno queen, die gaat hier er weer bij zijn op Tomorrowland 2026. En die gaat er denk ik een geweldig feest van maken. Vanavond op de mainstage. We zullen zien wat het geeft straks. Het gaat sowieso goed zijn. Niet haar eerste keer op die mainstage. Nu, vorig jaar was ook al een bijzonder jaar, want toen heeft ze de mainstage geopend en afgesloten op dezelfde dag. Was al bijzonder uniek. Ze is toen ook vorig jaar op de Gentse feesten nog 's nachts opgedoken. Is gewoon doorgegaan en dan daar opgedoken. Verrassing op de Vlasmarkt. Was insane. Maar straks gaat het ook wel weer de moeite zijn wanneer Charlotte de Witte hier speelt op de mainstage van Tomorrowland.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

vanavond. De secret special guest op de mainstage van Tomorrowland. Charlotte de Witte komt hier vanavond spelen. En dat gaat sowieso weer echt de moeite zijn. En heel bijzonder thuiskomen voor Charlotte de Witte op dit heerlijke festival. Thijs uit Gent stuurt in de app. Heerlijke zondag vandaag. Net een kipje gaan halen en Tomorrowland op de radio. Het is een perfecte dag. Wel, ik zal die nog mooier maken. Zometeen met live set van op Tomorrowland. Na

0: Manu Brigada Show Gold. Ben je klaar om al eens samen met mij het feest in te duiken hier in Boom?
1: Studio Brussel. Festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: Maar ik hoop dat het antwoord ja was, want het gaat gebeuren. Ik ga je meenemen naar de Freedom Stage. Prachtig, ja, volledig overdekt, ingesloten podium. Je zit er precies gewoon in een nachtclub. Ook al is het gewoon nu nog maar 2:10 op zondag namiddag. Maar het is daar een prachtige plek met heel veel schermen, heel veel visuals. Het is daar echt een prachtige sfeer altijd. En we duiken in de set van DJ-licious. Die echt voor sfeer op zondag aan het zorgen is.

0: dit is hoe je een zondagnamiddag begint op Tomorrowland. Dankjewel, DJ-licious. Ja, wie weet, straks na 2 uur nog wel een beetje DJ-licious op je radio. Maar je gaat ook een stuk Netsky krijgen van gisteravond.
1: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoed vol

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: Met de superplusdeals van Delijze gaan we...
2: Promo koken.
3: Ik heb zin in iets fris.
1: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Tatarino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
3: Ja, dat past dat voor mij.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delijze. Mee met het leven.
4: Zelfbouwmarkt. Bouwen aan je tuin. Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
5: Dit is Studio Brussel.
6: Het is 2:00, goedemiddag.
7: VRT Nieuws.
6: Lotte Anneke.
8: Er komt een beperking op de pleziervaart. De pleziervaartuigen mogen vanaf woensdag enkel nog op zon- en feestdagen door de sluis varen. Op alle andere dagen moeten ze dat samen met de beroepsvaartuigen doen, zodat er minder water naar de zee stroomt. Het is een van de maatregelen van de droogtecommissie, nu de waterstanden op verschillende plaatsen laag komen te staan. In de jachthaven van Mol hebben ze begrip voor de maatregel, al is er wel duidelijk een impact, zegt havenmeester Steven Bonen.
9: Er gaan langere wachttijden zijn voor de pleziervaart, of zelfs met de kleinere sluizen, de oudere sluizen, gaat de pleziervaart zelfs niet mee kunnen. Omdat als er de beroepsvaart in de sluis ingaat, ligt de sluis eigenlijk vol. Mensen gaan wel hun vakantieplannen wijzigen. Er zijn er al vertrokken. Er zijn er ook die hun reservatie al afgezegd hebben. Maar er zijn er ook die zeggen, ja, kijk, dan blijven we maar een langere tijd hier.
8: De show tijdens de rust in de WK-finale zal integraal te zien zijn op Sportza en VRT1. De rust zal in totaal zo'n 25 minuten duren in plaats van de gebruikelijke 15. Er zijn optredens van Shakira, Madonna en ook Justin Bieber. Voor en na het muzikale deel zal er nog een korte bespreking zijn, zegt Jurgen Switsers, eindredacteur van Sportza.
10: Tijdens die opbouw van dat podium gaan wij doen wat we gebruikelijk doen. De eerste helft bespreken en als het podium nadien ook niet wordt ontmanteld, dan gaan we daarmee verder. Maar dus midden in de rust zal de kijker inderdaad de optredens zien die in het stadion doorgaan.
8: Charlotte Witte blijkt een verrassingsact te zijn op de mainstage van Tomorrowland in Boom. Op de affiche stond één act ingevuld als Surprise en dat blijkt nu de Belgische techno-dj te zijn. Dat nieuws onthulde het festival in hun dagelijkse krant die daar wordt verspreid. Ze start om 7:40. Haar set is live te volgen op VRT Max. En Raphaël Collignon is er niet in geslaagd om het tennistoernooi van Gstaad in Zwitserland te winnen. Collignon verloor in 3 sets van de Griek Tsitsipas. 6-4, 6-7 en 6-3. Voor Collignon was het zijn eerste finale in een ATP-toernooi. Afwisselend wolken en opklaringen en hier en daar een bui. Tegen vanavond worden de opklaringen breder. Het wordt niet warmer dan 22 graden vandaag. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt, maar meestal droog. Dinsdag meer zon en tot 25 graden.
11: Bert van Steenbergen.
6: Ik ga zometeen jouw zondagnamiddag een kleine energieboost geven. Met een stuk van de set van Netska hier gisteravond. Eerst een tune die hier ook overal hoort.

Ja, dit nummer kan je horen in heel veel sets op Tomorrowland. Een van de hits van het moment. Free Your Mind van Prospa en Clooney. Zometeen een goede dosis drum and bass van onze nationale drum and bass held Netsky. Na Blue Eye, dit is Alive.

0: Hou je klaar? Studio Brussel.
1: De festivalzender. Live op Tomorrowland.
0: Want we gaan nu toch wel even een tiental minuten knallen. Anders kan je het niet omschrijven, want dat is wat Netsky doet. Altijd en overal, maar zeker wanneer hij op Tomorrowland staat. Dit voelt als thuis voor hem. Is hier elk jaar, is hier vaak ook meerdere dagen om hier gewoon te genieten van het festival. En gisteren had hij ook nog eens heel groot nieuws te vertellen. En dat heeft hij hier verteld op Studio Brussel.
2: Het is grappig, want ik ben hier eigenlijk de Media Village van Tomorrowland binnengewandeld 10 minuten geleden met de gedachte, ik had tegen niemand zeggen wat er hier aan de hand is. Maar ik ben ongelooflijk blij, want ik verwacht een zoontje.
0: Oh!
2: We verwachten een zoontje in september.
0: Proficiat aan Netsky, die vader wordt. En met die goede vibe en dat goede nieuws de wereld ingestuurd te hebben, stond hij dan hier gisteravond op Tomorrowland in de Freedom Stage. En dit is hoe dat klonk.
1: De festivalzender. Live op Tomorrowland.

0: Ja, dit is lekker hard voor een zondagnamiddag. Maar dit is dan ook Studio Brussel, live van op Tomorrowland. En dit is de set van Netsky, die er gisteravond speelde. Voor zijn allereerste keer ooit stond hij op die Freedom Stage. Stage die echt precies een zotte club is waar je in staat en waar je gewoon eindeloos kan blijven gaan.
1: Some energy in this club. Some energy that's never been built before in this room. Are you guys with me?

Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.

0: Netsky gisteren live hier op Tomorrowland. Straks mooi bezoek in onze studio. Malucci komt langs.
1: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.

blijft zo'n geniale call, hè, Paul Kalkbrenner en Stromae. En weet je wat? Ik vind dat ze dat eens samen hier moeten komen doen. Weet je, volgend jaar zit Paul Kalkbrenner op die mainstage van Tomorrowland en zit Stromae er gewoon bij. Zal briljant zijn. Zeg het maar, een klein ideetje van mij voor Tomorrowland. Dit is The Haunted Youth.

misschien ook wel eens een keertje hier horen op Tomorrowland, hè, doorheen het weekend. Altijd populair overal. Straks gaan we terug naar DJ Licious live op Tomorrowland.

0: Zomerdeals. De korting geld voor de meest getoonde prijs.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Amai, 2 plus 1 gratis op bessen en frambozen.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Vitamintjes bij het ontbijt. Zo begin ik graag aan mijn dag.
1: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Altijd welkom. Ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

Are You Gonna Go My Way? Wel, jij gaat nu mee naar de Freedom Stage hier. Daar is onze landgenoot DJ Licious nog altijd bezig in die heerlijke club die het is. Want die Freedom Stage, dat is echt een club.

0: Dat was een stuk van de set van DJ-licious op de Freedom Stage op Tomorrowland. Zoals je hoorde, is hij zelf dolgelukkig met de set die hij heeft gespeeld. Met het publiek dat er was, hoe die samen met hem hebben genoten ervan. Na het weten is van 3 nog veel meer Tomorrowlands.
1: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnetrappers van Hallo Kopkids. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met... VRT Zomerhit.
2: Dit is Studio Brussel.
0: Studio Brussel. Goedemiddag, het is 3 uur.
2: VRT Nieuws.
0: Lotte Anneke.
3: Twee renners kregen dopingcontrole in het holst van de nacht. In de Ronde van Frankrijk is de 15e rit aan de gang, met straks een aankomst op een helling buiten categorie. Afgelopen nacht werd gele truidrager Tadej Pogacar om 5 uur uit zijn bed gehaald voor een dopingcontrole. De tweede in het klassement, Jonas Vingegaard, kreeg zelfs om 2 uur 's nachts bezoek. Verrassend, vindt dopingexpert Peter van Eno.
4: Nachtelijke dopingcontroles verrassen mij altijd. Normaal dopingcontroles gaan van 5 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. In de andere uren is het toegestaan en dat kan vrij simpel zijn. We hebben geen controle kunnen uitvoeren tijdens de gewone uren, maar dat kan natuurlijk ook serieuzer zijn dat men zegt, men geeft me bepaalde indicaties dat men buiten de reguliere uren zich dopeert en dat we problemen hebben om dan de doping op te sporen.
3: Komende dinsdag op de Nationale Feestdag gaat de Brusselse brandweer staken. Door eventuele opvorderingen zal er wel een minimale dienstverlening zijn bij de brandweer en de ziekenwagens. Er is al langer een personeelstekort en te hoge werkdruk. Ook op Oudejaarsavond was er daardoor een stakingsactie. Maar volgens de vakbonden is er nog geen verbetering. En op de Gentse feesten spelen op dit moment meer dan 600 klarinettisten samen een concert op het Sint-Baafsplein. Het is een initiatief van de koepel van amateur muziekgroepen in ons land. Het massaconcert Clarifest is voor jong en oud.
5: Ik woon in Noorwegen en ik ben op vakantie in Gent. En mijn dochter gaat dus ook meespelen. Zij verstaat geen Nederlands. Gelukkig muziek. Ja, ik heb je woorden nodig, hè.
6: Na 42 jaar klarinet spelen is het een unicum.
7: Ik vind de Gentse feesten dat iets speciaals, hè. Mm. En je ontmoet zoveel mensen en je weet zelf niet dat er zoveel mensen klarinet spelen.
3: Vorig jaar waren er massaconcerten met honderden koperblazers en saxofonisten in Gent. Afwisselend wolken en opklaringen en hier en daar een bui. Tegen vanavond worden de opklaringen breder. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt, maar meestal wel droog. Dinsdag meer zon en 25 graden.
1: Bert van Steenbergen.
0: Hier heb ik voorlopig nog geen enkele klarinet gezien, maar wat niet is, kan nog komen, want je weet nooit wat er gebeurt op Tomorrowland. Straks weer veel live sets.

Volgende week staat James Hype hier ook op het podium op Tomorrowland. Dan komt hij eerst zijn kunsten tonen. En ik kan niet anders dan nu dit nummer van hem spelen. Want de grote prijs Formule 1 in Spa-Francorchamps is net begonnen. Dus ja, Ferrari.

0: Dat blijft zo'n gezellig einde. Mag zo blijven duren. Tot de zondagnamiddag. En een beetje Sam Fender en Olivia Dean. Heerlijk. Maar wat kan het nog beter maken? De beat van Op Tomorrowland. Ja, absoluut.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Tomorrowland.
0: Met vanavond als grote afsluiter op de mainstage the one and only Calvin Harris. De man die echt een boom is, want hoe lang is die man? Ik weet het niet exact. Maar hij is lang, groot, heeft zo'n waslijst aan hits op zijn naam staan en, ik waarschuw je nu al, heeft ook echt een dik Schots accent. En dat weet je of dat weet je niet, maar als je het niet weet en hij gaat plots MC'en tijdens de set, dan ga je denken van hoe de fuck is daar nu aan het praten. Dat is Calvin Harris. Die klinkt heel anders dan het eruit ziet. En dat is gewoon dat Schotse accent dat er dan uitkomt. Maar dat kan heel grappig zijn. Nu, je gaat zijn show vanavond horen op Studio Brussel. En je gaat ook kunnen zien op VRT Max volledig. Hij begint om 10:50 en... Je gaat ook Charlotte Witte kunnen zien op die mainstage op VRT Max straks. Want zij is de verrassing van de dag. Er stond nog een secret name op de line-up van de mainstage. En we hebben vandaag ontdekt dat dat onze nationale techno-queen Charlotte de Witte is. Ook vanavond, niet onbelangrijk, is de finale op het WK voetbal tussen Spanje en Argentinië. Dat begint om 9:00. En ja, we zitten dan ook op Tomorrowland. Dus we hebben eens aan een paar DJ's gevraagd wat hun pronostiek is. Wie gaat volgens hen die WK-finale winnen? David Guetta, Netsky, omdat het kan een Average Drop en Andromedic, hebben die vraag is gesteld.
3: Oh, I have no idea who's gonna win. I can speak about music, but football I'm not that good.
4: Ik denk Spanje. Ik weet dat voor Argentinië dat voetbal echt een religie is, maar ik heb energie gezien in de laatste Spanje game. Ik heb heel vertrouwen in Spanje. We zullen zien.
5: Ik denk Spanje. Ik denk Tadej Pogacar. Ik denk Spanje, omdat ik vind dat ze beter zijn ten eerste. En ze hebben het moeilijkste parcours gehad. En ik denk eerlijk gezegd dat het zo 3-0 Spanje gaat zijn.
6: Ik ga daar eigenlijk volledig in mee.
7: Ik heb weinig kennis van voetbal, maar ik denk dat Spanje gaat winnen met 2-1. Spanje heeft heel goed gespeeld tegen België, dus ik denk dat ze dat opnieuw aan doen.
0: Dat zijn een paar van de voorspellingen hier van artiesten op het op Tomorrowland. En ik zie Thibaut uit Antwerpen ook sturen in de app. Sowieso Argentinië. Ik ga 100% voor Argentinië. Spanje mag het vergeten. We zullen het vanavond om 9:00 allemaal samen ontdekken. En wie er ook is straks, is ook een nationale trots intussen. Straks speelt u om 6:30 Pegasi.
2: Studio Brussel. Live. Live. It's music.

0: genomineerden, die zijn er al.
1: Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas, online

0: op Tomorrowland en denkt, ach, het is weer niet gelukt om erbij te zijn dit jaar. Geen groot probleem. Want dinsdag is weer Ticket Tuesday op Studio Brussel en dan maak jij weer kans op een full madness pass voor Tomorrowland.
1: Hi, we're the Beaches and we're really happy because our song is number one on De Afrikaning.
2: Stem voor jouw favorieten
3: via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.
1: Thank you for

0: Ja, als jij ze niet meer op nummer 1 wil, ofwel nog langer, dan moet je naar het Studio Brussel kanaal op 14 maart. Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: Studio Brussel is er 3 dagen bij om jou te laten meegenieten van alle beats. En mijn dus, ook onze collega's van VRT Nieuws zijn erbij op Tomorrowland. Goedemiddag Ferre van VRT Nieuws.
3: Goedemiddag.
0: Ja, een van de belangrijkste zaken vandaag, naast Tomorrowland en naast Calvin Harris die komt afsluiten, is die finale op het WK voetbal.
3: Wereldzaak natuurlijk.
0: Ja, Spanje, Argentinië. Merken jullie dat ook bij de party people op Tomorrowland, dat dat zo hard leeft?
3: Wij zijn het terrein opgegaan op zoek naar Argentijnen en Spanjaarden. En we hebben die onmiddellijk gevonden. Omdat die natuurlijk vandaag allemaal gekostumeerd zijn in de nationale kleuren. Nu, voor Spanjaarden is dat niet zo heel moeilijk. De Spanjaarden zitten in de top 5 van nationaliteiten hier op Tomorrowland. Dus het loopt eigenlijk chockvol met Spanjaarden, om het zo te zeggen.
0: Je moet je best doen om er geen tegen te komen.
3: Je moet echt je best doen om ze te ontwijken daar aan die mainstage. Maar ook de Argentijnen hebben we heel snel gevonden. We hebben het eens nagevraagd. Er zijn zo'n 200 Argentijnen dit weekend hier op Tomorrowland. We hebben die onmiddellijk gevonden omdat ze natuurlijk heel fier en trots zijn op die finale plaats. En ze lopen hier rond met die vlaggen. We hebben hen gevraagd wie er gaat winnen. Ja, dat is heel duidelijk natuurlijk. De Spanjaarden denken Spanje. De Argentijnen denken Argentinië. De Argentijnen zitten met een klein imagoprobleem natuurlijk. Er gaan op het internet heel veel memes rond. Er is toch wel vooral een gevoel dat Spanje die finale zal moeten winnen online. Maar de Argentijnen zitten daar niet mee. Zij geloven in hun eigen kracht. Dat hebben we daarnet kunnen horen. We hebben zelfs een ontmoeting tussen Argentijnen en Spanjaarden kunnen vastleggen op het terrein. En dat verliep al bij al nog amicaal. Dus ik denk dat het wel goed komt.
0: Okay.
3: Tussen die twee ploegen op het internet, dat is een ander verhaal.
0: Yeah.
3: Maar dus die video, die zie je straks op onze Instagram en TikTok-kanaal.
0: Ja, en denk je dat sommige van die mensen het moeilijk zullen hebben om te kiezen tussen kijken naar de wedstrijd op een gsm ergens of toch naar de sets gaan? Want je bent hier dan.
3: Dat zijn dilemma's. Dat zijn dilemma's, Bert. Mensen zitten daarmee. Ik heb als compromis vooral gehoord, en ik denk dat we daar straks om 9 uur ook eens moeten naar gaan kijken, dat heel veel mensen met hun smartphone zullen genieten van de set van Calvin Harris vanavond. Dus dat wordt een soort van dubbele beleving.
0: Ja, en Calvin Harris vanavond, ja, dat wordt ook wel een magisch moment. De allereerste keer dat hij hier staat. En inderdaad, met die lange halftime show vooral van die finale, gaat die wedstrijd inderdaad nog wel wellicht bezig zijn wanneer hij begint. Dus dat wordt echt een keuze voor velen.
3: Het wordt een smartphone-festijn, denk ik.
0: Nog meer dan het soms al is.
3: Ja, ja, ja. En in plaats van video's maken, zullen ze dus naar het WK aan het kijken zijn. We gaan daar zeker naar gaan kijken met het nieuws. En dat zie je dan in de liveblog in de app van VRT Nieuws. Want ja, Calvin Harris moeten we natuurlijk ook bij zijn vanavond. Zijn allereerste keer op Tomorrowland. We hebben een kleine steekproef gedaan bij de festivalgangers. Ik wilde hen eens vragen, hoeveel keer denk jij dat Calvin Harris al op Tomorrowland heeft gestaan? Want je zou denken, zo'n top-DJ die heeft hier al ongelooflijk vaak gedraaid. Is niet zo. Ik moet zeggen, de Vlamingen, die gokte toch eerder een paar keer, 5 keer, 6 keer. Maar de internationale festivalgangers, die zijn zeer goed op de hoogte. En er zijn ook een paar mensen die echt speciaal voor Calvin Harris naar hier komen. De man blijft meestal in Ibiza, in Las Vegas, waar hij zijn residencies heeft. Het wordt echt een unieke set. Niet alleen voor Tomorrowland, maar eigenlijk voor alle fans van Calvin Harris. Dat wordt toch een speciaal moment. Ook dat zijn we eens gaan bevragen. Die video kan je dus ook checken in de app van VRT Nieuws, in onze liveblog.
0: Goed, allemaal te checken. En trouwens, Calvin Harris ga je vanavond niet van missen. 10 voor 11 begint hij aan die set. Ga je volledig horen op Studio Brussel en ga je ook helemaal kunnen zien op VRT Max. Ver, dankjewel. En nog veel plezier vandaag.
3: Dankjewel.
2: Live op Tomorrowland.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
0: En ik geef jou graag nog wat heel mooie beats en melodieën voor de zondagnamiddag. Want Tomorrowland op zondagnamiddag, dat kan ook wat rustig zijn. Rufus du Sol en Innerbloem. 9 minuten, gewoon genieten.

0: Tim en Gregory zijn in de app allebei bijzonder gelukkig met deze innerbloem van Rufus de Sol op de radio. Zometeen nog eens die geweldige man die vanavond de mainstage op Tomorrowland gaat afsluiten en waar hij geen seconde van gaat missen. Calvin Harris. Sleep World, uw
1: slaap houdt ons wakker. Nu solden bij Sleep World met kortingen tot min 50%.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
4: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
1: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse kantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi. Altijd slim.
5: Life is music.
6: Is music.

Vanavond dus om 10 voor 11 gaat hij eraan beginnen. Calvin Harris als een allereerste set hier op Tomorrowland in Bonn. En dat gaat sowieso een mooi moment zijn. Je gaat het allemaal kunnen volgen op Studio Brussel en ook op VRT Max. Zometeen nog een stuk van een set van Lost Frequencies na Bruno Mars, On My Soul.

0: festivalzender.
1: Live op Tomorrowland.
2: Ja, dat enthousiasme vind ik prima, want dat hebben we ook nodig op Tomorrowland. Al is hier zeker voldoende enthousiasme voor alles wat er vandaag nog gaat gebeuren. Dat zeker, natuurlijk, Calvin Harris die vanavond gaat afsluiten. Ik weet dat ik het blijf zeggen, maar dat is omdat het echt zo uniek en zo bijzonder is dat die man die voor de eerste keer gaat spelen en dat je alles live gaat kunnen volgen. Dus dat gaat echt geniaal zijn deze avond. 10 voor 11, dat is de afspraak met Calvin Harris op de mainstage. Gisteren speelde landgenoot Lost Frequencies hier op Tomorrowland en die maakt er een heel leuke avond, een heel leuke set van. En daar ga je nu een stuk van horen. Lost Frequencies live op Tomorrowland.
0: Studio. De festivalzender. Live op Tomorrowland.

De laatste in de set van Lost Frequencies. Gisteravond So Much Beauty Around Us. Straks om 8 uur gaat hier ook een bijzondere set zijn op Tomorrowland. Want ik heb het de hele tijd over Calvin Harris, die hier voor het eerst gaat spelen vanavond op de mainstage. Maar er is nog een ander artiest, eigenlijk een duo, dat ook legendarisch is. Dat hier straks voor de allereerste keer gaat spelen. Dat lijkt ook compleet ridicule en onwaar te zijn. Maar het is wel zo. Jason Statham staat hier straks voor de allereerste keer om 8 uur op de Freedom Stage. En dat zal ongetwijfeld een prachtuur worden als die hier al hun hits en nog veel andere dingen gaan knallen. Zometeen is Jeroen de Lodder er om het verder met jou door dag 3 van Tomorrowland te gaan. Het gaat nog een prachtige dag en avond worden, daar ben ik wel zeker van. Jason Statham en End Credits.

0: Een heel goedemiddag, het is 4 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Lotte Annaka.
2: Op het circuit van Spa-Francorchamps wordt de grote prijs Formule 1 van België gereden. Max Verstappen startte naast WK-leider Kimi Antonelli op de eerste startrij. Olivier de Wilde, wie rijdt er nu aan de leiding daar?
3: Momenteel is dat Charles Leclerc in zijn rode Ferrari. Heeft door een heel goede timing in de bandenwissels, door een incident op de baan, heel goed kunnen gebruikmaken van de wanorde. En is door een heel goede pitstop ook voorbij Antonelli kunnen geraken. Antonelli die wel op plek 2 in het kielzog van Leclerc rijdt. En Verstappen die op plek 3 rijdt. Nog heel belangrijk is dat Lewis Hamilton een 5 seconden straf heeft gekregen omdat hij George Russell, de nummer 2 in de WK-stand, uit het parcours heeft gebotst. Maar vooral is daarna ook in een pitstop ook nog eens over een mechanieker van hem gereden. Een heel angstaanjagend beeld, maar zonder al te veel erg wordt ons verteld. Maar dat is dus wat deze heel mooie, incidentrijke en geweldigste 71ste editie van de Belgische GP al heeft opgeleverd.
2: Dankjewel, Olivier. En in de Ronde van Frankrijk moeten de renners in de 15e ritte nog 2 hellingen beklimmen. Eentje van eerste categorie en eentje buiten categorie. Afgelopen nacht werd de gele truidrager Tadej Pogacar om 5 uur uit zijn bed gehaald voor een dopingcontrole. De tweede in het klassement, Jonas Vingegaard, werd zelfs om 2 uur 's nachts wakker gemaakt. Verrassend, vindt dopingexpert Peter van Eno.
4: Nachtelijke dopingcontroles verrassen mij altijd. Normaal dopingcontroles gaan van 5 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds. In de andere uren is het toegestaan en dat kan vrij simpel zijn. We hebben geen controle kunnen uitvoeren tijdens de gewone uren, maar dat kan natuurlijk ook serieuzer zijn dat men zegt, men geeft me bepaalde indicaties dat men buiten de regeluren zich dopeert en dat we problemen hebben om dan de doping op te sporen.
2: In Borgerhout, een deelgemeente van Antwerpen, is vanmorgen een granaat op straat gevonden. De pin was verwijderd, dus de granaat stond op ontploffen. De straat werd afgesloten. Het onderzoek moet nu uitwijzen wie de granaat daar heeft gelegd en in welke context dat is gebeurd. En op de Gentse feesten hebben zo'n 600 klarinetisten uit binnen- en buitenland samengespeeld op het Sint-Baafsplein. Bart Piqueur was de dirigent van het Reuzenconcert.
5: Het is een instrument dat een beetje onder druk staat, in populariteit misschien. We tonen dat dat onterecht is. Dat is niet dat we volledig aan het uitsterven zijn, hè. Gelukkig. Hè. Maar als er dan zoiets gebeurt, en je bent niet met vakantie en je speelt klarinet, dan ben je hier.
2: Afwisselend wolken en opklaringen, hier en daar een bui. Tegen vanavond worden de opklaringen breder. Het wordt niet warmer dan 22 graden. Morgen wisselend tot zwaar bewolkt, maar meestal droog.
0: Je hoort DJ-set van Maluji en van David Guetta. En John Newman komt langs. Die was gisteren op de mainstage, maar loopt er vandaag ook rond en heeft een plannetje. Goedemiddag.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
7: De festivalzender.

Het is dag 3 van het eerste weekend Tomorrowland. Met straks onder meer het Tomorrowland debuut van Jason Status en ook van Calvin Harris. Er is een onaangekondigde set van Charlotte Witte. Ook Amelie Lens is hier. En luister eens wie hier nog allemaal is.

We zijn wakker geworden vandaag met een verrassingsbrunch. En in die mand zat tussen de pistolekers en de hippe granola's ook de aankondiging dat Charlotte de Witte vandaag een surprise set speelt. Op de mainstage, onaangekondigd. Het nieuws is out there en jij gaat die set zien en horen via Studio Brussel en ook via VRT Max.

0: speelt hier straks een verrassingsset op de mainstage. Charlotte de Witte, Age of Love. En wie heeft altijd veel liefde te geven? Dat is Max Colombi van Oscar and the Wolf. En hij is hier.
1: De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
1: Jeroen de Lodder.
0: Goedemiddag, dag Max. Dag Oscar en de Wolf.
3: Goedemiddag.
0: Je hebt gevraagd of je mijn bureaustoeltje even mocht lenen, even gaan zitten.
3: Even zitten, dat we even deugd. Allee.
0: Is dat een lastige dag geweest met soundcheck en zo?
3: Soundcheck. Eigenlijk was de soundcheck heel tof, want we hebben dat een uur voordat de deuren open gingen gesoundcheckt. En van als dat de crew dat hoorde, zijn die allemaal naar dat plein gekomen. We hebben eigenlijk een soort crew feestje gehouden.
0: Oh, een soort van generale repetitie.
3: Ja, ja, ja.
0: Dat is kei leuk voor jou. Dan kan je wat mensen bij je hebben voor de soundcheck. En al die mensen die straks aan het werk moeten, hebben al iets exclusief gekregen. Met name jouw soundcheck.
3: Klopt. En wij zijn aan het plannen om volgende week een officiële crew set te doen voordat de deuren open.
0: Oh, wauw. Teruggeven aan de mensen. Dat is mooi van jou. Max, jij speelt zometeen tijdens de eerste helft van de WK-finale. Je lijkt me niet de persoon die zelf naar voetbal zou kijken. Ben ik daar juist of verkeerd in?
3: Volledig juist.
0: Fuck de
3: ik snap
0: voetbal,
3: het idee niet van... Weet je, ik ben echt tennis. Ik vind dat één op één vind ik veel intenser en veel spannender dan... Ja, ik kijk heel graag rallies en reels met rallies van tennis. En zo mensen achter een bal zien lopen, ik snap dat. Ik vind dat echt niks aan.
0: Maar je moet niet kijken, hè? Je moet optreden dan.
3: Ja, en ik heb dan nog wel het nummer voor de Rode Duivels ooit gedaan. Oei, oei, oei.
0: Dat gaat misschien niet meer gebeuren. Dat is niet erg. Jij mag wel twee keer spelen op Tomorrowland. Beide weekends ben je erbij.
3: Yes.
0: Chic, hè?
3: Super nice. Nu, vandaag is Crystal Garden. Heel, heel mooi podium. Het is dit jaar een nieuw podium. En volgende week sluiten we de core stage af.
0: De laatste keer dat we elkaar spraken, Max Colombi,
3: Dan waren we op Tomorrowland Winter.
0: Dus mijn vraag is je show veranderd sindsdien?
3: Zeker. Ik opteer toch altijd om dat zeker te veranderen. Wat ik belangrijk vind aan de show is dat het niet een zo... Dat we geen masters of nummers afspelen dat al bestaan. Dus we hebben eigenlijk 100% van heel de set zelf geproduced. Dus alles wat je hoort is een own production en own remixes. Dus dat is heel veel werk. Maar ik... Ja, dat is iets dat ik gewoon belangrijk vind. Omdat ik vind dat... Ik vind dat belangrijk omdat mensen in die wereld van Oscar en Wolf moeten kruipen. En dat kun je niet door songs te spelen dat al geproduced zijn hoe dat ze geproduced zijn. Dus.
0: Dat begrijp ik. En dat zullen de mensen van over heel de wereld die hier vandaag op Tomorrowland zijn meemaken. In België zien we jou deze zomer nog op de Lokerse Feesten en een Ronquière.
3: Klopt.
0: Zo is het. En nu gaan we luisteren naar een track van jou. Spill My Liquor. Dankjewel om te zijn gepasseerd.
3: Super.
0: Als je wil mag je die bureaustoel meenemen. Maar ik heb hem niet meer nodig.
3: Zal ik
0: eens. Dag Oscar en de Wolf.
3: Tada.
2: Life of Tomorrowland.
4: Called you up and I needed some protection.

0: Je zondagnamiddag en je zondagavond zal niet zo laid back zijn als anders op Studio Brussel, want tot middernacht hoor je de beats uit Boom op de slotdag van dit eerste weekend van Tomorrowland. Wie Tomorrowland zegt, denkt EDM en denkt ook toch heel veel aan David Guetta, een van de mannen die het festival mee groot heeft gemaakt. Hij was hier gisteren om de mainstage af te sluiten en behalve via Tomorrowland is hij ook op een andere manier verbonden met België.
1: Do you feel that connection to this country?
2: I'm very connected because my mom is from Belgium. Yeah.
0: Niet iedereen weet dat, maar de mama van David Guetta die is geboren in België. Dus op die manier is hem heel hard verbonden met ons zwart, geel en rood. En is er natuurlijk al heel lang vast DJ op Tomorrowland.
1: Tonight will be your 19th set at Tomorrowland.
2: Oh, that's crazy.
1: And all but one have been on that legendary main stage. Which is crazy. You've played 18 times on that main stage.
2: Oh yeah. Yeah. I remember when I was playing after Roger Sanchez, and it was, I think, probably year one or two, and maybe there was 10 or 20% of how many people there is now in front of us on main stage. You know, everything was smaller.
0: Alles was kleiner de eerste keer.
2: And maybe there was 10 or 20% of how many people there is now in front of us on main stage. You know, everything was smaller.
0: Alles was kleiner de eerste keer dat David Guetta hier speelde. Er was maar een vijfde van het aantal mensen dat er nu is, zegt hij. Als je David Guetta niet hebt meegemaakt gisteren, dan heb ik twee keer goed nieuws voor jou. Op 8 augustus speelt hij

0: like one of the highs of my life. And hopefully I can bring this to the country of my mom.
1: 8 augustus op strand van Zeebrugge, David Guetta. En hier en nu op je radio zoals hij gisteren klonk op de mainstage.
2: Festivalzender.

Je hoort David Guetta in de mix op de main stage van Tomorrowland. Er is heel veel meegezongen.

Je hoort David Guetta op de main stage van Tomorrowland. En als je de voorbije 10 minuten ook al aan het luisteren was, dan heb je al door dat hij er zin in had. Heel veel grote hits uit zijn catalogus is hij aan het spelen. When Love Takes Over.

0: Je hoort de set van David Guetta op de mainstage van Tomorrowland. Op 8 augustus speelt hij op het strand van Zeebrugge. En daar zijn nog kaarten voor. En dan mag ik de warming-up doen. David Guetta, deze middag op jouw radio nog bezoek van John Newman. En later vanavond ook een interview en een DJ-set van Charlotte de Witte. En deze Australiër was hier gisteren voor een mix. Dit is Dean Turnley met een van de zomerhits, Acting Tough.
1: Festivalzender. Live op Tomorrow.

Vertrouw op een officiële Volkswagen-concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen.

0: een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. Daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed hè?
1: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
2: Go Yellow!
1: Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
1: Info op telenet.be.
4: Bij Jumbo zijn het altijd lage prijzen. En deze week nog lager. Met nu 2 kilo Jumbo Zeeuwse mosselen. 1 kilo plus 1 gratis. Dat is de ja van Jumbo.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot 150 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent.

0: John Newman samen met Calvin Harris. 5 minuten geleden hoorde je hier een interview met John Newman. En later vanavond speelt Calvin Harris op de mainstage. Misschien moeten die twee dat gewoon samen live gaan doen op de mainstage. Misschien moeten die even in een WhatsApp-groepje samen worden gestoken. Goed idee toch?
1: Tomorrowland.
0: Ja, die mainstage van Tomorrowland, dat is iets. Daar speelt op dit moment Maluji. En dat ga je horen op je radio, maar kan je ook mee volgen op je scherm. Het scherm van je telefoon, het scherm van je iPad of gewoon op je televisie. Of je laptop of desktop, hoe heet het allemaal? Het Studio Brussel kanaal van VRT Max. Daar kan je mee kijken naar de mainstage. En dan ga je de man zien die je nu hoort. Dit is Maluji.

plots komt er zo'n heel dik baslijntje bij. Je hoort Maluji in de mix op de mainstage van Tomorrowland. Helemaal live. Ik krijg een beetje binnen van Junior uit Ronse. Hey Jeroen, om hoe laat is die set van Charlotte de Witte vanavond? Junior heeft goed opgelet, want vanmorgen is bekendgemaakt dat Charlotte de Witte een verrassingsset komt spelen hier op Tomorrowland. Dat is om 7:40. Dan begint ze eraan. Ze gaat een uur spelen van 7:40 tot 7:40. En Charlotte komt ook langs hier op Studio Brussel voor een interview. En die set van Charlotte ga je ook kunnen horen en kunnen zien. Horen hier op Studio Brussel via de app, via je wekkerradiootje. En meekijken doe je via het Studio Brussel kanaal van VRT Max.

0: Malouji live in de mix op de main stage van Tomorrowland. Veel sport natuurlijk. Vandaag het WK voetbalfinale om 9 uur. En nu in het VRT-nieuws van 5 ook groot nieuws uit de ronde van Frankrijk. Daar is iets niet zo vrolijk gebeurd. Dat hoor je zometeen in het VRT-nieuws van 5.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
10: Promo koken.
11: Ik heb zin in iets fris.
12: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
11: Ja, dat past daar voor mij.
12: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
13: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
14: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met Fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
15: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 5 uur.
15: VRT Nieuws.
0: Met Lotta Anneka.
16: In de Tour is nummer 2 Jonas Vingegaard zwaar gevallen. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan de 15e rit. Christophe van der Goor, Jonas Vingegaard, die is tegen de grond gegaan. Wat is er precies gebeurd? Hallo, Christophe? Christophe, die is hier niet. We keren misschien later nog terug. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van België gewonnen. Op het circuit van Spa-Francorchamps bleef hij Charles Leclerc voor. Max Verstappen werd derde en Lewis Hamilton vierde na heel wat incidenten. Voor Antonelli is het al de 6e Grand Prix-zege van het seizoen. Hij wordt nu steviger leider in de WK-stand. En straks om 9 uur begint de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. De Spaanse gemeenschap in Vilvoorde is in volle spanning. Ze komen straks samen in het Aziatpark daar. Sommigen zijn daar nu al en ze hebben hoop op de overwinning.
17: Spanje gaat winnen. Ze hebben de Europa Cup gewonnen, dus ik denk ze gaan de World Cup nu winnen.
18: De Argentijnen hebben al 4 keer gewonnen. We mogen toch 1 keer, of 3 keer, of nu gaan ze voor de 4e. Dus wij hebben dat heel goed gespeeld. Ook de EK was heel goed. Dus ik vind dat wij dat verdienen.
16: In Borgerhout, een deelgemeente van Antwerpen, is vanmorgen een granaat op straat gevonden. De pin die was verwijderd, dus de granaat stond op ontploffen. De straat werd afgesloten. Het onderzoek moet nu uitwijzen wie de granaat daar heeft gelegd en in welke context dat is gebeurd. Ook vandaag zijn er opnieuw aanvallen over en weer in het conflict tussen Iran en de Verenigde Staten. De Amerikanen hebben militaire doelwitten aangevallen en ook elektriciteitscentrales. Daarbij zou ook een kerncentrale in opbouw geraken. Iran blijft raketten afvuren op Amerikaanse basissen in de Golfregio. Israël meldt dat het een raket bestemd voor Jordanië heeft onderschept. Tot nog toe heeft Israël zich afzijdig gehouden in deze nieuwe fase van het conflict. En in Bomen is de laatste dag van het eerste weekend van Tomorrowland volop aan de gang. Het dancefestival trekt altijd een internationaal publiek en dat is dit jaar niet anders.
19: Because it's the biggest festival in the world and I've always wanted to be here. It's amazing. Everything's so well organized. Music's great. People are really happy.
20: Oh, well, it's the best festival ever in the world. And it's my 10th time that I'm here.
21: Heel gaaf. Mooie stages. Leuk, geweldig.
22: Once in a lifetime, zou ik zeggen.
23: Ik moest mee, ik vind er niks aan. Nee, geintje, is geweldig. Het is gewoon echt wauw.
16: Vanavond op de meeste plaatsen brede opklaringen. Morgen overal wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft wel droog, maar lokaal is er wel kans op wat gedruppel. Maxima morgen tot 22 graden in het centrum. Aan zee waait een vrij krachtige noordelijke wind. Dinsdag blijft droog en zonnig bij maxima van 19 tot 25 graden.
0: Je hoort de set van Fisher en Chase & Status komt langs voor een babbeltje. En ook die DJ-set van hen, première op Tomorrowland, zal je hier meemaken. Welkom!
15: Je luistert naar Studio Brussel.
24: De
1: taalzender.
2: But when I just got here, I was just a bit like, I don't want to be here anymore.

0: Delilah van Fred Again. Hij was er nog niet eerder bij op Tomorrowland. Ook nu niet, want Itesco kan nog komen. Want wat doen ze vandaag bijvoorbeeld? Calvin Harris halen ze naar hier. En ook Jason Statham. Het is dag 3 van dit eerste weekend Tomorrowland. De slotdag van het eerste weekend. Dus even een tussenstandje met Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
1: Studio Brussel.
2: Live op Tomorrorland.
3: Are you guys feeling it?
0: Goedemiddag, dag Debbie.
4: Hey, goedemiddag.
0: In vergelijking met vorig jaar, de editie met de brand van de mainstage, is dit voor jou als woordvoerder denk ik een heel rustige editie.
4: Ja, het is fantastisch. Het is echt wel heel fijn om een mainstage te hebben, om goed weer te hebben, om enthousiaste festivalgangers te hebben, om enthousiaste artiesten te hebben. Dus ja, heel blij.
0: Het is de finale van dag 3. Jullie bij Tomorrowland houden van cijfers en statistieken. Oei. Wat is iets opvallends dat jij kan delen?
4: Opvallend?
0: We zien bijvoorbeeld veel vlaggen over het voetbal van straks.
4: Ja. De nationaliteiten en zo. Ik denk, we hebben een top 5 nationaliteiten. En daar zitten ook de Spanjaarden bij. Dus ik denk dat dat straks nog wel spannend gaat worden. Ik heb die ook vandaag heel veel mijn vlag zien wapperen al. Dus ik denk dat die er ook wel een beetje van uitgaan dat ze de finale gaan winnen. Dus in de top 5 zaten ook de Fransen. Die waren dan gisteren al in vorm. Daarna wat minder. Maar sowieso veel nationaliteiten op het festival. Zowel in artiesten eigenlijk, als in de festivalgangers.
0: Ja, straks om 9 uur de finale van het WK voetbal. Waar op Tomorrowland kunnen de mensen de match zien?
4: We hebben op Dreamville, dus waar de catering is, een heel groot scherm gezet. Dus daar kunnen mensen gaan kijken. We verwachten daar vooral heel veel Spanjaarden dus. En we hebben ook uiteraard de Belgian Beer Bar open gedaan, dat ze ook wel onze geneugten kunnen proeven.
0: Heel veel verrassingen ook weer dit jaar, Debbie. Die Edge van U2, die kwam meespelen op zijn gitaar bij Martin Garrix. Vanmorgen aangekondigd dat straks Charlotte Witte gaat spelen op de mainstage. Amber Broos, die met haar papa heeft gedraaid. Ja. Wat voor verrassingen zijn er nog vandaag of misschien volgend weekend?
4: Vandaag denk ik dat dat de verrassingen uitgedeeld zijn. Ik hoop ook niet meer dat er onverwachte verrassingen gaan komen, want het is echt wel een heel mooie editie. Dus Calvin Harris zal sowieso voor de verrassing zorgen. En volgende week beginnen we er terug opnieuw aan. Ja. En ze hebben we sowieso wel nieuwe back-to-backs die we gepland hebben. En ik denk verder gaan we gewoon hetzelfde doen als deze week. Ja. Het was een goed weekend. Dus we hopen
0: dit weekend mocht omwille van warmte, temperatuur. Ja. Dit is een natuurgebied. Spanje, Frankrijk, bosbranden. We horen en zien het allemaal in nieuws. Dus jullie mochten dit weekend geen vuurwerk doen. Wanneer wordt duidelijk of het volgende week wel mag?
4: Waarschijnlijk pas dinsdag. Want het code oranje geldt tot dinsdag. Hè. Dus het is ook geen vuurwerk bij de Nationale Feestdag. Dus dan zou het eigenlijk moeten regenen. Langs de ene kant denk ik, laat het regenen. Maar langs de andere kant denk ik, nee, want het is ook burendag. We moeten nog de afbouw doen van Dreamville en terug opbouwen voor de nieuwe bezoekers. Dus we gaan het zien. Maar sowieso heb ik wel gemerkt dat de show ook zonder vuurwerk heel mooi was. En dat mensen echt wel heel blij waren, ook de artiesten. Dus we proberen er sowieso iets moois van te maken en een goede afsluiting.
0: Sowieso. Volgend weekend speelt deze Franse topstar bij jullie hier op Tomorrowland. Dit is Ugel. Dankjewel, Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
1: Dankjewel. Live op Tomorrowland. Studio Brussel.
2: De festivalzender.

Move Into the Sun van Ugel. En gisteren was hier op Tomorrowland die gekke Australiër met zijn vissershoedje. De verwarring is logisch, een vissershoedje van Fisher. En die begon zijn set met zijn eigen remix van DJ Daddy Trance, Marlon Hofstadt. Je gaat luisteren naar Fisher op de mainstage van Tomorrowland. It's that time.

Het is een feest als Fischer draait. Het is 5:20, het is een zondagnamiddag en je bent bij The Beats in Boom. Dit is Studio Brussel live op Tomorrowland. Met straks nog bezoek van Charlotte Witte en ook van Chase en Status. En de sets van Chase en Status en die van Charlotte Witte ga je ook te horen krijgen hier op de radio vanavond.

0: Koop bij Electroluters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Luters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen? Of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar Luters.be. Dat is Luters.be. Steeds goedkoop.
1: Studio Brussel live.

Bijna 5:30 op zondagavond en we zijn in blijde verwachting. Niet van een kindje, maar dat is Netsky wel. Heb je gisteren dat nieuws meegekregen? Netsky heeft hier gisteren aangekondigd dat hij in september zijn eerste zoontje krijgt. Maar wij zijn in blijde verwachting van de komst van twee legendes uit de drum and bass. Al meer dan 20 jaar zijn die aan het vroeten en aan drum and bass draaien en aan het kijken. En dan een jaar of 3-4 geleden helemaal naar de mainstream doorgebroken met Badadan, Badadan, Badadan. Chase en Status maken straks hun debuut hier op Tomorrowland. En voor ze in de mix gaan, komen ze langs hier bij Studio Brussel. Doen ze niet veel van die interviews, dus ben wel benieuwd hoe dat zal zijn. House Every Weekend, zometeen een beetje drum and bass met Chase en Status. Blijf bij Studio Brussel.

de nieuwe single van Chase & Status. De gasten van Badadan en Backbone. Zij spelen hier vandaag en volgende week. Op de mainstage spelen ze volgende week. Ze waren hier net. Heel fijn. En volgende week komt ook deze man. De oudste artiest ooit op Tomorrowland komt op mijn Disco Donderdag podium. Iko Roosevelt. Hij wordt 80 dit jaar. Hij wordt zo de oudste artiest ooit op Tomorrowland. Hier hoor je Iko Roosevelt in de versie van Disclosure. Dit is Tondo. En volgende week vrijdag komt hij hier live optreden met drie koperblazers en zichzelf natuurlijk, want hij gaat zingen. Tondo!

0: Een icoon op zondagavond op je radio's rond 6:15. Born Slippy van Underworld. Het is zondag en toch gaat dit het volgende over dinsdag. Let op, hè.
1: Studio Brussel. Tuesday.
2: Luister dinsdag naar Studio Brussel.
1: En maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
0: Dinsdag is 21 juli. Dinsdag is het nationale feestdag. En misschien wordt dat feest voor jou nog wat groter. Want je maakt dan kans op een Full Madness Pass voor jou en een vriend of een vriendin. Dinsdag heel de dag naar Studio Brussel luisteren. Op het juiste moment, op de juiste manier, op de juiste vraag antwoorden via de app van Studio Brussel. En dan maak je Tomorrowland volgend weekend misschien mee. Zelfs al heb je nu nog geen ticket. Kan gebeuren komende dinsdag.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister.
1: Speel mee en maak kans op jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: Lost Frequencies, Black Friday, Pretty Like the Sun. Lost Frequencies doet vandaag een DJ-set of 3-4 op de Formule 1, de grote prijs van België.
1: Studio Brussel. De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: En ook in Frankrijk is er een grote prijs voor België. Want in de Ronde van Frankrijk zijn de wielrenners aangekomen. En wie heeft gewonnen? Remco Evenepoel. In een sprint verslaat hij, of wint hij, van Pogacar. Mooie, mooie overwinning. Excelleert bergop, de ultieme bekroning met een ritwinst voor Remco Evenepoel. Dat is fijn. En ik neem je nu mee naar de mainstage, terug hier op Tomorrowland. Life is music en dit is jouw festivalzender met op de mainstage nu in de mix, Kevin De Vries.

Het is Kevin de Vries die je hoort beuken en stampen op je radio. Als je wil zien hoe dat er in het echt aan toe gaat. Dus als je wil meekijken naar de man die nu in de mix is op de mainstage van Tomorrowland. Dan ga je naar het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Want dan kan je het ook zien. En dan zie je een soort van groot beige podium met een DJ die dacht, ik ga er ook een soort van beige wit jasje bij aandoen. Zijn naam is Kevin de Vries. Is wel lekker bezig hoor. Straks op die mainstage en ook straks voor jou op VRT Max, Charlotte Witte. Zij komt ook langs voor een interview hier op Studio Brussel, want pas vanmorgen is aangekondigd dat Charlotte hier gaat spelen. Ze doet een verrassingsset.

0: Kevin De Vries kent zijn Belgische dance classics. Dit is Whoops van DJ Bounty Hunter. Het is niet de originele versie, maar de sound is heel herkenbaar. Kevin De Vries in de mix hier op de mainstage van Tomorrowland. Even doorheen het VRT nieuws van 6. En dan veel meer met onder meer Pekassi.
1: Go Yellow!
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Go, go, go naar Impermo! Nu solden tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.

0: Het is 6 uur, goedenavond. VRT Nieuws. Met Lotte Anneka.
1: Remco Evenepoel heeft zijn eerste ritzege van deze ronde te pakken. Maar eerst naar het voetbal, want straks om 9 uur begint de WK-finale tussen Spanje en Argentinië. Argentinië gaat in New York op zoek naar zijn 4e wereldtitel. Voor Spanje zou het nog maar de 2e keer zijn na de wereldtitel in 2010. Peter van den Bemt die blikt vooruit.
2: Een droomfinale in de Big Apple, helemaal opgehangen aan de broederstrijd tussen de nog altijd regerende keizer Lionel Messi en zijn 20 jaar jongere troonsopvolger Lamine Yamal. Helemaal Amerikaans ook, met een stoet aan internationale vedetten als Madonna, Justin Bieber en Tom Cruise. En een niet-reglementair lange halftime show die vooral weer veel controverse zorgt. De wedstrijd wordt er één tussen het technisch volmaakte hogeschoolcontrolevoetbal van de keurige Spanjaarden en de overgave, de passie, de onverzettelijkheid en de provocaties, maar ook wel het goede voetbal van de straatbende van Argentinië in dienst van koning Messi.
1: In veel woorden heeft 10% van de inwoners Spaanse roots. Ze komen samen in het Asiat Park om te supporteren.
3: Spanje gaat winnen. Ze hebben de Europa Cup gewonnen, dus ik denk ze gaan de World Cup nu winnen.
4: De Argentijnen hebben het al 4 keer gewonnen. We mogen toch 1 keer, of 3 keer, of nu gaan ze voor de 4e. Dus wij hebben dat heel goed gespeeld. Ook de EK was heel goed. Dus ik vind dat wij dat verdienen.
1: En ook nog even naar de Formule 1, want daar heeft de Italiaan Kimi Antonelli de grote prijs Formule 1 van België gewonnen. Op het circuit van Spa-Francorchamps bleef hij Charles Leclerc voor. Max Verstappen werd 3e. Voor Antonelli is het al de 6e Grand Prix-zege van het seizoen. En dan naar het wielrennen, want zoals gezegd heeft Remco Evenepoel de 15e rit in de Ronde van Frankrijk gewonnen. Op een aankomst op een helling buiten categorie bleef hij gele truidrager Tadej Pogacar voor. Hij wordt dus nu 2e in het algemeen klassement na de opgave van Jonas Vingegaard. Christophe van der Goor, is dit zijn strafste prestatie in de bergrit?
5: Ja, misschien wel. Hè. Hij won ooit al eens in de Ronde van Spanje, die hij ook op zijn naam schreef. Maar dit was echt een rit voor de geschiedenisboeken. Eerst en vooral door een val en opgave van Jonas Vingegaard. Heel onfortuinlijk, heel simpel onderuitgeschoven. Jammer voor de Deen. En in de finale dan bleef Evenepoel als enige in het wiel van de ploegmaats Pogacar en Del Toro. Het was duidelijk dat de gele trui Pogacar die ritoverwinning aan zijn Mexicaanse ploegmaat wilde schenken. Maar die klom minder goed dan Evenepoel. In een sprintje met 2 versloeg onze landgenoot dan Tadej Pogacar. Ook nog even zeggen dat Tim Melier, die in deze Tour wel 3 etappenzegens op zijn naam kon schrijven, heeft opgegeven.
1: Dankjewel, Christophe. In Boom is de laatste dag van het eerste weekend van Tomorrowland volop aan de gang. Het dancefestival trekt altijd een internationaal publiek en dat is dit jaar niet anders.
6: Because it's the biggest festival in the world and I've always wanted to be here. It's amazing. Everything's so well organized. Music's great. People are really happy.
7: Oh, well, it's the best festival ever in the world. And it's my 10th time that I'm here.
8: Heel gaaf. Mooie stages. Leuk, geweldig.
9: Once in a lifetime, ja, zou ik zeggen.
1: Charlotte Witte draait daar straks een verrassingsact op de mainstage. Op de affiche stond 1 act ingevuld als surprise. En dat bleek vanmiddag de Belgische techno-dj te zijn.
6: Because it's the biggest festival in the world. And I've always wanted to be here.
1: Vanavond op de meeste plaatsen brede opklaringen. Morgen overal wisselend tot zwaar bewolkt. Het blijft wel droog, maar lokaal is er wel kans op wat gedruppel. Maxima morgen tot 22 graden in het centrum. Aan zee waait een vrij krachtige noordelijke wind. Dinsdag blijft droog en zonnig bij maxima van 19 tot 25 graden.
0: Goedenavond, Belgische beats op je radio, want je hoort hier de sets van Pegassi en ook die van Charlotte Witte. En Charlotte komt ook langs voor een interview. Welkom!

0: 7 over 6 en de beats van Calvin Harris spatten uit je radio. Hij maakt vanavond zijn debuut op de mainstage op Tomorrowland. Echt waar, zo'n grote hitmachine. En toch was hij nooit eerder op Tomorrowland. Maar vanavond verandert dat. En het goede is, jij zal dat kunnen zien via VRT Max. En je zal het kunnen horen hier op Studio Brussel. Calvin Harris straks op de mainstage.
1: Studio Brussel.
2: Live op Tomorrowland.
0: Ik krijg nogal wat berichtjes binnen in de app van Studio Brussel hoe dat nu precies zit met Charlotte Witte. Charlotte stond niet op het programma van Tomorrowland, maar is vanmiddag vanmorgen wel aangekondigd als verrassingsact. Er was zo één slot, één set op de mainstage waar nog geen artiestennaam aan is geplakt. Tot vandaag, want Charlotte Witte komt een verrassingsset doen hier op Tomorrowland. En voor ze in de mix gaat, komt ze ook langs hier bij mij op Studio Brussel voor een interview. Als je goede vragen hebt voor Charlotte, stuur dat misschien even door via de app van Studio Brussel. Dan kan ik dat haar straks misschien voorschotelen. Een vraag voor Charlotte Witte, we interviewen van straks. Je kan ze nu doorsturen via de app van Studio Brussel. Ik ga nu naar twee Belgen die gisteren samen draaiden. Sam en Ashna.
2: Live op Tomorrowland.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

Het is niet allemaal gestamp en EDM, gedreun of harde drone bass of hard groove hier op Tomorrowland. Wat je hoort zijn twee Belgische DJ's die samen in de mix zijn, Sam en Ashna. Ze spelen op het Core Podium in het mooie bosje aan de zijkant van het festivalterrein. Daar moet je via een speciale brug naartoe, tenminste een speciale trap. En dan kom je echt terecht tussen de bomen en dan heb je zicht op een heel mooi podium. Met een groot hoofd, het symbool van het Core Podium. En er zelf gaan kijken, heel heel fijne sfeer. En dan moet het niet per se hard knallen. En zo op een zondagavond, 6:20, komt dit wel lekker binnen. Het zijn er twee van bij ons, Sam en Ashna.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu één bakje kopen plus één gratis.
2: Ja, dat past daar voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Neo Gejavond, je bent bij Studio Brussel Live op Tomorrowland. En misschien kende je hen nog niet en heb je ze nu ontdekt dankzij je festivalzender. Je hoorde een stuk van de set van Sam en Ashna.
1: Studio Brussel
2: Live op Tomorrowland.
0: Het is de eerste zondag van de Gentse feesten. Doer Festival is bezig en in New York is er vanavond de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Spanje tegen Argentinië. En hier in het Belgische Boom zijn er natuurlijk ook bezoekers op Tomorrowland van Spanje en van Argentinië. Nona van Brakel is op het festivalterrein.
3: Je ziet heel veel vlaggen op Tomorrowland, maar vandaag zijn het toch veel meer vlaggen van Spanje en Argentinië die hier vertegenwoordigd worden. En dat is natuurlijk met een goede reden de WK-finale vandaag. Ik sta hier met David. En David, where are you from?
4: We are from Castellón, a city close to Valencia.
3: So you are from Spain, you are rooting for them. Yeah. You are here with all your friends in Spain, shirts with your flags. Do you think it's important to show that you're rooting for Spain today?
4: Yeah, this is an historic day today for us. To share this day with our friends, with our family in Tomorrowland is a special day for us. We hope that we win, but let's see what happens.
3: Do you have all your hope on Lamine Yamal?
4: Yes.
3: Do you think he will score a few goals?
4: Maybe two,
3: Two. 2-0?
4: Yeah, 2-0. No, 2-1.
3: We zullen zien of dat gaat gebeuren. 2-0 of 2-1 misschien. Ik sta natuurlijk ook naast een Argentijn die heel graag het tegendeel wil bewijzen. Dag Dave, you're in the World Cup final.
5: Yeah, it's amazing, right? But I don't really know what to watch. If I'm going to watch here, I'm going to watch the World Cup final.
3: Yeah, you're at Tomorrowland. I think you paid a lot of money to be here, to finally be here at Tomorrowland. Is it a hard pick? Are you going to watch the game or are you going to watch the shows here at Tomorrowland?
5: I think I'm going to watch a bit of both. So watch the game on my phone and enjoy the vibes here around. I guess that's the only thing I can do.
3: So you're going to enjoy the festival, watch on your phone. Who do you think is going to win?
5: Obviously Argentina. Obviously. I mean, why you even ask though?
3: Messi's going to score?
5: Yeah, not only once, but at least twice, at least.
3: De meningen zijn verdeeld hier op Tomorrowland. Ja, we gaan het moeten zien vanavond wat het gaat worden.
0: En ondertussen draaien de DJ's verder. Dit is Jonas Blue, Edge of Desire.
1: Live op Tomorrowland. Studio Brussel. De festivalzender.

0: Er is een nieuwe Space 92 remix van deze classic Domino Oxia. Die wordt vaak gespeeld hier op Tomorrowland. Maar ik dacht, we spelen de monumentale versie omdat we Monument op bezoek hebben.
1: Studio Brussel.
2: Live op Tomorrowland.
0: Hier is de cherry on the cake, de surprise zonder tease, het cadeau op de tableau, de verrassingsartiest die straks op de mainstage van Tomorrowland gaat spelen. Dag Charlotte Witte.
3: Hallo.
0: Dat nieuws is pas vandaag bekend geworden. Geen lek, sterk werk.
3: Ja, sterk werk. Ja, proficiat aan iedereen, aan de crew om het stil te houden. Het was moeilijk.
0: Waarom moet dat eigenlijk een verrassing zijn, Charlotte?
3: Goeie vraag. Weten, vorig jaar heb ik hier een speciaalke gedaan met een opening en de closing van de mainstage. En dan dit jaar waren we aan het denken van, ja, wat kunnen we doen? En dan kwam eigenlijk het idee om een verrassingsset te doen. Niet als closing, maar op het prachtige uur van 7:40
0: tot 8:40.
3: En ik ben er super blij mee. De mainstage ziet er fantastisch uit.
0: Het is echt mooi.
3: Ja, het is echt heel ferm.
0: Je speelt tot 8:40. In het mooie Nederlands is dat tot 8:40. Om 9:00 begint de finale van het wereldkampioenschap voetbal, Charlotte. Ik zag jou meekijken naar een match van de Rode Duivels terwijl je ergens achteraan in een auto zat onderweg, wherever to. Straks ben je dus tot 8:40. Ga je kijken?
3: Ik ben het niet helemaal zeker. Ik denk dat mijn prioriteiten mogelijk ergens anders gaan liggen.
0: Het zijn ook de Belgen niet, hè? Heb je een voorkeur voor de winnaars? Want jij speelt in al die landen.
3: Wel moeilijk. Ik ga gewoon onpartijdig blijven.
0: Is goed.
3: Voilà.
0: Charlotte, je weet hoe sommige mensen zijn, hè? Je geeft ze een vinger en ze pakken een arm. Je doet hier vandaag een verrassingsset op Tomorrowland. Dus er zijn nu al mensen aan het sturen. Ga ze dan vanavond ook weer op de Vlasmarkt spelen of de kindsfeesten? Ga je dan net zoals vorige keer ook weer naar de Vlasmarkt tegen morgen vroeg?
3: Dit jaar gaan we dat niet doen.
0: Oké, maar dat is goed. Voilà. Dat is duidelijk, dat weten we.
3: Nee, kijk, je kunt maar zoveel verrassingen doen op één weekend.
0: Dat is waar.
3: This is a pretty big one. Dus ik ga dit gewoon los absorberen en er keihard van genieten.
0: Zeker. Jolien Buggenhout stuurt via de app een vraag voor jou, Charlotte. Ga je begin volgend jaar terug Flanders Expo laten dansen?
3: Ja.
0: Voilà, dan weten we dat. Hebben we al een datum?
3: Nee, maar dat zal rond dezelfde periode vallen.
0: Dus dat is altijd rond mijn verjaardag.
3: Ja. Dat is altijd rond uw verjaardag.
0: Even kijken, kan ik eens scrollen hier in mijn agenda wanneer dat zou kunnen.
3: Vrij?
0: Ik ben in het buitenland.
3: Allee, Joe.
0: Ja, maar toch, maar wie weet vlieg ik over. Hè. Wacht, februari 27 zijn volgend jaar. Hè.
3: Klopt.
0: Dat zou dan misschien 12 of 13 of 5 of 6 februari kunnen zijn.
3: Is zo daar rond, ja, ongeveer. Ja.
0: Charlotte, ik wil even terug naar de visuals die jij hebt laten zien op Rock Werchter en die je ook op andere van je shows laat zien. Een mooie boodschap, samengevat, save the club culture.
3: Ja.
0: Hè? Het is heel mooi dat jij op dat belang wijst. Dat is ook waar jij vandaan komt, waar jij de stijl en de muziek hebt geleerd. De club is ook een plaats waar veel mensen zichzelf ontdekken, gelijkgestemden tegenkomen. Ik weet dat het voor jou met jouw positie als heel grote DJ niet evident is, maar zien we jou ooit nog eens terug soon in een club van 1000, 2000, 3000 mensen? Of is dit een moeilijk moment in jouw carrière om dat te doen?
3: Nee, eigenlijk, we proberen dat best wel hard te beschermen. En nu de voorbije maanden heb ik onder andere Stereo gedaan in Montreal. Dat is een club van, ik denk, 800 man. Een 4-uren set gedraaid. Dan heb ik, vorig jaar heb ik Watergate gedaan. Dan heb ik Lux in Lissabon gedaan. Dus
0: je doet het nog steeds eigenlijk.
3: Ja, het is voor mij eigenlijk belangrijk om een balans te vinden tussen al die fantastisch grote dingen dat ik doe. Maar ook nog terug te keren naar de roots en clubs zijn gewoon zo fantastisch. En met de Resistance Show probeer ik echt meer awareness te creëren. Van guys, clubs zijn echt geweldig. Zonder clubs was ik er niet geweest. Dus go out en ga naar een club, want het is een magische plaats.
0: En ze hebben het niet gemakkelijk. En er is soms veel concurrentie van grote festivals. Maar jij speakt up voor de clubs. Dat vind ik heel mooi van jou, Charlotte. Veel plezier zometeen op de mainstage. Yes. En wij zetten zo al wat kruisjes in onze agenda voor die Flanders Expo Show. Ergens zo februari, januari 2027.
3: Absoluut.
0: Charlotte Witte, dit is van jou. Amor. Merci. Hè.
3: Merci.
2: De festivalzender.
1: Live op Tomorrowland.

0: Het is van de Belgen die ooit al op de main stage stonden hier op Tomorrowland. Joost met You Say.
1: Festivalzender. Live op Tomorrowland.
0: Vorig jaar mocht Pegassi zijn debuut maken op die mainstage van Tomorrowland op dag 1. Maar je weet nog wat er toen is gebeurd. De brand van de mainstage, de dagen voor het festival. En het was een sprint om het allemaal geregeld te krijgen. En zo hard tegen de klok moeten werken om het festival klaar te krijgen. Dat die allereerste set op de mainstage van vorig jaar pas later kon beginnen. En dus ook wat ingekort werd. En laat dat nu net wel die set van Pegassi zijn geweest. Maar kijk, een jaar verder en hij is terug. De koning van Oens Anthems hier op Studio Brussel is nu live in de mix op Tomorrowland. Dit is Pegassi.

die je nu in de mix hoort, live van op Tomorrowland. Daar is Studio Brussel nog voor jou. Tot middernacht. Je kan het niet alleen horen, hè. Je kan het ook zien als je meekijkt via de Studio Brussel stream, het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Dat kan je het ook zien. Hij speelt in een van de allergrootste tenten die hier zijn neergepoot in Boom. En het is een geweldige show met lasers, met schermen, met visuals. En Sammeke, a.k.a. Pegassi, die heeft gewoon zijn zwart klaksje en zijn zwart truitje aan. Heel goed.

een mooie, maar wel donkere tune van Pegassi in zijn set hier op Tomorrowland. Hij is er volgend weekend opnieuw bij. Als jij geluk hebt, dan kan je hem hier misschien zien. Later deze zomer speelt hij nog in Rotterdam, in Keulen en ook in Zurich.

0: VRT-nieuws van 7. Dan zijn we terug onder meer met John Summit. Tot zo.
1: Het is 7 uur, goeie avond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Ronde van Frankrijk heeft Remco Evenepoel de 15e etappe gewonnen. Onze landgenoot klopte gele trui Tadej Pogacar en zijn ploegmaat Isaac Del Toro in een sprint bergop. Het verslag is van Christophe van der Goor.
2: Remco Evenepoel heeft zijn belangrijkste overwinning in een grote ronde behaald. Zijn 75ste profzege overigens. Met een finish op een steile col buiten categorie was Evenepoel de enige renner die Pogacar en diens ploegmaat Del Toro kon volgen. Pogacar wikte en woog als een Romeinse keizer. Zijn ploegmaat Del Toro zou en moest deze etappe winnen, maar de Mexicaan had duidelijk minder goede benen dan Evenepoel. Evenepoel die nu heel stevig op de tweede plaats in de stand komt, want Jonas Vingegaard moest opgeven na een onfortuinlijke val. De Deen gleed uit in een bocht naar rechts en kon zijn weg niet vervolgen.
1: Intussen is duidelijk dat Vingegaard bij zijn val zijn sleutelbeen heeft gebroken. Hij moet geopereerd worden. En ook sprinter Tim Merlier gaf op vandaag. Merlier won 3 etappes in deze Tour. In Oostende zijn vandaag 3 kinderen in moeilijkheden geraakt in zee. De jongens van 10, 11 en 16 jaar waren ter hoogte van de koninklijke gaanderijen in een bewaakte zone aan het zwemmen toen ze niet meer aan land geraakten. De redders konden hen uit het water halen. Een van de kinderen vertoonde lichte onderkoelingsverschijnselen en is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De 2 andere kinderen stelden het goed. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. De kinderen zwommen op de juiste plek. Toch is het belangrijk om te blijven herhalen om voorzichtig te zijn, zegt Eline Goemine van de politie van Oostende.
3: Ons advies is altijd, als je niet voldoende kan zwemmen of je bent niet op de hoogte van de gevaren van de zee, probeer dat gewoon maar tot aan kniehoogte, maximum tot aan heuphoogte. Dan ben je altijd veilig en dan kan je even goed genieten van wat verkoeling.
1: In Algerije, in het noorden van Afrika, zijn de afgelopen dagen ruim 70 bosbranden geteld. Zo'n 40 daarvan zijn onder controle. Voorlopig is er geen melding van slachtoffers. Algerije kampt met een zware hittegolf met temperaturen die op sommige plaatsen oplopen tot 49 graden. Er staat ook veel wind, wat de vlammen nog aanwakkert. De overheid zet blusvliegtuigen en helikopters in om het vuur te blussen. Vanavond overwegend brede opklaringen. Morgen wisselend tot soms zwaar bewolkt. Het blijft droog, maar lokaal is er kans op wat gedruppel. Maxima morgen tot 22 graden. Aan zee staat er wel een vrij krachtige noordelijke wind. Dinsdag blijft droog en zonnig bij maxima van 19 tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Het zijn stilaan de laatste uren, de finale van deze zondag op Tomorrowland gaat in. Jij zal muziek horen van Pegassi en van Charlotte de Witte. Je luistert naar

Ja, je zondagavond gaat op speed hier op Studio Brussel. Het is 16 over 19, kwart over 7 op zondagavond. We zitten live in Boom op Tomorrowland. En je hoort de set van Ivy, jonge dame uit de UK. Ze was hier 10 minuutjes geleden voor een interviewtje en ze zei: ik speel gewoon drum en bass, ik speel snelle muziek als het maar plezant en snel is. En veel remixen en mashups. Maar zover was je al. Dit is de Hesperol, hè? A-track. En de Yeah Yeah Yes. Ik hoorde ook al een beetje van Missy Elliott daarnet.

0: Als het een beetje veel te hard is voor jou, kan ik op een bepaalde manier begrijpen, afhankelijk van jouw tijd en context op deze zondagavond. Maar het zijn niet allemaal beats hier op Tomorrowland. Er is ook een symfonisch orkest, de Symphony of Unity. En die maken heel rustige covers van grote dance classic van Oens Anthems. En daar ga je straks een mooi, mooi voorbeeld van horen.
1: Vanaf morgen bij Aldi een sappige promo. 44% korting op onze verse cantaloupemeloenen. Dat is maar 2 euro per kilo. Aldi, altijd slim. Studio Brussel.

Heb ik jou daarnet een rustpuntje beloofd tussen alle beats van Tomorrowland? Ik denk het wel. Maar we blijven wel op Tomorrowland. Ik neem je mee naar de Symphony of Unity. Een orkest, een symfonisch orkest, zo met violen en pauken. En met cello's, en met triangels, en met de harp, en met een dirigent. Zij spelen geen stukken van Bach of Beethoven, maar zij spelen Oens Anthems. Zij spelen Dance Classics. En dan ga je nu horen hoe een symfonisch orkest Delirium inzet.

The Symphony of Love deed deze cover van Delirium. En Tim laat me weten via de app van Studio Brussel wat een machtige orkestrale Delirium-versie. Het zou perfect passen als soundtrack bij die laatste 100 meter van Remco Evenepoel vanmiddag. Hey, dat kan wel goed werken, inderdaad. Even het commentaar ervan misschien rippen boven deze versie zetten. En je hebt misschien een nieuw Tommeke. Want ja, Remco Evenepoel heeft de rit vandaag gewonnen in de Ronde van Frankrijk. En volgende week komt mijn vriend uit Denemarken spelen op de mainstage. Kulsch is terug volgend weekend op Tomorrowland. En hij heeft nu al deze nieuwe single. Picasso heet hij. Dit is nieuw van Kulsch. Face like a Picasso.

0: Wat je hoort is de nieuwe single van Kölsch en die heet Picasso. En als je het artwork, de visual van het nummer opzoekt, dan zie je het gezicht van Kölsch, de DJ, de maker van het nummer, helemaal verknipt zoals Picasso dat zelf zou doen.
1: Studio Brussel. Festivalzender.
0: Live op Tomorrowland. Over een minuut of 10 is daar Charlotte de Witte op de mainstage hier van Tomorrowland. Maar nu al op een ander podium, de Freedom Stage, speelt een andere toppe Belg. Ik neem je mee naar de snelle beats van Pegasi.

0: Pierre Gassi in de mix. Maar we moeten naar de mainstage nu.
1: Studio Brussel.
2: Live op Tomorrowland.
3: Are you guys feeling it?
0: Want aan de mainstage gaat Charlotte Witte beginnen aan haar verrassingsset. En ook aan de mainstage is Nona van Brakel. Nona.
4: Hallo, dag Jeroen. Ik sta inderdaad op de berg naar de mainstage te kijken. Ik zie dat Charlotte Witte haar USB-stick waarschijnlijk in het paneel aan het steken is en zich aan het klaarmaken is om hier een surprise set te geven. We wisten nog niet in het begin van dit weekend dat ze hier zou staan, maar nu staat ze hier alsnog. Het is met een mooie show met confetti en met vlaggen dat Tomorrowland ons aan het klaarmaken is voor het begin van de set van Charlotte de Witte. Aan de mooie mainstage hier met de zon die ondergaat, zijn we samen aan het aftellen tot onze Belgische trots haar set gaat mogen beginnen hier op de mainstage op Tomorrowland. De vlaggen worden allemaal richting Charlotte getild. En ze wordt aangekondigd, Charlotte Witte. Jeroen, gooi die schuif maar open dat de mensen thuis er mee van kunnen genieten. Dit is Charlotte Witte op Tomorrowland.
0: Ze kunnen meeluisteren via de radio, ze kunnen meekijken via het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Tot vanmorgen wist alleen Charlotte zelf dat ze het ging doen. En nu weet iedereen het. De verrassing van deze dag op Tomorrowland. Charlotte de Witte.

hierbij was op Rock Werchter bij de set van Charlotte Witte, weet dat ze al een tijdje in die trip zit. Van die operagezangen, van die tribale gezangen, gecombineerd met de technobeats. En dat is ook wat ze hier aan het doen is op de mainstage als surprise act vandaag. Dat was niet aangekondigd, maar ze is hier wel geland. En nee, ze gaat niet de Vlasmarkt spelen in Gent vanavond. Ik heb haar gevraagd tijdens het interview. Ze gaat niet naar de Gentse feesten, wat ze vorig jaar wel heeft gedaan. Maar ze is wel hier voor jou op de radio en op je schermpje. Kijken doe je via de Studio Brussel stream VRT Max. En luisteren ben je nu aan het doen hier op jouw festivalzender. Tot 8 uur is dit Charlotte de Witte.

stevig jullie voor een zondagavond. Je bent bij Studio Brussel live op Tomorrowland op de mainstage, waar Charlotte de Witte in de mix is. Later vanavond gaat Calvin Harris daar zijn debuut maken op die mainstage. Zal je ook kunnen volgen hier op Studio Brussel met de klank op je radio en met de beelden via het Studio Brussel kanaal op VRT Max.

Charlotte Witte in de mix, maar zometeen na het VRT-nieuws van 8. Dan komt Amélie Lens op bezoek. Zij speelt hier vanavond ook op Tomorrowland en komt zometeen langs voor een interview. Dat is na het VRT-nieuws van 8. Ook vanavond nog de set van Calvin Harris. Ga je horen en zien hier op Studio Brussel. En ik denk dat je ook het debuut van Tomorrowland, op Tomorrowland tenminste, gaat meemaken van de drum and bass legendes van Chase en Status. Ze waren hier eerder vandaag op interviews. Ze doen al meer dan 20 jaar van drum and bass. En pas nu in 2026 maken ze hun debuut op Tomorrowland. Allemaal voor straks bij Amber. In nog 2 minuten Charlotte Witte live van op de Main.

0: is een mooi cadeau dat hier wordt uitgepakt door alle mensen aan de mainstage van Tomorrowland. Ze wisten het niet tot vandaag dat Charlotte Witt hier een verrassingsset zou komen spelen. We gaan naar het VRT Nieuws van 8. En een paar minuutjes daarna is het al aan Amelie Lens.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
3: Mama, mag ik op de hotspot?
8: VRT Max. Maak elk moment de max. Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Ketnet-rappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...

0: Radio Brussel.
1: 8 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Over een uur begint in New York in de VS de finale van het WK voetbal. Europees kampioen Spanje neemt het op tegen titelverdediger Argentinië. Op dit moment is er een show in het stadion. De Amerikaanse president Trump won de finale bij. Het is de eerste wedstrijd op dit WK waar hij bij aanwezig is. En in Vilvoorde, waar 1 op de 10 inwoners Spaanse roots heeft, zijn ze met veel samengekomen om samen de match te bekijken op een groot scherm. En ze geloven rotsvast in hun kansen.
2: Overtuigd dat wij gaan winnen. In 2010 heb ik hetzelfde gevoel. Dus wij winnen.
3: Argentinië is alleen Messi en Spanje is een hele ploeg, een grote ploeg, sterke ploeg en voilà, ben zeker.
4: Ik denk dat wij al heel lang wachten voor die mooie tweede ster en ik denk dat het vanavond gaat gebeuren. Ik hoop het alleszins.
1: Remco Evenepoel is in de wolken met zijn ritwinst in de Ronde van Frankrijk. Hij klopte in de 15e etappe gele trui Tadej Pogacar en zijn ploegmaat Isaac Del Toro in een sprint bergop.
5: Ik ben echt aan het trillen van de emoties. Dus, het is echt prachtig om deze mooie etappe te kunnen winnen. En om met mij, ja, misschien op dit moment wel de twee beste klimmers van de wereld, met Tadej en Isaac te kunnen doen. Ja, het maakt het alleen maar mooier. Ik denk, elke kans die we krijgen moeten we nemen. En ik denk wel dat ik hem dik heb genomen en dat ik hem ook wel verdien.
1: Evenepoel staat nu ook stevig op de tweede plaats in het klassement, nadat Vingegaard moest opgeven na een val. Hij brak zijn sleutelbeen en zal geopereerd worden. En ook sprinter Tim Merlier gaf op vandaag. Merlier won 3 etappes deze Tour. In de grote prijs motocross van Groot-Brittannië hebben de broers Koenen er een slecht weekend op zitten. Lucas Koenen moest 2 keer opgeven in de MXGP, maar blijft wel aan de leiding in de WK-stand. Zijn broer Sascha kwam in de MX2 niet verder dan een 10e en een 5e plaats. Hij verliest zijn leidersplaats. En het eerste weekend van het Tomorrowland Festival loopt stilaan op zijn einde en is tot nu toe rustig verlopen. Ook in de hulpposten, zegt woordvoerster Debbie Willemsen.
6: Eigenlijk zijn het de typische festivalprobleempjes die komen opdagen. Wat bondes of mensen die hun enkels hebben verstuikt of die eigenlijk naar het ziekenhuis zijn overgebracht om een x-ray te laten maken of een gips te laten leggen. Maar eigenlijk over het algemeen ook heel rustig daar en ook bij crew. Dus ook heel weinig behandelingen bij crew. We zitten meestal rond een 2.000 tot 3.000 verzorgingen per weekend. We zitten ongeveer op die aantallen, ja.
1: Er waren 200.000 mensen in Boom dit weekend. 36.000 van hen verblijven op de camping en vertrekken ten laatste morgenmiddag. Vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en minima tussen 6 en 16 graden. Morgen bewolkt en lokaal is er wat gedruppel bij maxima tot 22 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Later deze avond is het eindelijk aan Calvin Harris. En ik krijg zo meteen ook een heel leuk bezoek in de studio. Onder andere van de speciale

0: DJ Calvin Harris die speelt straks voor de allereerste keer op Tomorrowland. En die mag ook direct weekend 1 afsluiten. En jij hoeft daar thuis helemaal niets van te missen. Want je kan de volledige set meevolgen via de livestream op VRT Max en hier op Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.
1: Live op Tomorrowland.
2: Amber Broos.
0: Ja, het is 8 uur gepasseerd, maar het is hier piekuur op Tomorrowland. Want alle grote artiesten die hangen hier nu rond in de backstage. Waaronder ook onze Belgische Queen of Techno, Amelie Lens.
3: Hallo.
0: Oh my god, zo leuk dat je hier bent, Amelie.
3: Ja, ik ben kei blij.
0: Ja, merci om af te komen. Want hoe gaat het met jou?
3: Ja, kei goed, hè. Ja, veel aan toeren, zwanger, blij. Gewoon alles kei goed. Album aangekondigd. Door met Angel van alles. Wat een hele, heel heftige week. Positief,
0: hè? Oh, wel ja, ik wou zeggen, we hebben eigenlijk heel veel om bij mee te praten, hè. Dus first things first, een hele dikke proficiat.
3: Dank je.
0: Bij je zwangerschap. Valt de toeren een beetje mee, want je had een post gedeeld dat het toch wel vrij pittig is met al die zwangerschapskwaaltjes en zo.
3: Ja, die eerste 3 maanden waren echt pittig. Ook omdat je moet dat dan zo wat geheim houden. Of, en dat was mijn eigen keuze, maar ik was echt mis. En het was echt heel zwaar, maar nu voel ik mij supergoed.
0: Ja, dat is sowieso dat eerste trimester waarschijnlijk. Ja, sorry, ik weet absoluut niet maar sowieso wensen wij hier bij Studio Brussel u alle geluk. Maar ook de people of tomorrow willen u graag nog een extra warm hart toedragen. En dat is onze Nona van Brakel ook live gaan ondervinden. Daarnet hier op de Holy Grounds van Tomorrowland.
4: Exhale. Wat zou het eerste woord worden van het kind van Amelie Lens?
5: Boef.
4: Zeer realistisch.
5: Ons. Techno. Techno.
6: Amelie Junior. Maar als het dan DJ wordt, is dat AJ.
4: Amelie Junior Lens.
6: Asset.
4: Vind je dat echt een goede naam voor een dochter?
6: Boom. Ja, nee, tuurlijk niet. Ja, ik heb geen idee.
5: Aurélie of zo. Iets naar haar kant of zo, iets die kant, ik weet niet.
4: Amber. Een extra Amber.
7: Nee.
4: Wat zou de job worden van de dochter van Amelie Lens?
6: Ja, idee, hè. Voor Studio Brussel, hè.
4: Amelie, als uw dochter voor ons wil komen werken, wij zijn daar.
8: Ja, als ze de voetreden van haar mama gaat treden, dan zal het misschien wel een goede DJ worden ook, hè.
6: Je zou denken, misschien DJ, maar ieder zijn eigen keuze. Allee, als dat kind zegt, ik wil niet. Misschien denkt dat kind, ik hou niet van techno. Allee, bij wijze van spreken. Bajo, wat zou die dan doen? Chef kok.
0: Ja, wat denkt je, Amelie? Amelie Junior? AJ?
3: Chef kok graag, hè? Heel graag een chef kok in de familie.
0: Ja, dat zou goed zijn, iedere dag goed eten. Iedere dag goed vegan eten. Dat zou wel echt top zijn, toch?
3: Ja, zalig.
0: Ah, geniaal. Ja, zeg, superleuk. De mensen hier van Tomorrowland zijn sowieso al heel enthousiast. Want je hebt eigenlijk ook wel een beetje een speciale band, hè, met Tomorrowland.
3: Ja, sowieso.
0: Je bent hier een vaste waarde op het festival. De eerste keer dat je hier speelde was in de Rave Cave. Ja. We hebben daar, by the way, nog een interview van teruggevonden dat je hier stond. Met Jeroen de Lodder 10 jaar geleden.
3: Oh,
0: voor de eerste keer hier in de Rave Cave. Ondertussen heb je ook de mainstage gedaan. Ja, hoe voelt dat om hier ieder jaar terug te komen?
3: Ja, dat is kei zot, want ik voel echt wel dat Tomorrowland een heel groot impact heeft gehad op mijn carrière, omdat ik zo voel dat ik echt met Tomorrowland mee zo, hè, ben gegroeid. Zo, die hebben mij echt van in het begin gesupport. Kleinste stage en elk jaar grotere stage, eigen stage, main stage, closing van de main stage. Dus ja, dat is echt gewoon zo magisch en ik voel echt zo gewoon een speciale band met Tomorrowland.
0: Ja, dat is super fijn en vandaag ook ga je dus de Atmosphere Stage hosten. Hoe voelt dat om dat hier te doen? Hè? Met Exhale, met je eigen concept, dat moet toch wel heel speciaal zijn, want je zet daar bijvoorbeeld ook veel jong talent top, hè?
3: Ja, ik vind dat super belangrijk, omdat dat mij ook wel een kans geeft om de artiesten waar ik zelf in geloof en die ik wil steunen, om die ja, een platform te geven. En zeker Tomorrowland is gewoon de droom van iedereen. En dat is echt zo zalig om die artiesten vandaag die wij hebben geboekt, die waren echt gewoon bijna aan het huilen van geluk. Die vonden het zo zalig. En het is gewoon zo speciaal dat je die kans kunt geven eigenlijk aan opkomende artiesten.
0: Ja, maar ja, dat is ook heel fijn dat je dat zo doet. Hè. Dat is heel bijzonder natuurlijk. Wat mogen we verwachten van jouw set straks? Want je gaat natuurlijk zelf ook op je eigen eigen stage spelen. Wat kunnen we verwachten? Misschien toch geen guest artist appearance van Angèle?
3: Nee, sorry, Angèle is heel druk. Hè? Iedereen vraagt mij constant. Ja, die heeft ook haar eigen agenda.
0: Dus, ja, dat kan ik wel zien. Maar misschien veel nieuwe tracks of zo.
3: Ja, ja, ik ga heel veel tracks van mijn album spelen. Heel veel upcoming tracks voor Exhale, van op Exhale. Mijn label en gewoon echt wel heel veel energie. En volgende week doe ik een Aura-show en dat is zo meer gefocust op mijn album. En deze week meer gefocust echt op opkomende artiesten. En echt gewoon keiveel acid, keiveel bangers.
0: Oké, zalig gewoon. Dus very, very busy. Ja, nog even terug om te komen op Angèle, want dat is toch wel heel speciaal. Want jullie zijn toch wel twee Belgische iconen. Hoe is dat een beetje tot stand gekomen? Hoe kennen jullie elkaar?
3: Wij hebben eigenlijk gemeenschappelijke vrienden die al heel vaak wel zo hadden gezegd van maar jullie zouden zo goed overeenkomen en dat is echt een toffe en zo tegen haar ook. En dan heb ik die een paar keer ontmoet, ook zo bij Chanel en op Glastonbury en wij kwamen zo goed overeen. Haar energie is zo zalig, dat is een hele, hele zalige vrouw. En we hadden al een paar keer gesproken om iets samen te doen en dan toen ik bezig was aan mijn album dacht ik, nu is gewoon de moment en ik heb haar gewoon gestuurd en die was zo yes en ik zei, oh my god, oké.
0: Oh my god, zalig gewoon.
3: Ja, en dat is gewoon heel vlot allemaal gegaan en heel gek, ja.
0: Ja, dat is ook wel heel fijn dat dat dan op Doer kan, want Doer is ook wel een heel speciale plaats voor jou, hè?
3: Ja, ja, inderdaad. Ook Doer 10 jaar geleden de opening gedaan van de balzaal en nu de mainstage afgesloten. Oh, Angèle, ja.
0: Crazy, gewoon crazy. Ja, ja. Maar echt een speciale week voor je gewoon.
3: Ja, ja, dat bedoel ik. Ik ben echt zo'n beetje overweldigd. Ik moet echt zo'n Camille thee gaan drinken.
0: Ja, maar superleuk. En dan nog één vraagje om mij af te sluiten. Dan ga ik u laten gaan. Want ik zit hier al zwaar over mijn tijd. Maar hoe is het met uw oma?
3: Oh, mijn oma die is kei-gelukkig.
0: Ja, want net dat fotje gezien met haar appartement zo lief.
3: Ja, dat was echt... ik had eigenlijk niet gepland om, dat te posten. En ik was echt ook zo... Dat was mijn mom day met mijn dochter. En ik was met mijn dochter aan het spelen. En ik dacht, oh, ik zag dat filmpje. Ik dacht, oh, ik ga dat even posten. En dat was wel cute. En dat is mega viraal gegaan. En dat was in de pers. En ik had dat helemaal niet aan mijn oma gezegd. Dat ik dat had gepost. En dan was dat overal op nieuws. En ik heb die echt zo moeten bellen. S'morgens van, oh my god, Mimi. Je bent op nieuws. Die is ook herkend op de markt en zo. Dat is wel intens voor haar, maar die is kei gelukkig.
0: Oh, maar dat is zo
3: lief. Appartement, ja.
0: Oh, maar Amelie, je hebt echt een gouden hart, man. Echt waar. Een fantastisch mens. Ik wens u echt en wij, iedereen bij Studio Brussel, hier echt alle geluk toe. Ik hoop dat jij echt een fantastische set hebt. En ook heel veel succes met de kleine BB en de fam.
3: Merci.
0: Tot snel, hè.
3: Bye-bye.
1: Live op Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

0: met Our Frequency. Straks sluit ze hier de Atmosphere Stage op. Hier op zondag, weekend 1, Tomorrowland. En vandaag stond er in het groot surprise op de timetable van de mainstage hier op Tomorrowland. Niemand wist wie of wat we konden verwachten. Maar deze ochtend kregen de People of Tomorrow dan toch een antwoord. De surprise act is niemand minder dan onze eigen Charlotte Witte.
1: Vorig jaar heb ik hier een speciale gedaan met een opening en de closing van de mainstage. En dan dit jaar waren we aan het denken van, ja, wat kunnen we doen? En dan kwam eigenlijk het idee om een verrassingsset te doen. Niet als closing, maar op het prachtige uur van 7:40 tot 8:40.
2: Tot 8:40.
1: En ja, voilà, ik ben er super blij mee. De mainstage ziet er fantastisch uit.
0: Je hoort het, het prachtige uur tot 8:40. Dat wil zeggen dat ze nu nog altijd live bezig is. En we gaan daar nu gewoon even naar luisteren hoe dat daar klinkt. Dit is Charlotte Witte live van op de mainstage hier op Tomorrowland. Welkom.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

Ze is hier al een dikke 40 minuten bezig. De speciale surprise act van Tomorrowland. Onze eigen Belgische Charlotte Witte, die hier de mainstage helemaal aan het inpalmen is. Met een dikke goede rave sound en een beetje acid erbij ook nog. Je kan via VRT Max meevolgen met de livestream. En dan ga je ook zien dat het daar propvol staat hier aan de mainstage van Tomorrowland. En groot gelijk, want ze is daar gewoon helemaal het kot aan het afbreken. En we blijven luisteren tot het einde van haar set. Dit is Charlotte Witte live op Tomorrowland.

Stefanos stuurt hier in de Studio Brussel app. Wat een heerlijke schijven doet Charlotte Witte nu tijdens het gamen met mijn vriendin. Je kan natuurlijk alles volgen hier op Studio Brussel. Charlotte Witte, de verrassingsset op de mainstage. En ze is er helemaal voor aan het gaan. We blijven nog even luisteren, want dit is volgens mij al haar closing track. En zo meteen komt nog een andere Belgische trots langs, Pegassi. Die speelde net op de Freedom Stage. En ik ben heel benieuwd hoe dat geweest is.

0: Heel mooi, laatste plaat van Charlotte Witte. Deze keer niet met een verrassingsset in Gent. Wel eentje hier in Boom voor de People of Tomorrow. En voor jou thuis natuurlijk.
1: Studio Brussel. De festivalzender. Live op Tomorrowland. Amber Proes.
0: Straks komt Pegassi natuurlijk even langs hier in de studio om te vertellen hoe zijn set hier was in de Freedom Stage op Tomorrowland. Maar eerst heb ik hier de Australische DJ Dean Turley voor je klaarstaan. Hij speelde gisteren hier ook op Tomorrowland. En hij is de man achter deze hit van het moment. Acting Tough.
1: Live op Tomorrowland.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.

Fisher, de man met het vissershoedje en altijd een brede glimlach op zijn gezicht. Hij speelde gisteren op de mainstage met zonsondergang en dat was helemaal de perfecte setting. Ondertussen zijn de mannen van Chase & Status eraan begonnen. Zij zijn de grote mannen en de namen van de drum and bass scene, maar toch staan ze nu pas voor de allereerste keer met een DJ-set op Tomorrowland in de Freedom Stage nog wel. De Freedom Stage, dat is eigenlijk de op één na grootste stage na de main stage hier op Tomorrowland met zot veel LED-panelen, met verlichting, met lasers. Echt super cool. En we gaan daar nu even live naar doorprikken om te luisteren hoe die Chase & Status klinkt. Hier komen ze.

0: in die gigantische Freedom Stage. Ja, hij komt hier ook praktisch straight from the decks. Iemand die ook net in die fantastische Freedom Stage heeft gespeeld. De man met de koebel en de Belgische trots, Pegassi.
1: Hey. Studio Brussel.
2: Festivalzender. Live op Tomorrowland.
0: Amber Proos. Hey Pegassi, hoe is het ermee?
1: Hey Amber, heel goed, heel goed.
0: Ja, jij komt net van die fantastische Freedom Stage. Hier, ja, een van de grootste stages op het festival. Hoe was het?
1: Het was super sick, om het kort te zeggen. We hebben er lang aan gewerkt. Veel meetings gehad en zo. Met René van Dijk, die met zijn team op de visuals heeft gewerkt en alles. We hebben een eigen VJ, een eigen light jockey en alles. Dus shout-out naar die mensen. We hebben er echt iets heel moois van gemaakt. Ik ben super content dat dat zo is geworden.
0: Oh, wel, ja, voilà. Ik wou het net zeggen. Dat is eigenlijk voor de mensen die het niet weten. Ja, een gigantische hal met extreem veel lasers, LED-verlichting, alles erop en eraan. Maar je hebt dus ook eigenlijk een eigen visual show meegebracht.
1: Ja, ja, ja, inderdaad. Ja.
0: Oké, dat is wel de moeite. Komt daar iets van online? Dat is mijn vraag.
1: Ik weet niet of het alles gerecord is. Waarschijnlijk wel, want het is allemaal gelivestreamd. Maar
0: voilà.
1: Er zijn zoveel recordings allemaal. Dus we moeten nog eens zien wat dat in de release schedule past. Maar daar gaat sowieso een hele grote recap van komen online. Want we hebben hier heel hard voor gewerkt en we willen dat natuurlijk ook delen met de wereld.
0: Nou ja, het zal wel zijn. Alleszins gaan we er toch al iets van zien op Instagram. Het
1: zal wel zijn.
0: Kijk, goed. Je hebt ook natuurlijk geteased op je Instagram story naar een soort speciale opener.
1: Ja.
0: Een klassieke versie van jouw track Spectral Bells.
1: Yeah.
0: Die heb je hier ook gebruikt vandaag.
1: Die heb ik hier gebracht vandaag. Ik had vorig jaar de mainstage, had ik de orchestral intro van 2 to 7 Kilo. Dat is toen ook heel viral gegaan. En ik schrijf heel graag emotionele muziek en ook heel klassieke muziek en zo. Dat is dan natuurlijk wel in een DAW ik dat toe.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Een muziekprogramma. En ik wou iets nieuw brengen. Een beetje heruitvinden, want die orchestral, blijven gebruiken. En ik dacht van Spectral Bells, die laatste break, vind ik heel emotioneel en mooi geschreven. En ik wou dat een keer in een orkest brengen.
0: Een beetje heruitgevonden eigenlijk.
1: Ja. En ik vond dat ook zo bij Tomorrowland passen. Toen ik op mijn 18 in Zelle stond, was dat Martin Garrix, Chesto, die dan allemaal zo een orkestintro. Dus ik vind dat wel op zijn plaats is hier.
0: De eigen orkestintro. Niet van Tiesto of Martin Garrix, maar van onze eigen Pegassi. Ja, je hebt ook niet stilgezeten, Pegassi. Want je hebt niet alleen een speciale opener dan voor vandaag. Je hebt ook net een gloednieuwe Stranger remix gedropt.
1: Yes, inderdaad.
0: Ja, hoe komt dat? Je hebt het uitgebracht op Soundcloud. Ja. Helaas niet gecleared misschien.
1: Goh, 2 jaar geleden was ik op mijn eentje nog op tour in Australië. Dan toerde ik nog heel veel alleen. Omdat ik nog zo aan het opkomen was. Mm-hmm. En ik zat daar 3 weken alleen. En dat nummer was toen net uit. En dat was constant op de radio daar. Dat was echt een hit in Australië. Dus elke keer toen ik met een taxi naar huis ging van mijn gigs, dan was het op de radio en zo. En ik voelde me daar heel melancholisch over. Dus dan wou ik daar op mijn hotelkamer iets over schrijven. Want ik dacht van, als ik nu mijn laatste gig op die tour afsluit met die remix, dat is zo'n heel mooi moment. Maar dan is iedereen daar echt zo opgesprongen. Iedereen wou dat en alles. En dan zijn we beginnen babbelen met labelen en dan kwam er geen respons. Dan zijn we de route beginnen bekijken van de cover. Maar ik vond die cover klonk niet als stellende en dan had ik liever dat dat gewoon niet uitkwam dan dat het een cover was om gewoon zo wat extra streams te halen, puur voor dat. En dan ineens was Universal toch geïnteresseerd om die plaat uit te brengen.
0: Ja.
1: Dus die zeiden van, oh, we vinden het keizot, blablabla. Maar dat was Universal Europa. En die hebben dan naar Universal Amerika gegaan.
0: Okay.
1: En die waren er ook enthousiast over. Maar dan zijn ze bij het team van Kenya Grace zelf gaan aankloppen. Maar die, allez, ik weet niet of ik dat allemaal zeg, maar die wil heel graag natuurlijk nieuwe muziek uitbrengen en niet gewoon bekend zijn voor die plaat.
0: Ja,
1: en die
0: tuurlijk
1: is nu heel veel nieuwe muziek aan het uitbrengen. En uiteindelijk komt het erop neer dat de release schedules allemaal wel te overlappend waren, waardoor we uiteindelijk niet zijn kunnen uitkomen. Maar het is jammer, want ze waren er heel enthousiast over. Iedereen was enthousiast. En dan dacht ik van ja.
0: Ja, het gaat dan toch in orde zijn. Maar bon, dus ik onthoud heel de reuten met uit van de muzieksector, dat erachter zegt. Maar toch leuk dat je die dan op Soundcloud hebt gereleased. Ja, nog één vraag, Pegassi. Want je hebt vorige keer verteld dat jij een heel grote fan bent van Calvin Harris.
1: Sowieso.
0: Hij staat hier natuurlijk voor de eerste keer in een hele lange tijd. En de eerste keer ook op Tomorrowland. Ga je kijken?
1: Sowieso. Allee, ik heb eigenlijk nog maar net beslist. Ik zeg nu can't just sowieso. Maar ik ga sowieso gaan kijken.
0: Dat is het enthousiasme dat we nodig hebben. Waarom vind jij Calvin Harris nu zo goed?
1: Ja, kijk, toen ik jonger was, was dat gewoon toen, denk ik, een van de weinigen dat alles alleen deed. Producer, songwriter, zingen, mixen, masteren. En dat is nog altijd zo. En er zijn ook gewoon heel enorm veel mensen in de muziekwereld, en daar is niks fout mee, die daar heel veel hulp gebruiken bij alles. Ja. Maar ik neem er net zoals hem enorm veel trots in.
0: Ja.
1: Om
0: het helemaal
1: om
0: zelf.
1: Kunst zelf te maken.
0: Ja.
1: Ik ben nog niet op zijn niveau, maar ik wil heel graag daar naartoe werken om ooit zo groot te worden.
0: Ja, een heel mooi voorbeeld eigenlijk.
1: Sowieso.
0: Super. Zeg, Pegassi, super bedankt om hier langs te komen. We gaan hier ondertussen eens luisteren naar je Strangers remix.
1: Let's
0: en
1: go.
0: Veel plezier dan nog bij de Calvin Harris. Ciao.
1: Ciao.
2: Live op Tomorrowland.
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: The Stranger Remix van Pegassi. Straks na 9 uur gaan we naar de mainstage bij John Simmet live luisteren. Krijgen we ook bezoek van de Portugese DJ Utta. En krijgen we ook bezoek van de Spaanse Bee Gees.
1: Studio Brussel.
2: 9 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Op dit moment start in New York de finale van het WK voetbal tussen Spanje en Argentinië. We luisteren even mee met onze commentator ter plekke, Peter van den Bemt.
3: Voor de luisteraars van het radionieuws fluister ik dat de Argentijnse hymne op dit moment weer klinkt hier. Klein beetje vertraging dus bij de aftrap van de finale van het wereldkampioenschap voetbal tussen Spanje en Argentinië. Het stadion is helemaal volgelopen. De president van de Verenigde Staten is er voor de eerste keer op dit wereldkampioenschap bij draconische veiligheidsmaatregelen. Geen problemen met het weer, zoals de voorbije dagen werd gevreesd. De omstandigheden om te voetballen zijn ideaal tussen Spanje en Argentinië. Een droomfinale tussen Lamine Yamal en Lionel Messi. Komt er zo meteen aan, wanneer iedereen is uitgezongen. Beginnen we te voetballen hier in New Jersey.
2: Dankjewel, Peter. En bij ons zitten heel wat voetbalfans met Spaanse roots samen in het Asiatpark in Vilvoorde. Peter de Kroebele, jij bent daarbij en de spanning is te snijden zeker?
4: Ja, absoluut. Ze willen allemaal zo graag die tweede wereldtitel pakken. Zijn hier met enkele honderden samen. En niet toevallig, hè, want Vilvoorde, dat is een stad waar 1 op de 10 Spaanse roots heeft. Een lang, leuk migratieverhaal, doe ik later wel eens. Maar hier willen ze winnen. Maar ze zien het ook wel zitten. De hoop is heel duidelijk aanwezig.
5: Ik ben ervan overtuigd omdat het een ploeg is. Een team die gaan voor de beker met z'n allen.
6: Als ze dezelfde wedstrijd spelen als tegen Frankrijk, dan zou het moeten lukken. De beste mogen winnen, maar liever Spanje natuurlijk. Hè?
4: Ja, enkele honderden samen voor een groot scherm. Met, zo hoort het dan ook, een Spaanse commentaar erbij. Met in een paar hoeken op de site Vlaamse commentaar. Zeg maar Sporza op de televisie waar de Vlamingen kunnen meevolgen. Maar spanning hier, leuke sfeer. Er was paella, er zijn churros, er is wijn, er is van alles. Het wordt leuk en de Spanjaarden willen natuurlijk die titel pakken.
2: Dankjewel, Peter. Het eerste weekend van het dancefestival Tomorrowland loopt intussen stilaan op zijn einde. Er waren 200.000 mensen in Boom dit weekend. 36.000 van hen verblijven op de camping en vertrekken ten laatste morgenmiddag. Vuurwerk was wegens de droogte verboden, maar dat heeft de pret niet gedrukt, zegt Debbie Wilmsen van Tomorrowland.
7: Ja, het is code oranje nog tot en met dinsdag. Dat wil ook zeggen een nationale feestdag zonder vuurwerk. Dus alle begrip daarvoor, het is ook extreem droog. Ik denk dat we er wel een mooie show van hebben gemaakt en ik merk niet echt dat festivalgangers zeggen van oei ja, het is nu in mineur afgesloten of zo. Mensen hebben toch wel geapprecieerd wat we ervan gemaakt hebben. En ook de artiesten waren blij met special effects. Dus op zich zijn we eigenlijk wel blij zoals het verlopen is en veiligheid primeert sowieso.
2: Vanavond zijn er nog optredens op Tomorrowland van onder meer Charlotte Witte en Calvin Harris. En vanavond brede opklaringen, vannacht meer wolken en minima tussen 6 en 16 graden. Morgen bewolkt en lokaal is er wat gedruppel bij maxima tot 22 graden. Meer over het WK voetbal op VRT 1, VRT Max en in de Sporza-app.
8: Amber Broos.
0: Dit uur hoor je live de set van John Summit en Oscar and the Wolf. En spreek ik ook nog met 2 topvrouwen die hier daarnet heel het festival op stand hebben gezet.
8: Je luistert naar Studio Brussel.

0: Mario Zonneveld. Studio Brussel.
1: De festivalzender.
2: Live op Tomorrowland.
0: Ja, Reinier Zonneveld die stond gisteren 2 keer hier op Tomorrowland. 1 keer op zijn eigen stage en 1 keer op zijn eigen stage. 1 keer gewoon op zichzelf en 1 keer met een surprise set met Steve Aoki. Zo wou ik het even zeggen. Zo meteen spreek ik met Utta, een Portugese DJ die hier daarnet haar debuut maakte op de Atmosphere Stage die gehost wordt door Exhale van Amelie Lens. En ik ben heel benieuwd hoe dat is gegaan. Maar dat is voor na deze Another and Talk to You.
2: Op Tomorrowland.
1: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

grote zomerhit Talk to You. Er spelen gigantisch veel Belgen hier op Tomorrowland. Dat weten wij. Heel veel getalenteerde, goede Belgische DJ's. We hebben Amelie Lens hier daarnet over de vloer gehad. Pegassi, Charlotte Witte, die speelde daar net ook nog een verrassingsset hier op de mainstage, hier op Tomorrowland. Maar er zijn ook Belgen die je misschien niet meteen achter de decks verwacht. Zoals Max Colombi van Oscar and the Wolf. En die is net begonnen met zijn set. Het is een DJ-set, maar hij is ook er live op aan het zingen. En ik neem jou even mee om te horen hoe dat klinkt.

Zit je nu nog niet in Brazilië, want dan weet ik het toch ook niet meer, hoor. Utta, die speelde er daarnet nog op de Atmosphere Stage, die gehost wordt door Exhale van Amelie Lens. Haar eerste keer dus hier op Tomorrowland, maar het zal zeker niet de laatste zijn. En degene die er al heel veel heeft gestaan, die staat nu hier op de mainstage in Boom op Tomorrowland. Het is niemand minder dan de legend John Summit. De man achter mega veel hitjes zoals La Danza, Where You Are, When The Lights Go Out enzovoort enzovoort. Je kan het ook allemaal meevolgen via de livestream op VRT Max. En we gaan nu eens live luisteren hoe het daar klinkt. En we vliegen er meteen in met een classic. John Summit live op de main stage. Met Silence.

fantastische Bee Jones met haar nieuwste covertrack Resistere. We gaan ondertussen terug even inpikken in de set van Oscar and the Wolf, of ja, van Max Colombi. Hij is hier een DJ-set aan het knallen, maar ook er live op aan het zingen. En dat zorgt wel voor heel veel ambiance. En hij is direct al aan het zingen, zeg.

Een hele goede avond als je net intuned. Je bent live aan het luisteren naar de set van Oscar and the Wolf hier op Tomorrowland. Je kan hier sowieso nog terecht tot 12 uur deze avond, zodat je niet moet missen van ja, de laatste dag van Tomorrowland, weekend 1. Ja, later deze avond gaan we naar Calvin Harrison set. Het is de allereerste keer dat hij hier op Tomorrowland staat in al die jaren van zijn carrière. Dus dat gaat hier echt helemaal ontploffen. Sowieso nog tot het einde van het uur hier Oscar and the Wolf. En als je wat weet hoe het nu zit met de voetbal, ik heb net gecheckt en het is dus nog altijd 0-0, dus je hebt niets gewist.

Oscar and the Wolf hier live vanop de Crystal Garden Stage hier op Tomorrowland in Boom. Ja, je hoort het, hè. Het is een mix van live gezang samen met een DJ-set. Hij houdt er even een pauzetje in, dat is voor de spanning op te bouwen, hè. Zo moet dat. Het is alleszins een goede ambiance daar, want ik hoor de mensen allemaal schreeuwen. En jij moet daar natuurlijk niks van missen, want tot 12 uur deze avond blijven wij live uitzenden. Hier vanop Studio Brussel. En je kan de mainstage ook live meevolgen vanop VRT Max. Dus lucky you, je kan gewoon nog een hele nacht mee met ons.

0: We gaan hier de laatste twee uur van Tomorrowland in, maar het gaan de beste worden. Straks gaan we live inpikken naar Anita, Job Jobsen en Vintage Culture back-to-back DJ Tennis. Maar we gaan ook even luisteren hoe Pegassi daarnet klonk in de Freedom Stage. En dan beginnen we aan die set van Calvin Harris. Dus zeker blijven hangen.
1: Brussel. 10 uur, goedenavond. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Op het WK voetbal strijden Spanje en Argentinië vanavond om de wereldtitel. Peter van den Bent, jij volgt de wedstrijd voor ons in New York. Wat is de stand bij de rust?
2: De stand is 0-0 en dat is helemaal logisch, want het is een zeer, zeer teleurstellende eerste helft geweest waarin eigenlijk niets is gebeurd. Spanje heeft iets meer het initiatief, iets meer balbezit, zoekt wel naar openingen, maar heeft hij nauwelijks gevonden na 5 minuten. Was er wel een goede kans voor Jamal, maar die miste. En nadien hebben we nog 2 ongevaarlijke schoten gehad van Oyarzabal en Cucurella. En aan de andere kant Argentinië, dat helemaal geen aanvalspel ten toon heeft gespreid. Dus het spektakel moet nog op gang komen in deze finale. En spektakel gaat er zo meteen wel zijn. Over een dikke minuut, denk ik, gaat de veel besproken halftime show van start te gaan. En kijken we uit naar optredens van onder andere Madonna, van Justin Bieber en van Coldplay. En ook de Muppets en de figuurtjes van Sesamstraat komen langs. Dat gaat zo meteen beginnen. En dan hopen op een betere tweede helft, want voorlopig Spanje tegen Frankrijk, het grote niet. En
1: dankjewel, Peter. Ja, die halftime show die begint dus zo meteen. En voor de wedstrijd waren er al sterren te horen en te zien in het stadion. Zoals Robbie Williams en acteur Tom Cruise. One thing unites us,
3: and the best is yet to come. Football is a language spoken without words. A force that unites people.
1: En bij ons zitten heel wat voetbalfans met Spaanse roots samen in het Asiatpark in Vilvoorde. Peter de Kroebele, jij bent daar ook en ik kan me voorstellen dat de spanning daar te snijden is.
4: Ja, zeker. Hè. Enkele honderden, voornamelijk Spaans getinte fans, zeg maar, samen kijken naar of een groot scherm met Spaanse commentaar. En hier en daar staan er ook wel kleinere schermen. En daar staat Sporza op, voor wie dat wil. 0-0 bij de rust, dus ook hier wat teleurstelling na die eerste 45 minuten. Maar wat denken de fans nu eigenlijk bij de rust?
5: Ik hoop toch dat Spanje nog gaat scoren en ik denk wel dat ze gaan winnen. Ik hoop het, ja, ja.
6: Ik denk wel dat ze Spanje nog gaat winnen. Als Spanje echt zijn best doet, denk dat we er wel geraken. Want er was al een moment dat we eerst de TK hebben gewonnen en het jaar erna het WK. Het zou mooi zijn als het nog eens gebeurt.
5: Ja, ik hoop en ik denk dat Spanje gaat winnen. Ik denk dat het een 2-1 gaat worden, maar ja, we zullen zien.
4: Ja, het is nagelbijt. Het is meeleven, het is hopen voor de vele Spanjaarden hier. Maar nu dus een lange halftime, dus misschien maar una cerveza, denk ik dan.
1: Dankjewel, Peter. In Oostende zijn vandaag 3 kinderen in moeilijkheden geraakt in zee. De jongens van 10, 11 en 16 jaar waren ter hoogte van de koninklijke gaanderijen in een bewaakte zone aan het zwemmen toen ze niet meer aan land geraakten. De redders konden hen uit het water halen. Een van de kinderen vertoonde lichte onderkoelingsverschijnselen en is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De andere 2 kinderen stelden het goed. En de Hongaarse premier Magyar draagt voormalig schaakster Judit Polgár voor als nieuwe president. Zij is de beste vrouwelijke schaakster aller tijden. Het presidentschap in Hongarije is voornamelijk ceremonieel, maar de president kan wel veto's stellen en wetten tegenhouden. De vorige president ondertekende gisteren een grondwetswijziging die hem uit zijn ambt zet. Magyar wilde hem weg omdat hij volgens hem nog trouw was aan de vorige premier Orbán. De kans dat Polgár de nieuwe president wordt is ook groot, want de partij van Magyar heeft een 2/3 meerderheid in het parlement. Vannacht meer wolken en minima tussen 6 en 16 graden. Morgen bewolkt en lokaal is er wat gedruppel bij maxima tot 22 graden. En alles over het WK voetbal ook op Radio 1, VRT 1, VRT Max en in de Sporza-app.
0: Straks is het eindelijk zover en kunnen we live luisteren naar die closing set van Calvin Harris. We gaan die integraal uitzenden, zodat jij er helemaal niets van moet missen. Dat is voor later. Radio

Frankie Rizzardo stond hier vrijdag op Tomorrowland en heeft natuurlijk ook zijn monsterhit Shinjuku erin geknald. Dat was vrijdag, maar het is hier natuurlijk nog lang niet gedaan op Tomorrowland. We hebben nog de volle 2 uur en we gaan er alles uithalen, hè? Daarom gaan we nu live overgaan naar Anita. Die speelt hier op de Atmosphere Stage net voor Amelie Lens, die daar gaat closen. En dat is normaal gezien heel groovy, heel fun. Eigenlijk ideaal om je weekend mee af te sluiten. Maar we gaan dat nu even samen ontdekken. Ah, voilà, kijk, zo moet dat, hè. Anita, hier live vanaf de Atmosphere Stage op Tomorrowland. Een hele goede avond en welkom.

0: Anita is hier live een hardgrove set aan het spelen. Dit is wel perfect voor mensen die misschien niet helemaal thuis zijn in het genre, want het is heel happy, heel zomers, heel dansbaar. Eigenlijk perfect voor een zondagavond. Straks gaan we nog even luisteren naar hoe Pegassi klonk op de Freedom Stage. En we gaan ook nog even doorgaan naar Job Jobsen en natuurlijk naar Calvin Harris. Ondertussen is ook bij de finale van 2K een dikke halftime show bezig. Met Shakira, met Justin Bieber en Post Malone. Maar wij gaan hier wel gewoon live blijven uitzenden op Tomorrowland. En ik zou zeker blijven hangen als ik jou was, want er komt nog wel wat aan.
1: Studio Brussel.
2: Festivalzender.
1: Live op Tomorrowland.
2: Amber Proos.
0: Want straks is het eindelijk tijd voor die lang verwachte set van Calvin Harris. Het is de eerste keer ooit dat hij hier speelt op Tomorrowland. En het is vrees ik ook ja, een van de laatste keren van het jaar of zo. Ja, ik denk dat hij niet zo snel meer gaat terugkomen naar België. Dus iedereen die hier op de weide staat, heeft geluk dat hij een ticketje heeft kunnen scoren. Maar jij hebt ook geluk, want wij gaan de set van Calvin Harris hier integraal uitzenden vanop Studio Brussel. Of je kan gewoon ook alles meevolgen via VRT Max, zodat jij helemaal niets moet missen van die zalige vibes. Ja, Calvin Harris die heeft zoveel hitjes uitgebracht, dus het is wel een beetje gokken welke hij allemaal gaat brengen in zijn set straks. Wij zijn alleszins al eens gaan uitzoeken wat de favoriete Calvin Harris track is van The People of Tomorrow.
3: Wat is volgens jou de schijf van Calvin Harris? Hij sluit hier zo meteen Tomorrowland af. Ik zou de keuze niet kunnen maken, dus dan maar jij. Feel so close.
4: Feel so close to you right now. Eh?
3: Versus How deep is your love?
5: How deep is your love?
4: The first one.
3: How deep is your love is too slow. Duidelijk. Feel so close.
6: I feel so close to you right now.
3: Versus Sweet Nothing.
7: Nothing.
3: Ja?
7: Nothing.
3: Met Florence in the Machine?
7: Ja. Veel beter, veel meer.
3: Geen twijfel. Sweet Nothing met Florence in the Machine versus Miracle met Ellie Goulding.
8: To believe in a miracle.
7: Ja, Sweet Nothing.
3: Ja?
7: Ja.
9: Ja. Ik denk toch die andere.
3: 2-1, vrees ik.
9: Ja.
3: En waarom?
9: Ik vind die vibe veel beter. Ja, ik kan daar echt gewoon viben.
3: Sweet Nothing overleeft. Ja. Sweet Nothing? Versus Summer.
10: Summer.
11: When I met you in the summer. To my heartbeat sound.
12: Ja, sowieso.
3: Waarom?
11: We fell in love.
12: Gewoon, dat is een goede zomervibe.
11: As the leaves turn brown.
12: Als dat vanavond wordt gespeeld, zou ik ook wel hard gaan, denk ik. Ja.
3: Summer versus We Found Love.
13: Rihanna on top.
14: Rihanna, queen.
15: Stammer.
14: Zeker.
15: Ja, echt wel.
3: Geen twijfel mogelijk.
14: Geen twijfel.
3: We Found Love met Rihanna versus One Kiss van Dua Lipa en Calvin Harris.
16: One kiss is all it takes.
4: Rihanna, 100% Rihanna.
3: We Found Love?
4: Ja, I love Rihanna.
3: Beide hart.
4: Daarvoor ben ik hier vandaag. Ja, 100%.
3: Voilà, dat is beslist. We Found Love, Rihanna en Calvin Harris. Het

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Ik heb zin in iets fris.
0: Een pastasalade met pruimtomaten? Want onze Datterino-tomaten zijn nu 1 bakje kopen plus 1 gratis.
2: Ja, dat past dat voor mij.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Studio Brussel, live.
4: Calvin Harris gaan we eerst even luisteren naar die set van Pegassi eerder vanavond in de Freedom Stage. Het is echt een ongelooflijke stage die visueel ook heel zot is, maar Pegassi heeft ook een speciale set daarvoor voorbereid, onder andere met een hele speciale opener ook. Heel melodieus, een versie van Spectral Bells. En we gaan nu eens luisteren hoe die daar heeft geklonken. Pegassi op de Freedom Stage hier op Tomorrowland.
5: Op Tomorrowland.
6: Studio Brussel.
5: De festivalzender.

Lucy, onze Belgische trots die bekend is geworden van de iconische koebelgeluidjes in zijn tracks, stond daar net nog hier live te spelen op de Freedom Stage. Nu zal hij ondertussen waarschijnlijk al staan aan de main stage om zijn grote idool Calvin Harris te gaan zien. Allee, dat heeft hij daar net toch gezegd, hier live in de studio. En het is ook een unieke, hè. Eerste keer Calvin Harris hier op Tomorrowland. Iedereen wil dat natuurlijk zien gebeuren en jij moet daar natuurlijk ook niets van missen. Wordt zowel live uitgezonden hier op Studio Brussel als op VRT Max. Maar onze Pegassi heeft zelf toch ook al een gigantische fanbase opgebouwd. En dat bewijst hij weer al eens met zo'n gigantisch goede set. Enjoy.

in deze set gestopt, zoals deze Wanna Feel Big Ass Even op de Atmosphere Stage. Oh, sorry, niet de Freedom Stage op Tomorrowland. Het was de Freedom Stage. De Atmosphere Stage is voor Exile van Amelie Lens vandaag. Hij speelde daarnet een speciale set hier voor The People of Tomorrow. En daar heb je dus nu een stukje van kunnen horen. Zometeen pikken we even door naar Joop Joopse, die nu live bezig is aan zijn set op de Core Stage. Ja, de Core Stage, dat is een stage in de vorm van een groot hoofd eigenlijk. Misschien heb je het wel eens zien passeren op social media. En daarna springen we natuurlijk na Joop Joopse nog naar die closing set van Calvin Harris op de mainstage, waar iedereen op zit te wachten hier op Tomorrowland. Maar eerst is het dus aan Joop Joopse. Het is een echt icoon in zijn genre, dus ik ben heel benieuwd hoe dat nu klinkt. Let's find out together. En hij gaat de funky tour op. Goedenavond. Dit is Joop Joopse live.

0: Job Jobs live van op de core stage hier op Tomorrowland. Maar ondertussen is het moment eindelijk hier waar we een heel weekend op hebben gewacht. Het is tijd voor de closing set van Calvin Harris op de main stage. Het is de eerste keer dat hij hier staat in al die jaren van Tomorrowland, in al die jaren van zijn carrière. En iedereen kijkt er echt heel erg naar uit. Ondertussen is Nona daar ook gaan staan aan die main stage in de crowd. Hey Nona, hoe is de sfeer daar?
1: Hallo Amber, ik sta hier inderdaad aan de main stage van Tomorrowland. En op heel dit weekend heb ik dit nog niet zo vol zien staan als op dit moment. Ze zijn aan de pre-show voor Calvin Harris op dit moment. Hij kent het, Tomorrowland, allemaal dansers, allemaal vlaggen die hier naar boven komen. Een heuse lichtshow die al gaat beginnen. De mainstage die is minstens even prachtig in het donker als in het licht. Ze zijn hier duidelijk aan het aftellen. De komst van Calvin Harris voor de eer op Tomorrowland. Een enorm debuut waar wij jaren op gewacht hebben. Waar Tomorrowland jaren op gewacht heeft, staat nu te gebeuren. Voor de eerste keer. Gaan transformeren, zeggen ze, Tomorrowland. Dan kunnen ze op zijn best natuurlijk de magie naar boven halen. Als ik hier rond me kijk, mensen zijn elkaar aan het vastpakken, hebben goesting om dit laatste weekend op zo'n mooie manier af te sluiten. Samen met Calvin Harris en zijn hitmachine. Ik ben zo benieuwd wat hij gaat doen. En ondertussen gaan de dansers allemaal in positie om Calvin Harris aan te kondigen. Schot, de DJ, staat hier voor het eerst. Ik ben benieuwd of zijn Schots accent door de microfoon gaat klinken zoals we soms op de socials zien, zoals hij dat zo prachtig kan. Hier op de wei. Hij toert zo weinig. Het is zo uniek dat hij hier gaat staan op Tomorrowland. Ik voel dat heel veel mensen enorm te wachten zijn op zijn komst. Mensen zien het misschien niet graag, maar de telefoons hangen hoog de lucht in om die eerste noot van Calvin Harris te voelen. Al is eens vragen hoe groot de goesting is. Are you looking forward to Calvin Harris, miss?
2: Yes, very much.
1: Did you have a great weekend?
2: Amazing. It was the best weekend for a long time, yes.
1: And this is gonna be a great closer of that weekend for you?
2: I'm sure it will be.
1: Ja, je hoort. Ze zijn echt aan het aftellen naar die komst van Calvin Harris.
0: Dat is helemaal super, Nona. Heel erg bedankt. We gaan hier even zelf ook mee volgen. Want volgens mij is daar veel te veel volk daar aan die mainstage. Want we komt er niet helemaal door. Maar we voelen die vibe en we voelen de sfeer. Het is prachtig daar. De show is bezig. Het is heel spectaculair. Je hoort daar dat de sfeer helemaal goed zit. Ik denk dat Nona daar ook een eerste rij plaats heeft van wat daar nu aan het gebeuren is. Hier komt-ie.

Hij maakt een hele, hele dramatische intro. Maar het gaat het wachten helemaal waard zijn. Voor de eerste keer ooit hier op Tomorrowland. Een closing set van Calvin Harris. In al die jaren van zijn carrière heeft hij nog nooit gestaan. Ook al is hij de grootste hitjesmachine. En je kan het allemaal meevolgen hier op Studio Brussel. We gaan het helemaal integraal uitzenden. En je kan ook natuurlijk meevolgen op VRT Max. Daar kan je meekijken naar de spectaculaire lasershow. En hier is hij, Calvin Harris. Enjoy! En hij opent meteen al met een van zijn grootste hits. Dit is Sweet Nothing van Calvin Harris. Een hele goede avond. Welkom op het beste feestje van je zondagavond om je weekend af te sluiten. Dit is de laatste show van Weekend 1.

This is what you came for van Calvin Harris en Rihanna. Natuurlijk door Calvin hier zelf ingesmeten in de mix. Want hij is live aan het spelen. Een closing set op de main stage van Tomorrowland. Het wordt een set vol met zijn grootste hits. Dat voel je nu al aankomen. En jij moet er helemaal niets van missen, want wij zenden het allemaal live uit. En je kan ook alles meevolgen via VRT Max. So enjoy!

Als je net intuned, je bent aan het luisteren naar de allereerste set van Calvin Harris op Tomorrowland. En dat als closing van de mainstage. En zoals je hoort, heeft hij net John Newman mee op stage genomen om Blame te zingen. Allemaal helemaal live. Ja, je kan meevolgen via Studio Brussel hier live of via VRT Max. Daar kan je ook de mainstage zien, want je ziet, het staat afgeladen vol. De sfeer zit goed en jij moet daar niets van missen. Calvin Harris en John Newman met Blame.

Hey Girl. In de mix door Calvin Harris live. Hier op Tomorrowland, op de main stage. Eerste keer dat hij hier staat. En je denkt al, zo'n dikke set. Heel veel van zijn eigen hitjes, maar je hoort het. Ook gewoon heel veel goede andere dance tracks. Wij zijn hier alles live uit tot middernacht. En je kan ook meegevolgen via VRT Max. Daar kan je de mainstage zien.

0: bij Telenet gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Studio Brussel, live.

volgens mij gaat mijn stem deze set helemaal niet meer overleven. Het was wel erg gesteld, maar nu met al die hitjes... Ja, hij speelt er gewoon echt de ene na de andere. Ik heb het natuurlijk over Calvin Harris, die nu op de mainstage van Tomorrowland aan het spelen is. En we zijn er zo hard van aan het genieten. Ondertussen mixt Rihanna er gewoon in. Ik ga jullie laten genieten. Nog live tot 12 uur deze avond.

ongelofelijke mix, zeg. En wat een ongelofelijke comeback dat deze track het laatste jaar heeft gemaakt, zeg. Where Have You Been van Rihanna. Live in de mix gesmeten door niemand minder dan Calvin Harris. Ja, als je net intuned, we zijn nog altijd live aan het uitzenden van Op Tomorrowland. Wij blijven hier live gaan tot 12 uur deze avond. En je moet helemaal niets missen van dat debuut. Die prachtige set van Calvin Harris van op de mainstage. Je kan hier live volgen op Studio Brussel of je kan meekijken van op 14 max. En ik hoor hier terug een hit aankomen. Het is ongelooflijk. Voor mij is dit peak Tomorrowland. Je zou nooit denken dat het nog maar de eerste keer is dat hij hier speelt. Ik zou zeggen, zing gewoon lekker mee en geniet ervan.

Calvin Harris is hier bezig aan het moment van Tomorrowland. Die closing set op de mainstage. Maar er is nog een moment net gebeurd. Op het WK in de finale. Torres van Spanje heeft in de verlengingen gescoord. Dus het is 1-0 voor Spanje. En ondertussen is hier We Found Love. Live van op de mainstage van Tomorrowland. Calvin Harris, you know it.

0: I'm Not Alone, mijn persoonlijke favoriet als closer van de set van Calvin Harris. Vanop die mainstage op Tomorrowland. En jij hebt er helemaal niets van moeten missen. De eerste keer dat hij hier stond, dan heeft meteen alle verwachtingen helemaal ingelost. Hopelijk heb jij er even hard van genoten als wij hier in de studio.
1: De festivalzender. Live op Tomorrowland.
0: En we gaan ondertussen nog als laatste track terugblikken op de Symphony of Unity om deze 3 dagen Tomorrowland heel mooi mee af te sluiten. De Symphony of Unity brengt dance tracks in een klassiek jasje. En het kan hier allemaal natuurlijk op de meest magische plek ter wereld, Tomorrowland. Dit is Born Sleepy.

0: Prachtig zeg. Dit was weekend 1 van Op Tomorrowland. Het was een prachtige editie. We zijn geëindigd met de GOAT Calvin Harris. Er was helaas geen vuurwerk, maar het is toch echt een knallende editie geweest. Je kan alle highlights nog eens herbeleven op de socials van Studio Brussel. En binnenkort komen ook alle livestreams van de mainstage online. Maar nu blikken we nog even terug op 3 dagen Tomorrowland.
1: De festivalzender. Live op Tomorrowland.

0: hier echt de beste nooit.
1: Jo, dan wel, merci. Tot volgend jaar. We zien elkaar volgend jaar terug. Merci.
2: Brussel. 12 uur, goeienacht. VRT Nieuws met Nathalie Vermuijten. Op het WK voetbal strijden Spanje en Argentinië momenteel om de wereldtitel. De wedstrijd zit in het absolute slot. We luisteren mee naar de ontknoping met onze commentator Peter van den Bemt vanuit LA. Vanuit New York.
3: Zeg ik dat Spanje op een minuut, anderhalve minuut van de wereldtitel staat. 1-0 de voorsprong in de tweede verlenging. Een doelpunt van Ferran Torres. En het zou een oververdiende winnaar zijn, want Argentinië heeft helemaal niets klaargekregen. Kon geen bal tussen de palen krijgen. Pas nu met zijn tiende na de uitsluiting van Fernandes. Op het einde van de reglementaire speeltijd wel een kans voor Simeone. En nog een gevaarlijke actie. Maar Spanje had er meer. Een onbegrijpelijk afgekeurd doelpunt ook genoteerd van Nico Williams. Waar alleen de ref weet waarom. Maar voorlopig dus Spanje op een minuut van de wereldtitel. Want 1-0 voor in de tweede verlenging hier in New Jersey tegen Argentinië. Cucurella met Garcia. Ja, goede bal naar de buitenkant. Porro met ruimte. Maar Argentinië, oké. Even geduwd, even gedrukt. Maar die overgave, die passie, die onverzettelijkheid die hen zo gekenmerkt heeft in moeilijke situaties, die hadden we niet meer van Argentinië. Het leek alsof dit de wedstrijd te veel was. Te veel krachten verbruikt. Cucurella, kan hij bij de bal? Nee. Ook geen overtreding. Ja, wel gefloten, was helemaal niets aan de hand. Want een tuimeling van Otamendi, die ondertussen spits is geworden. Nog 20 seconden in principe. Emiliano Martinez komt de vrije trap nemen. Net onder de middenlijn. Dit moet het laatste moment zijn. De Argentijnen schreeuwen hun keel nog score. Spanjaarden staan bijna op het veld. De toegevoegde tijd is bijna verstreken. Nog één lange bal richting strafschopgebied. Unai Simon blijft waar is. Bal wordt weggekopt. Ferran Torres haalt hem weg. En het laatste fluitsignaal weer klinkt hier in het MetLife Stadium. En kroont Spanje tot de nieuwe...
2: Dankjewel Peter vanuit New York. En Spanje is dus wereldkampioen geworden. Voor de tweede keer in Vilvoorde. Daar zijn 1 op de 10 inwoners. Ze hebben daar Spaanse roots. En daar volgen honderden mensen de wedstrijd op een groot scherm. Peter de Kroebele, jij bent daar ook bij. De ontlading is groot daar zeker?
4: Ja, hier in het Asiatpark. Dat is zo'n oud militair domein dat nu een hub is geworden. Inderdaad, zoals je zegt, honderden mensen samen. Meeleven, meeschreeuwen, meebrullen. Ik denk dat zo'n 99,5% van de mensen hier voor Spanje was. Ik heb een paar Argentijnse shirts gezien. Maar de rest waren allemaal pro-Spanje. Hebben echt meegeleefd, meegedaan. En ik denk dat het hier nu op deze site het feest toch kan beginnen. Hier zijn nog heel veel mensen. Hier is nog bier. Hier zijn nog plekken voor vertier, noem maar op. Dus ik denk dat dit nog wel een feestje wordt. Hier in Vilvoorde voor die Spanjaarden met hun net verworven titel.
2: Dankjewel, Peter. Vanaf volgend jaar wijzigt het ziekteverlof voor ambtenaren. Ze verliezen dan het recht om ziektedagen op te sparen, zo heeft de ministerraad beslist. Nu bouwen ambtenaren 21 ziektedagen per jaar op. Bij langdurig ziekte konden die dagen ervoor gebruikt worden. Voor een volledig loon kan dan doorbetaald worden, sorry. Maar dat verandert dus vanaf 1 januari. Nieuwe statutaire ambtenaren kunnen dan geen ziektedagen meer opsparen. Net als contractuelen krijgen ze dan hun volledige loon tijdens de eerste maand ziekte en daarna 60% van hun loon. Verworven rechten blijven wel behouden. Ambtenaren die al in dienst zijn, behouden de ziektedagen die ze tot eind dit jaar hebben opgespaard. En de Hongaarse premier Magyar draagt voormalig schaakster Judit Polgár voor als nieuwe president. Zij is de beste vrouwelijke schaakster aller tijden. Het presidentschap in Hongarije is voornamelijk ceremonieel, maar de president kan wel veto's stellen en wetten tegenhouden. De kans dat Polgár de nieuwe president wordt is groot, want de partij van Magyar heeft een 2/3 meerderheid in het parlement. Vannacht eerst de brede opklaringen, later opnieuw meer wolken bij minima tussen 6 en 16 graden. Morgen bewolkt met lokaal wat gedruppel en maxima van 17 tot 22 graden. Dinsdag zon en wolken bij maxima van 20 tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Luistert naar Studio Brussel.
6: Life is music.

Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget.

0: Radio Brussel.
1: Het is 1 uur, een goede nacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Op het WK voetbal heeft Spanje zich voor de tweede keer in de geschiedenis tot wereldkampioen gekroond. De Spanjaarden klopten in de finale Argentinië met 1-0 na verlengingen. Een verslag van Peter van den Bemt.
2: Een oververdiende overwinning voor Spanje na een vreselijke draak van een finale die pas in de verlengingen wat spektakel opleverde. Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi die zijn prachtige interlandcarrière op een valse noot afsluit. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Voorts onderging het passief de wet van de sterkste. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. De echte kansen kwamen pas in het slot via Torres en Yamal. Juan Martinez was de enige Argentijn op niveau. Fernandes kreeg net voor de verlenging een rode kaart en 10 Argentijnen ontsnapten eerst nog bij een reuzekans voor Merino en een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging via de andere invaller Torres 1-0 en pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans, maar Simeone trapte over. Het geluk van Argentinië was opgebruikt. Spanje pakt 16 jaar later zijn tweede wereldtitel, net als toen ook als regerend Europees kampioen. Spanje kaapte ook alle individuele prijzen weg, ook die van beste speler van het toernooi. En dat was net als 2 jaar geleden op het WK, ook nu Rodri.
1: In Vilvoorde volgden honderden mensen uit de Spaanse gemeenschap de match mee op grote schermen in het Aziat Park. En natuurlijk was het feest toen Spanje de titel veroverde.
3: Uiteraard heel blij. Ze hebben het verdiend, zeker verdiend. Nu Spaans te veel, daarom begin nog maar. Daarom, het is toch jong.
4: Ik zie vier om Spaans te zijn. Ik ben echt enorm blij dat die gewonnen hebben. Feestje, hè? Dat de mensen nog komen en drank bestellen. En we blijven hier, hè?
5: Feest in Vilvoorde. Nee, nu gaan we naar huis. Morgen moeten we gaan werken.
1: De Hongaarse premier Madjar draagt voormalig schaakster Judit Polgár voor als nieuwe president. Ze is de beste vrouwelijke schaakster aller tijden. En dat is een verrassende keuze, zegt correspondent Stefan Bos.
6: Het is echt iemand die wordt gezien als de trots van Hongarije. Ze heeft ook een rol als inspirator, denk ik, voor veel vrouwen hier. Dus denk ik dat heel veel Hongaren zich wel achter haar kunnen scharen. De Hongaarse premier Péter Madjar heeft ook gezegd dat het presidentschap meer is dan een baan, dat het ook een rol is van het mensen bij elkaar brengen. En hij denkt dat zij daartoe in staat zal zijn.
1: De vorige president ondertekende zaterdag een grondwetswijziging waarmee hij een stap opzij zette. Madjar wilde hem weg omdat hij volgens hem nog trouw was aan de vorige premier Viktor Orbán. Het weer, vannacht eerst brede opklaringen, later opnieuw meer wolken, minimaal tussen 6 en 16 graden. We krijgen een bewolkte dag met lokaal wat gedruppel, maximaal tot 22 graden. Dinsdag zon en wolken bij maximaal tot 25 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

En daar is het eindsignaal. Lidl is vers kampioen 2026. De nummer 1 in groente, fruit en brood. Maar de grootste winst is voor jullie. Want deze week bij Lidl 40% korting op grijze garnalen en 40% korting op vleestomaten. Lidl.

0: Radio Brussel.
1: Het is 2:00. Goeienacht. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het WK-voetbal zit erop en Spanje heeft de beker gepakt. Het klopte Argentinië met 1-0 na verlengingen. Het verslag is van Peter van den Bemt.
2: Een oververdiende overwinning voor Spanje na een vreselijke draak van een finale die pas in de verlengingen wat spektakel opleverde. Het bleek de wedstrijd te veel voor een sloom Argentinië en een lijkbleke Lionel Messi die zijn prachtige interlandcarrière op een valse noot afsluit. De titelverdediger trapte pas in het slot van de verlengingen voor een eerste keer op doel. Voorts onderging het passief de wet van de sterkste. Maar Spanje geraakte lange tijd ook niet verder dan wat ongevaarlijke pogingen. De echte kansen kwamen pas in het slot via Torres en Yamal. Juan Martinez was de enige Argentijn op niveau. Fernandes kreeg net voor de verlenging een rode kaart en 10 Argentijnen ontsnapte eerst nog bij een reuzekans voor Merino en een onbegrijpelijk afgekeurde goal van de uitstekend ingevallen Williams. Het logische doelpunt viel dan bij het begin van de tweede verlenging via de andere invaller Torres 1-0 en pas dan kwam Argentinië nog opzetten met 1 grote kans, maar Simeone trapte over. Het geluk van Argentinië was opgebruikt. Spanje pakt 16 jaar later zijn tweede wereldtitel, net als toen ook als regerend Europees kampioen.
1: In Vilvoorde volgden honderden mensen uit de Spaanse gemeenschap de match mee op grote schermen. En dat werd natuurlijk een feest.
3: Spanje heeft gespeeld hoe het moet gespeeld worden. Argentinië heeft niks gedaan, maar we zijn gewonnen. En we zijn heel tevreden, heel content. En voor Vilvoorde en voor de Spanjaarden voor Vilvoorde.
4: Mega. En ik denk nog belangrijker dat ze dat hier allemaal samen kunnen vieren. Dat ze hier inderdaad die gemeenschap hebben. Die tweede ster mocht wel. Zalig, hè? Zalig. Ja, Argentinië mocht niet winnen. Dus het wordt hier nog een heel groot